0: Lekker!
1: Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daarmee op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog. De zon is er ook regelmatig bij. Aan zee wordt het een graad of 22. In het binnenland kan het maximaal 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland van de Moor.
1: My Eriks.

0: Dusty Springfield doet dat en in private.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Ja, ja, ja, ja. En daar is Irien. Van de Pelle. Nohan Koertens. Pats boom. Achter Jari de Wessen. Het is werkelijk Irien. Prima doelpunt.
4: Nou, feest in het Abelense stadion. Dan de Ronde Dijon bij Cambuur.
5: Ja, dat feest is hier net zo groot. Oh, een rode kaart. Een rode kaart voor Telstar. En dat kan Cambuur vanzelfs helpen.
0: In de 30 cruciale seconden kondelen twee eredivisie wedstrijden en juist de invader van een Friese club. Maar Cambuur en Heerenveen konden de winst beide net door de streek lokken. Want dan krijg ik meest keer dat juist haast niet Friesland van de Moorn. Ik heb ook horen een Fries statenlid dat hem net op een eigen verkiezing bestellen wil.
6: Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je met in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is.
0: Oh, dat klinkt toch een beetje als een teleurgesteld statenlid. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is manje, het is zo'n september en ik zocht dat er een heel soort harkers op de wekker binnen en ik een paar oude bekenden feiken.
7: Ik zocht Maarten de Spanje is er voorbij. Nou, hartstikke mooi. Welkom, waarom Maarten? Hier hem al even mist.
0: Ja, hij zei squallen begint weer, dus ik ben er voorbij.
7: Ah, zo. Nou, welkom. Ja, en dan ben natuurlijk ik nog, want ik zou dat even zien. Jaap en Tjalkje, verste harkers, die ben er ik. En Ilke, die had er weer, dat bloot toch een beetje onze grote leverancier van koffieplaten. Die had ik alweer hier omgevregen. Heat of the moment van Asia. Nou ja, we hoeven er iets meer om te kunnen hier. Nice, de koffieplaat. Van, heb je nog een suggestie voor die koffieplaat? Nou, we staan er even voor.
0: Heat of the moment stuurt hij in.
7: Ja.
0: En het vernuurt mij, maar heat, dat komt er ook nog wat om, hè?
7: Ja, inderdaad. Nou, ja, dat is een hele goeie hier, inderdaad. We krijgen mooi waar. Dus ja. En dan is er ook een nice verzels. Hoe nog verder naar de uitslag van de verkiezingen in het Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, dat alternatieve voor Duitsland een grote winst hellen. En meerdere acties in Groot-Brittannië zien de instroom van illegale migranten.
1: Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ja, Joet, is het warm? Warm september waar, 23 tot 24 graden wordt het, maar flink wat zinnen. Ik wil wat bewolking, de wind is matig en draait van zuid naar zuidwest. Letter in de Joentown, dan nemen we de bewolking en een enkele bui. Maar dat is wel letter.

0: Duff. En zo stil. Hij werd zo'n als een grut politiek talent. Daan Olivier keert dan om. Hij is nu 33 en zit zo'n 2023 investeerd voor de Partij van de Arbeid. Maar bij de provinciale verkiezingen van Takomier staat er hem zelfs net op nij beschikbaar. Dat had er net vol, zei er.
1: Ik ben autosporter. Ik hou ook van echt resultaten behalen. En ja, voor mij gaan dingen soms wat te stroperig. En daar haal ik op dit moment gewoon te weinig voldoening uit. Gezegd niet dat ik op een later moment terug wil komen. Maar op dit moment haal ik daar simpelweg te weinig voldoening uit. En er komt ook bij dat ik uit mijn topsportcarrière een aantal zaken heb meegenomen. Waarvoor ik nu ook een psychologisch traject volg. Dat zit er met name in toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toe leven. En dan heel lastig ook dingen los kunnen laten. Dus heel erg de controle op dingen willen hebben. En ik merkte eigenlijk met de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen dat ik datzelfde weer ging doen.
2: Oh ja.
1: En toen dacht ik van, op het moment dat dus dingen onzeker worden, dan is dit mijn teruggrijpreflex eigenlijk. Dus topsportcarrière is ook onzeker, want je kan heel hard naar een doel toe werken. En vervolgens kan je een paar dagen later of een paar uur later kan je onderuit gaan en kan het helemaal voorbij zijn.
2: Ja.
1: Ja, en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat, ik ben nu nog relatief jong, gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk voor moet maken.
3: En dat je in de provinciale politiek zit, moet je wol omdenken en aan mijn teleurstellingen.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Maar dat vind ik ook op zich een probleem. Dat is het probleem ook niet, denk ik. Het is wel een probleem dat ik af en toe wel. Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is. En dat we niet meer met elkaar proberen de verbinding te zoeken. Zoals wij in de Staten ook was met Ja 21 hebben gedaan. Maar het is nu wel heel erg dichtgetimmerd en ook wel je filmpjes opnemen. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Daar heb ik moeite mee.
3: Ja. Arno Brok, de commissaris van de Kening. Ik val eens onder een debat sinds een jaar van Meesken, Jim Hart. Je net naar januari.
1: Nee, dat klopt. En ook wel van, volgens mij zitten jullie heel dicht bij elkaar en is er een oplossing mogelijk. En als je dan het debat uitloopt en die oplossing komt er toch niet. Terwijl, ik heb echt meerdere keren, bijvoorbeeld in het sportdebat gehad van, volgens mij komen we hier met elkaar tot iets en dan lukt het toch niet. En dan denk ik, Want uiteindelijk zitten we er allemaal om Friesland beter te maken.
0: En dat zei dus Daan Olivier.
4: De media van de morgen.
0: Fijke, de Oren Media.
5: Ja, hoe maakt het nou verder? In Sachsen-Anhalt, de Duitse deelstaat, werd de alternatieven voor Duitsland een enorme winstheid. De partij haalde 43,8% van de stem. Twee keer zo vol als bij de verkiezingen in 2021. En de opkomst bij de verkiezingen die weer haast 28%. En dat is de heeste opkomst in Sachsen-Anhalt sinds de Duitse vereniging in 1990.

0: Ja, en die historische zegen van AfD die liet de Duitse politiek op zijn groenvesten trillen. Scrollen meerdere media. Ja, de wie tocht om mijn zogenaamde brandmauer. Zo'n morgen he, van de oorpartij. Nou, wij zitten vooral. We gaan net geerwerkje met AfD. Dan kunnen we hun keren. Maar toch hun te isoleren. Maar ja, die wens is dus net uitkwam. Linkse partijen die, ja, die heb ik al mij ontzetting reageert op de forse wens. Wat we hier zien is een dramatische situatie. Dat zei de listloeker van, of de vastzitter van de Groenen. En van de listloeker van Die Linke, die zei dat het een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Ja, ja, het speelt er natuurlijk al heel lang de opkomst van AfD. En dat heeft vooral te krijgen met hun standpunt wat betreft de immigratie. En wie is Javandas? We weten alle hier nog dat toen zijn waard met de opvang van Syriërs. En ja, ze had uiteindelijk toch net Sjafte kennelijk. Want een ja, heel soort mensen die hen al keerzen voor AfD. Omdat ze vinden dat de oerlijst te groot is. En daar is ik voor waskogen voor extreemreugse contacten, vriendjespolitiek, uitsprutsen pro-Russische standpunten. Maar dat het de kiezers net uitgekrikt. Ja, ze hebben gewoon zijn van die andere partijen, die ben gewoon fout, corrupt en elitair. Ja, ja. Daar kun je hartstikke net tien op folderen.
1: Dan kies je het alternatief.
0: Dan kies je het alternatief. En dat hebben ze dan toegedien. En ja, vooral terug te hameren op, ja, op die migratie. Ja, en dat is in Engeland spelen dat ik. Daar binnen Aurona weekend twee acties west. Aurona Satrië wie een maskere demonstrant naar het kustplakje Dover gingen. En daar hebben ze de tagong naar de haven. Hebben ze stillein in protestje asielziekers. En ze hebben juster bezocht in Portsmouth. Om migranten tjen te houden. Van waar de boot onderscherpt wie op het kanaal. En dat is het alle te krijgen mijn livestream van een extreemrechtse influencer, Daniel Thomas. Die is bekend als Danny Tomo. En dan is te zien dat demonstranten zien hoe de politie stingen. En ik geef hier ze zwarte kleren en ik van die maskers hier ze dus op. En wie 140 migranten die komen op een lietse boot uit Frankrijk. Wij maken die de oersteek naar Engeland. En die bent terug de kustwacht online hellen. En vanuit Portsmouth zoen ze dus met een bus naar een onkomstcentrum in Manston gebracht worden. En daar woonden dus die demonstranten een stokje voor steken door die bussen te keren. Het was heel ziet. Broeien, we hebben hier natuurlijk meemaken in Seruisterveen en die actie in de opvang. Het was haast gemeengoed, likt het vol. Ja, ja, we moeten versissen verder.
2: Sis het maar.
0: Nou, sis het maar.
1: Sis het maar, ja. Dat ik het zelfs op de koffieplaat. Er ben je tussen al wat instellingen binnen. Heat of the Moment is een zonder oren instuurd. En Electric Light Orchestra, Hold on Tight. Noteer weg op de list. Maar dan is het Griff, ik ideeën. Welke plaat past bij de koffie van de morgen? Dat geeft van alles wijzen natuurlijk. Dan is het ideeën. En die ideeën moest even terugsturen naar 0620 4 99 of de omroep app. En eerst dan maar eens een Griff voorbij komen. Dan deze plaat. Die had een link met Wolvengear. Wat dat dan over inhoudt? Ja, dat jij stak om ik pas bij de wieken van de jaren 80. Elvis Presley en Junkie XL. En Littlest Conversation, yes no, bij Friesland van de Molen.

0: Elvis Presley en Junkie XL. En A Littlest Conversation.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Even zeggen het er goed uit voor SCRVN. Na een heldtest die naar de Friesen op voorsprong zijn kopper in de AZ. Maar de wedstrijd die door de twee helden vanzelfs. En van JRVN, wie dat hij zien, helpt te volle. AZ die woont, maar ik draai het waar. En van JRVN-trainer Robin Veldman, wie dat een teleurstelling.
3: Ik ben teleurgesteld. Je speelt tegen een goede tegenstander met veel individuele kwaliteit. Alleen, de goals die zij scoren. De eerste is vanuit een goede dribbel. En de andere twee vind ik gewoon twee omschakelmomenten waarin wij veel mannelijker moeten zijn. Eigenlijk tijdens ons aanvallen in het verdedigen. Daardoor kunnen ze uitbreken. En scoren ze twee goals. En daardoor verlies je hem, denk ik. Want in ons lage blok hebben zij weinig echt grote kansen kunnen creëren.
4: Hier niet kijk Maas Willemsen voor de camera. En die zei eigenlijk... Met drie kansen voor Joen. Ja, ze zitten er wel alle drie in, maar we hebben met drie voor Joen.
3: Jawel, maar daar gaat het wel om. Dus wij moeten niet in de situatie komen dat we die kansen weggeven, want daar gaat het om. En dat kost ons nu in twee wedstrijden 4 doelpunten. En die spiegel moeten ze, want ik ben verantwoordelijk, ons voorhouden om 4 goals tegen in 2 wedstrijden. Dan wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen. En dat is een belangrijke, geen les, want dat vind ik er te laat voor, maar een belangrijke eis die naar volgende week mee moet.
4: Ja, dus van in de omschakelmomenten met een mannelijke wijze, wat bedoel je, krijg mooi gewoon hutten de duels ingaan?
3: Nou, eerder aansluiten dat in dit geval Medik de bal niet zo kan aannemen. Of dat Oefkier over Oliver Brouwer heen kan lopen. Desnoods pak je daar een gele kaart of maak je een overtreding. Hele counter eruit en klaar. En wij lopen mee en we zijn in de ruimtes en te grote ruimtes. En het nogmaals, tegen een goede tegenstander met individuele kwaliteit aan de zijkant. En ook nog frisse benen aan de zijkant. Word je dan afgestraft. Ja.
4: Nou, dit zijn de kritiekpunten. Binnen direct positieve dingen. U tussen wedstrijd naar voren kan.
3: Wij scoren 2 doelpunten en we komen met 2-1 voor. U denkt, ons defensieve plan was niet sexy, maar AZ creëerde daar niks uit. Ik zou wel graag willen dat we nog wel weer wat eerder druk op de bal zouden krijgen. Ik vind dat we een hele behoorlijke eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dus dat is gewoon denk ik heel positief. Nolan Koertens die een doelpunt maakt. Dus er zijn echt wel een paar punten. Alleen, we verliezen hier omdat we weer 3 goals tegen krijgen. En dat zult het bij mij het meeste na.
0: Ja, teleurstelling dus bij Robin Veldman van JRVN. En diezelfde emotie die Oreens kreeg bij de trainer van Cambuur. De club Leuten die stiert zien Telstar met 2-0 voor, met een mon meer, maar het eindigt in 2-2 league. Trainer Johan Plat, die kind er nog net door uit.
5: Je staat 2-0 voor met een man meer en je geeft 2 punten weg.
6: Ja, gelijk maar naar die waarom vraag. Hoe kan het dat jullie dit uit handen geven?
5: Nou, dat heeft enerzijds te maken met dat we in mijn ogen te ver achteruit lopen. En wat te weinig voetballen. En dan nog kun je hem over de streep trekken als je die laatste bal naar de zijkant schiet. En als je met z'n allen naar één kant komt. En ik denk ook dat we bij zo'n vrije trap niet in de eigen 16 moeten staan. Met het fysieke nadeel ten opzichte van Telstar, zeker aan het einde. Dus daar moeten we heel snel van leren om dit soort wedstrijden wel over de streep te trekken.
6: Ja, oftewel, je roept dit een beetje over jezelf af met hoe jullie in die eindfase speelden?
5: Ja, zo kijk ik daar wel naar. Ja. We moeten uitgaan van eigen kracht, blijven voetballen en vooruit lopen. En nu liepen we te veel achteruit en dan kom je in dit soort situaties terecht.
6: Hoe kan het dan dat niet recht te zetten is? Want dat is niet iets wat alleen in de laatste minuten gebeurde. Dat was er wat langer gaande.
5: Ja, dat is iets mentaals waar je mee te maken hebt als je er tegenaan hikt om de eerste punten te pakken. Nu hebben we het eerste punt en nu moeten we doorpakken.
6: Al kan ik me wel voorstellen als je zo dichtbij bent dat dit niet voelt als, nou, we hebben het eerste punt. Dit voelt meer alsof jullie 2 punten verloren hebben.
5: Dat lijkt me duidelijk, ja.
6: Je bent natuurlijk trainer. Je kijkt naar aanknopingspunten. Je ziet aanknopingspunten. Tegelijkertijd ben je ook mens. Denk je dan niet op zo'n moment dat die 2-2 valt van... potverdikke, die gifbeker moet wel echt leeg?
5: Ja, maar laat hem dan nu leeg zijn. En dan gaan wij nu volle bak vooruit. Het eerste punt. En nu moeten we door voor meer punten.
6: Ja, hoe ga je die spelers die er toch echt wel geknakt bij zaten na afloop... hoe ga je die er weer bij krijgen voor volgende week?
5: Nou, laten zien wat ze wel goed kunnen. En dat we moeten vasthouden aan waar we mee bezig zijn. Dus niet meer achteruit lopen. En uitgaan van eigen kracht. Blijven voetballen.
0: En dat zei Johan Plaat, trainer van Cambuur. De eerstvolgende wedstrijd van Cambuur die is sneun tussen NEC. Dancing in the Moonlight, die kist. Kist dat origineel, hek? van King Harvest.

0: Het Njorgetje Twaanzondag, het origineel van Dancing in the Moonlight van King Harvest.
1: Na je wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
3: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
2: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jalverson. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Voor de Kamerleden willen van zorgminister Mirjam Sterk weten waarom er net jeder ingrepen is bij het gezinshuis in Vinkleester. Er zijn meerdere bijen uit huis pleegd naar de heid van het gezin veroordelen waard voor seksueel misbruik. De PVV vreeg het onder andere dat de tafelsjog op zulke gezinshuizen uitweiden worden kan. Stedelid Daan Olivier van de Partij van de Arbeid, Tjenburg Pro, stelt hem net beschikbaar voor een nieuwe periode in het Friese parlement. Hij was jongen als een groot politiek talent, maar hij zei dat hij net genoeg energie had uit het stedelid lidmaatschap. En er komt nog bij dat hij bij een psycholoog rent.
5: Dat zit er met name in, toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toe leven en dan heel lastig ook dingen los kunnen laten, zorg de controle op dingen willen hebben. Ja, en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat... ik ben nu nog relatief jong. Gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk voor moet maken.
4: Daan Olivier sluit net uit dat hij op een letter moment waarom komt in de Friese politiek. Op een vallend soort plak in Friesland wordt van Utah onder diek werken. Zij is de Skasterienbrug in de A6 12 nachten dicht voor inspecties. Eerst in de richting van de Lemmer, daarna in de richting van de Jouwer. Bij Boetenpost is een deal van de N-trein 54 haar strijweek naar afsluiten voor onderhoud bij het spoorviaduct. En op de Roenwei, terug Wolvergeer, wordt ik werken. Daar is de tunnel onder het spoor 12 dagen dicht. Het verkeer onder de eerstkant van Snits, maar ik kan andere route kiezen. Want terug onderhoud in het aquaduct is de Roenwei op dat punt haar strijweek. Wieken ticht en te eindbesluit krijgt de N-900 bij Esterwoude naar asfalt. Dertig is de provinciale dijk naar Drenthe langer als een wanne ticht. En het Alversterrencafé van Oudjerks die het te keep. Het café is bekend omdat de eerste mensen die het café op Redens berikken alle jaren een plakje krijgen op een balken op het plafond. Eigenaar Henk Breusma hoopt dat die traditie bestien bloot.
6: Wij proberen ondernemers te vinden die ons bedrijf op deze manier ik voortzetten wil. En dan ik mij het behoud van die balken. Het stiet ik in beschreun in de papieren van dat die traditie er is. En eigenlijk met die balken mij die naam moet eigenlijk trots zetten worden.
4: De traditie met de naam op de balken bestiert al meer dan 100 jaar. Nog een Alversterrentocht.
0: Ja, ik zoek iets eens. Mooi dat die traditie er is, man. Ja. Dat je niet deel komt dan. Ja. Goed. Het is tijd voor het Waberjocht. Jan Jonkman, goeiemorgen.
7: Ja, Judith, ik een goeiemorgen.
0: Hoe zetten we deze nieuwe week uiteen?
7: Nou, we zetten de nieuwe week uiteen. Het begint vannacht en er wordt opklaringen. De sterren die stikken naar de hemel heen. Of naar de bewolking bovenin, de hege bewolking. Ja, en koud weet zeker niet, want de boppenlucht is laag opwarmen. En dat merken we, zeer bij jullie wel merken. Want die is op 150 tot 300 meter, laat de boppenlucht al op 20 graden. Nou, we beginnen hier aan een groen en minimumtemperatuur in de hege. Maar heb ik van zo'n 13 graden, Bakken Phoenix zo'n 13 graden. Laagstum zit op een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden. Maar de temperaturen die binnen ook al aardig oproemen, want we zullen nou de pijn. Dan wat is Brechten, die zit al rond om de 15 graden heen. En Akkrum heeft een minimumtemperatuur van zo'n 13 graden. En de hele bewolking nou ook de oorhaan. Dat klopt wel, maar we hebben hier wat te krijgen, mooie warme zuidenwind. En dan krijgen we een mooie simmerske septemberdag. Maar, er is even een maar bij. Er loopt nou even een hele zwakke steuring. Die loopt dan over de provincie heen, maar wat meer hege bewolking. De kit is een hele drippel ruim uitvallen. Maar de boppenlucht is zo warm en zo droog dat het gerustig pad dat verdampt gewoon. Dus het breekt de grond amper uit. Ten trog een van een mond even, nou even een licht spotje. Maar die warme zuidenwind rennen de temperaturen van de middag over op. Naar zo'n 23 graden bij Waadeilanden. Tot zo'n 25 tot 26 graden bij de provincie. Ja, en dat al met een zwakke wind uit het zuiden, zuidoosten wij. Niet van de middag hebben we het omgekeerd naar het zuidwesten. En dan kennen we, dan komt er ook weer even een hele zwakke steuring over op de einde van de middag. Neemt de bewolking ik maar even daar. Zoeder is wel eens een spotje ruim het vallen kennen. Maar krijg ze nou yield ik weer. De meeste verdampt weer voordat het de grond bereikt in die droge lucht. Dan is het jong en vannacht dan is het wel weer droog. Het is het meest bewolkt. En dan hebben we minimumtemperaturen ja, in die warme lucht van zo'n zontje tot 18 graden.
0: En die temperatuur die gaat daarna wel weer wat naar beneden, hè?
7: Zeker, zeker. Maar wanneer eerst ik nog, dan hebben we eerst dan een soort bevolking. En dan hebben we de bevolking had morgen hoe die de hele dag de oorgaan. We zullen wel wat letter in de morgen al de eerste buien onze kant op komen. Maar wat morgen wel apart is, dat binnen de temperaturen. Die lezen morgen hier om 6 uur en om de zandje tot 18 graden heen. Maar dat in letter in de morgen en in de middag de buien komen, dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 15, 16 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En in de nacht wordt het weer droog, is het weer rustig. En dan hebben we minimum temperaturen om de 12 tot 13 graden heen.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
7: Hoe komt het dan? Nou, dan ben je wat een onlaaige dag. Er komt weer een steuring dus kant op. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En uit een tal buien. Ja, en in de middag zou er wel eens even een klap tonger in zitten kennen. Vooral in het kust en in het watergebied. Ja, de temperaturen die liggen daar om een jongetje graden op het water. Op een in het watergebied en het watereiland. Maar zo'n zandje 18 graden hoogstens in de provincie. Maar een matige betekent krachtige zuidwestenwind. Ja, en die rommelt in de middag naar het noordwesten toe. En dat die wind dan rommelt, dan hebben we even kans op een klap tonger in de buien. Maar tongensje profiteren we even van wat hege druk. Het wordt droog, het is wel een soort bewolking. Uit een trolle zinnen, zandje tot 18 graden. En er zit een matige noordwestenwind. Die krimpt jongens al bij wat naar het zuiden toe. Wat inhoudt, dat vreet hebben we de steuringen te pakken. Enkele buien en dan is het zo'n 18 tot 19 graden. Maar een matige tot krachtige zuidenwind. Vooral in de middag die krachtige wind. Nou ja, zag eer vetjend. We krijgen hier even een bliksembezitten van de zimmer.

0: Marius, Widat en Speed.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Alle jaren smiet in Nederland gemiddeld meer dan 25 kilo oneten voort. Dat is net goed voor het milieu en ook net voor de beurs. Want alle inwoners van de gemeente Leeuwarden die gelijks in een week lang geen eten voort smieten zoenen, besparen tot 64 ton oneten. Om mensen daarvan bewust te maken, had de gemeente vanmiddag een voortsmietvrij diner in het dorp Snakkeborn. En daar praat ik over met Mathilde Altenburg van die gemeente. Een goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die cijfers die liegen er net om. Het is toen wel de vraag, ja, hoe kent het eigenlijk dat mensen nog, dat jullie nog goed zorgen maken van dat het voortsmieten ook net zo'n goed idee is?
2: Nou, ik denk dat als je je inkopen doet en je boodschappen doet of aan het koken bent, dan heb je denk ik in de praktijk niet echt door hoeveel de weg gaat. En misschien dat ook niet iedereen die cijfers helemaal kent. Dus daarom willen we daar graag aandacht aan besteden.
0: Want wat ben op praktische dingen waar je rekening mee houden kunnen? Als je onteten sieren binnen, hoe kun je voorkomen dat je zo'n soort eten voor smieten?
2: Nou, wij delen deze week onze de tips op social media. De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op en wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden. Dus bij het kopen eigenlijk al. Nou, bij het koken is het zo, hè, vaak wil je aan een recept vasthouden. Maar soms zijn producten ook heel goed vervangbaar voor dingen die je nog in de koelkast hebt liggen. En dan hoef je het niet weg te gooien.
0: Dan hoef je er net apart wat voor de keepje, maar dan kun je gewoon broeken wat je wil hebben dus.
2: Precies. En bij het bewaren, hè, dus als je gekookt hebt, dan hoef je het niet weg te gooien. Je kan het vaak nog even in de vriezer doen. En op het moment dat het je dan even goed uitkomt, als je even snel moet of de kinderen moeten sporten, dan haal je het uit de vriezer. En dan heeft die persoon een maaltijd. Dus ja, er zijn veel tips die ook het voedingscentrum en ook de stichting Samen Tegen Voedselverspilling hebben, zeg maar, om toch het eten wat je weggooit te verminderen.
0: We hebben dus een vermindje in de dwarpstuur van Snakkeborn en daar is een voortsmietvrij diner. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, ik had het al even over de Verspillingsvrije Week deze week. En die stichting Samen Tegen Voedselverspilling, die heeft gemeente gevraagd van willen jullie een verspillingsvrij diner organiseren? En dat doen we met z'n allen op hier tientallen plekken in de gemeente om daar aandacht voor te vragen. En wat wij doen is, wij hebben onze containeradoptanten uitgenodigd voor een gratis diner. En eigenlijk alles wat er op dit moment op de tuin is en wat er af moet, hè, omdat het anders verkeerd wordt, nou, dat wordt vanmiddag verwerkt in pizza's, soepen en salades. En zo hebben we een heerlijk diner.
0: En ik geef eerst een containeradoptant, wat hij dat krijgt?
2: Nou, dat zijn vrijwilligers in onze gemeente. En die mensen die houden in hun buurt de container en de omgeving daarvan schoon op vrijwillige basis. En die willen we daar graag voor bedanken.
0: Oké, en dat bloot dus net bij één keer een diner, maar op meerdere keren dus, op meerdere plakken, Erik Josezen.
2: Ja, in heel Nederland wordt op verschillende plekken een verspillingsvrij diner gehouden. En ja, dat kan in allerlei vormen zijn. Maar het belangrijkste is dat we daarmee ook op landelijk niveau aandacht vragen voor voedselverspilling.
0: Nou, Sjoerd, zo'n een mooi moment om er even bij stil te staan dus. En waar willen we dan harkers die denken van, hey, ik kan er zelf ook een beetje meer op letten?
2: Wat zei je?
0: Ik zei, misschien met enkel harkers die nog denken van, hey, ik kan er misschien zelf ook wel een beetje meer op letten.
2: Ja, dat hopen we natuurlijk. Hè? En vooral kijken op het voedingscentrum. Of, er zijn gewoon heel veel simpele trucjes, zeg maar, om het te voorkomen. En daarmee besparen we grondstoffen en hoeven we minder afval te produceren. Dus we willen mensen vooral aanmoedigen om dat te gaan doen.
0: Mathilde Altenburg van de gemeente Leeuwarden. Tegen dank.

0: lasten.
1: Friesland van de Moorn.
0: Van waar de Gouders in Haas komt, is het een bekend gezicht. De kenmerkende meester van de Witte Zwan. De reconstructie van het schip dat Willem Barends zet iets mijn verstkap te zitten op Nova Sembla. En jarenlang is er onder dat schip werken. De mensen die kennen het Zeeburg alle weekend beziekje. Toch zullen de initiatiefnemers maar één ding. Wer zielen mij dat schip. En om dat goed dwaan te kunnen, wat er oefenen worden. Juster en Joet vindt dat plak. En verslagjouwer Jelmer Kampen van Omroep Zilt, die is onderwijs naar die zielproeven dagen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we binnen die proeven eigenlijk gekregen?
2: Ja, die proeven zijn op de Noordzee boven de Schelling. Hier heeft de bemanning en alle ruimte gewoon om te testen. Om het schip kennis te maken met het schip. Want het is een nieuwe bemanning en het is ook een schip. En niet een alledaags schip natuurlijk. Heel erg anders dan de moderne schepen waar de bemanning die er nu opvaart aan gewend is. Dus boven de Schelling, want daar hebben ze gewoon beste ruimte om te kunnen winnen aan het schip.
0: En ben je proeven echt te zien van de festival, van Skielgebied links?
2: Dat weet ik nog niet. Ik heb nog niet wat kunnen spreken van de organisatie. Ik ben hier, we zijn nu ook best wel vroeg, want we gaan apart organiseren, we gaan pas weg. Dus ik heb helaas nog niemand kunnen spreken om dat te kunnen vragen. Maar dat zou zomaar kunnen, maar dat weet ik helaas niet.
0: Nee, dan was er nog even afwachten dus, hoe dat komt alle keer. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat die zielproeven dat die dingen worden? Ja, die Witte Zwan, dat is natuurlijk, ik zei het al, wel bekend als je uit de omgrietenwijk komt. Dat zoeks weer op het wetter komen kind, dat is natuurlijk wel even een momentje.
2: Ja, zeker. Deze proeven zijn ook heel erg belangrijk. Het is inderdaad ook vooral om zelf goed in te werken. Want ze zeilen dus normaal echt op hele andere schepen dan deze. Dit is een schip uit de 16e eeuw. Nou, dat is gewoon, werkt gewoon totaal anders dan wat ze gewend zijn. Als je aan boord bent geweest van het schip in Harlingen, heb je ook wel gezien dat het gewoon zo verschil is. En met andere zeilschepen. Want de Witte Zwan is eigenlijk vrij klein en hoog. En dat brengt natuurlijk wel uitdaging met zich mee. Daar moet ik crew natuurlijk helemaal goed kunnen samenwerken. Dat gaan ze vandaag oefenen.
0: Ja, en hoe zit het met die eigen zeeziekte, maar die eigen ondervinding ook op skippen? Best een beetje stabiel als een boordingst?
2: Nou, dan gaan we vandaag achter. Dus dan heb ik alleen maar op de boten naar de eilanden gezeten. En die zijn volgens mij heel erg stabiel. Dus het gaat een enorm avontuur worden. Dat hoor je ook wel van de mensen van de stichting, van Willem Barends. Dit is voor iedereen gewoon een enorm avontuur. En ik denk dat iedereen hier enorm van gaat genieten. En ik hoop dat ik niet al te veel last ga hebben van zeeziekte.
0: Jelmer Kampen, de business onderwijs. En wil jij een grif meer als die proeven hoorn heeft?
2: Ja, zeker. Komt goed.
0: Mooi. Dank je wel.

0: Joan Armour Trading en Rosie.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijzertoren Media.
2: Ja, de kranten die het maar druk met de winst van AfD in Duitsland. Ja, winst voor extreemrechts in verkiezingen Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. AfD verplettert regeringspartij, des groot het AD oer. Friedrich Merz, de kanselier, die was naar verluid verzocht weg te blijven tijdens de campagne. Ja, zijn partij had ik behoorlijk verlies kregen. En even hier de trouw historische zegen voor AfD in Sachsen-Anhalt. Volkskranten, extreemrechtse AfD behaalt monsterzegen. Hoewel AfD vaak heeft gemeld alleen te willen regeren, zegt de lijsttrekker open te staan voor een coalitie. Ja, is heel veel matten, want ze krijgt net een absolute meerderheid hellen. En ik NRC had het oer een monsterzegen. Dus het mij duidelijk wijzen. Voor op het AD zie ik nog een mooie foto van prinses Beatrix met haar zwan Constantijn en Willem-Alexander. Die winnen oude weekend in het Duitse stadje Hietzakker. Haar man en hij, prins Klaus, een stien ontwit. Hij is daar 100 jaar lang binnen. Oude weekend. En de koninklijke familie weer aardig manmachtig onwezig, zeg maar.
0: Oh.
2: En de burgemeester die vond ik geweldig. Binnen hartstikke een eer bezig dwaan geweest om het al hier voor mekaar te krijgen. En pas een paar weken van tevoren kregen ze het verrassende bericht. Ze komen.
0: Oh.
2: Ja. En er waren zelfs de Duitse inwoners die waren helemaal in het oranje kleid.
0: Huh.
2: Ja, dat vonden ze zo mooi. Dus dat liep het nog heel tijd. De heer Klaus die is ik een pleinnaam neemt. En het er nou een mooi standbeeld is er voor hem. Dus 2012 is hij verstomd. Dan geef ik naar de Telegraaf. Snelwegpomp nog prijziger. De pomp moet snel. Die ben al duurder vanzelf. Dan kerst die een derde bij de bindikjes. Of zou de kerst nog wel eens wat minder duur uitwijzen. Net goed gehipper, maar minder duur. Maar het kon nog wel eens prijziger worden. Want de 288 verzwargingsplakken langs de sneldieken. Die staan voor een veiling. En dan maakt flinke bieren. Het kabinet hoopt het zo'n 1 miljard euro binnen te halen. Dus doe maar het aardige tadeboese als toen zo'n verzwargingsplak herworst. En dan maakt ik nog op het naar inrichtje. We binnen Riedik hield ik meer elektrisch zelfs. Dus er komen aan zijn treien, kavels, pomp, shop en laden, meldt het ministerie. En dan was dus en voor die veiling was al meer betalen.
0: Ja.
2: En dan was het terrein op een naïrjochtje, wat ik weer heel kost het. En één keer hier, waar het even op draait.
0: Nou, het zal vast een Shell net wijzen.
2: Als het brandstofbedroog. Ja, dan maar je er haast even.
0: Ja, maar dat het geen reclame is, meid, hè?
2: Het is zeker geen reclame. Dus het is gewoon na je klaar wijzen voor de toch al fors betalende automobilist, schroot de kranten. Of die nu laat of denkt. Dus dan wist wie de snelweg nog duurder uit.
0: Mooi kleren, maar je vorst onderwijs best.
2: Nou.
1: Van de midi bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
3: Wow, wat is dit mooi.
4: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als onderwijs wist naar huis.
7: Help, dit is eng.
1: Als van het iets hier is.
7: Hé, wachtje.
1: Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
10: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprichten waard.
1: Van de midi van Fjouwerontzijs.
7: En dan maar voorstappen.
1: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Doral Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
14: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
13: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkt al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
13: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aasdien Friesland van de Moorn. In 30 cruciale seconden kontelen 2 eredivisiewedstrijden juster. In het voordeel van een Friese club. En juist haast meer hoor. En er komt muziek aan. Nou, dat wel een aardige plaat om die hi-fi systeem even te testen. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Dire Straits and Money for Nothing, komt er aan.
12: Friesland van de Moorn.
1: My Erik zei.

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Friesland van de Moor.
10: My Erica.

0: Je mag er intussen bij uitlezen wat MTV wie. Ja.
1: De wie stuurde op televisie? Die stuurde muziekclips.
0: Nee, die stuurde programma's uit de auto's op kalfhaderie.
1: Ja, dat is. Ja, ze weer begon bij muziek. Ja. Maar ja, daarna. Ieder van alles.
0: Dook is het nog eens muziek stuurde. Maar ja. Toen, in mijn jeugd.
1: Oh ja.
0: Stuurt laatst die muziek maar uit.
1: In mijn jeugd en die jeugd, er zit wat verschil
0: tussen. Er zit een decennium tussen.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Decennium was draaien.
1: Ja. En daar is iedereen. Van de Berg. Nohan Toertens. Pats boom. Achter Jari de Wessen. Het is werkelijk. Iedereen. Prima doelpunt.
3: Feest in het Abelense stadion. Dan Ronde Dijon bij Cambuur.
4: Ja, dat feest is hier net zo goed. Oh, een rode kaart. Een rode kaart voor Telstar. En dat kan Cambuur vanzelfs helpen.
0: In 30 seconden, het cruciale seconde, komt al een 2 eredivisiewedstrijden juist in het voordeel van een Friese club. Maar Cambuur en Heerenveen konden de winst beide net over de streek loeken. Wat krijg ik mis hier dat juist aasen hier in Friesland van de Molen. Ik denk over een Friese stedenlid dat hem net op mijn verkiezingsbestellen wil.
5: Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je met in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is.
0: En Feike, was toen ik even profileren aasen?
6: Nee, ik ken het zijn profileringsdrang.
0: Oh.
6: Nee. We willen gewoon objectief het nieuws brengen. Stichting die komt mij een claimtje.

0: hebben jouw temperaturen van zo'n 23 graden op het waadeiland tot zo'n 5, 26 graden in het eerste en het zuideesten. Jong neemt de bewolking wat wat aan, we komen op een spotje rein en vannacht is het dan bewolkt. Hebben temperaturen om de zonnetje tot 18 graden. Morgen hier is het even droog, maar hoe dag is bewolkt, geregeld buien. En in de buien is het dan zo'n 15 tot 16 graden en dan stiert een matige zuidwestenwind. In de nacht wordt het dan bedroeg, hebben we enkel opklaringen en dat is zo'n 12 tot 13 graden. Maar naast meer hoe dat waar.
1: Hij werd zien als een groot politiek talent, Daan Olivier. Hij is nu 33 jaar en zit zo'n 2023 in de steden voor de Partij van de Arbeid, of Pro intussen. Maar bij de provinciale verkiezingen van Takkemier stelt er hem net op nij beschikbaar. Wat houdt er het vol, zei er, en hij rent zelfs bij een psycholoog.
2: Ik ben autosporter, ik hou ook van echt resultaten behalen. En voor mij gaan dingen soms wat te stroperig. En daar haal ik op dit moment gewoon te weinig voldoening uit. Gezegd niet dat ik op een later moment terug wil komen. Maar op dit moment haal ik daar simpelweg te weinig voldoening uit. En er komt ook bij dat ik uit mijn topsportcarrière een aantal zaken heb meegenomen. Waarvoor ik nu ook een psychologisch traject volg. Dat zit er met name in toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toeleven. En dan heel lastig ook dingen los kunnen laten. Dus heel erg de controle op dingen willen hebben. En ik merkte eigenlijk met de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen dat ik datzelfde weer ging doen. En toen dacht ik van, op het moment dat dus dingen onzeker worden, dan is dit mijn teruggrijpreflex eigenlijk. Dus topsportcarrière is ook onzeker, want je kan heel hard naar een doel toe werken. En vervolgens kan je een paar dagen later of een paar uur later kan je onderuit gaan en kan het helemaal voorbij zijn.
3: Ja.
2: Ja, en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat, ik ben nu nog relatief jong, gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk van moet maken.
4: En dat je in de provinciale politiek zit, moet je wol omdenken en aan mijn teleurstellingen.
2: Ja, ja. Ja, zeker. Maar dat vind ik ook op zich een probleem. Dat is het probleem ook niet, denk ik. Het is wel het probleem dat ik af en toe wel. Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is. En dat we niet meer met elkaar proberen de verbinding te zoeken. Zoals wij in de Staten ook wel eens met Ja 21 hebben gedaan. Maar het is nu wel heel erg dichtgetimmerd en ook wel je filmpjes opnemen. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Daar heb ik moeite mee.
4: Ja. Arno Brok, de commissaris van de Kening. Ik val eens onder een debat. Sissen Jert van Meesken, Jim Hart. Je net naar januari.
2: Nee, dat klopt. En ook wel van, volgens mij zitten jullie heel dicht bij elkaar en is er een oplossing mogelijk. En als je dan het debat uitloopt en die oplossing komt er toch niet. Terwijl, ik heb echt meerdere keren, bijvoorbeeld in het sportdebat gehad van, volgens mij komen we hier met elkaar tot iets en dan lukt het toch niet. En dan denk ik, Want uiteindelijk zitten we er allemaal om Friesland beter te maken.
1: En dat zei dus Daan Olivier van de Partij van de Arbeid.
5: De media van de morgen.
1: Feike, door de media.
6: Ja, Stichting Massaschade en Consument wil Snapchat onklaaien. Het is voor de tweede keer in kwart of kwartier dat een Nederlandse claimstichting een rechtszaak ontspant in het sociale media platform. Neffens deze stichting is bij Snapchat weinst belangrijker als de zoens en veiligheid van de broekers. En daarom stappen ze naar de rechter om het platform minder verslavend en veiliger te maken. En er wordt ook een skeervergoeding eerst. Dat is te lezen op de website van de stichting. En zo eerst je dus onder oren dat functies als de streak, de snapscore en autoplay dat die uitkennen komen te staan.
1: Oh,
6: dit is voor mij draaien naar je begrippen. Ik zit net op Snapchat.
1: Nou, de streak, dat is gewoon de. Als het alle dagen die app hier bestaat, dus verstuurst alle dagen iets,
6: ja.
1: dan haast dat. Dat duurt het een vlampje.
6: Oh,
1: dat zegt dan achter een bepaalde naam een thema. Meestal is het als elke dag weer contact hiest.
6: Ja.
1: Maar als dan iedereen mist,
6: Dan
1: heb je dat vlampje voort.
6: Oké.
1: Ja.
6: Nou.
1: Ja.
6: Maar nou ben je toch altijd op basis vrij.
1: Ja.
6: Of door een orenfunctie, maar dan ben je net in de studio. Is dan uw vlam keken uit Erik?
1: Ja, dan heb ik geen streak meer.
6: Nou ja, het is maar wat je belangrijk vindt.
1: Ja.
6: Maar in elk geval, het is denk ik wel goed dat zijn stichting hem daar druk om maakt. En zij zullen dus een dijverging insturen voor zo'n september. Ze hebben dus mij een kluitje in het riet stuurd, zeiden ze nog. Want ze woonden dus wel eens, hè? Maar dat wie net mogelijk kennelijk. Dus, als we dan toch hoe die sociale media, hè? Jongeren die reizen via die media heel iets vaker belutsen bij de vuurwapenhandel. Dat is joch politie en justitie. Het gaat er bij het ministerie opvallend vaak om gas- en alarmpistolen. Die kerst in oorlanden in Europa gewoon

0: keertje. Maar die ben in Nederland ben die verbinden. En het gaat net alleen om het broeken ervan. Jongeren die hoop je dus ik yield te verdienen. Ja, en op TikTok liet het soms hier al gewoon om een wapen te hebben. Zei het officier van justitie bij het landelijk parket. Nevens de officier speel je dus sociale media en bepaalde uiterings uit de rapcultuur. Een rol bij het normaliseren van vuurwapenbezit. De staat naar een vuurwapen wordt nevens hem vaak net zet uit van zware criminaliteit. Maar ze zullen gewoon jongeren dus een mogelijkheid om geld te verdienen. En dat kerst dus kennelijk via TikTok en alles. Kerst dat heel makkelijk krijgen en weer verkeerpje.
1: Maar wat houden we dan willen van?
0: Van TikTok?
1: Sociale media.
0: Ja, ik zit net op TikTok, dus ik
1: Snapchat.
0: Goed. Dus wij moeten het vuur maar een beetje oors. Het vlamke maar even oors branden.
1: Het Arcade Fire?
0: Ja, precies.
1: Nou ja.
0: Hey.
1: Arcade Fire is dit en Everything Now.

0: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Arcade Fire, ja, dat is dan Everything Now. Dan ook voetbal, want even zegt de koer uit van je SCRV'en. Maar na Ian Helter stienen de Friesen op voorsprong zijn kopper in de AZ. Nee, de wedstrijd die door het 2 helden en van Jereveen wie dat een helder te volle eigenlijk. Want AZ die won met 3-2. En voor Jereveen trainer Robert Veldman wie dat een teleurstelling.
2: Teleurgesteld. Je speelt tegen een goede tegenstander met veel individuele kwaliteit. Alleen de goals die zij scoren. Eén, de eerste is vanuit een goede dribbel. En de andere twee vind ik gewoon twee omschakelmomenten waarin wij veel mannelijker moeten zijn. Eigenlijk tijdens ons aanvallen in het verdedigen. Daardoor kunnen ze uitbreken. En er scoren ze twee goals. En daardoor verlies je hem, denk ik. Want in ons lage blok hebben zij weinig echt grote kansen kunnen creëren.
3: Hier niet kreeg Maas Willemsen voor de camera. En die zei eigenlijk hebben met rijen komen ze voor June. Ja, ze zitten ze er wel alle treien in, maar we hebben met rijen voor June.
2: Jawel, maar daar gaat het wel om. Dus wij moeten niet in de situatie komen dat we die kansen weggeven. Want daar gaat het om. En dat kost ons nu in 2 wedstrijden 4 doelpunten. En die spiegel moeten ze, want ik ben verantwoordelijk, ons voorhouden om 4 goals tegen in 2 wedstrijden. Dan wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen. En dat is een belangrijke, geen les, want dat vind ik het te laat voor. Maar een belangrijke eis die naar volgende week mee moet.
3: Ja, dus van in de omschakelmomenten met een mannelijke wijze. Wat bedoel je, krijgt Mark gewoon hudden de duels in gaan?
2: Nou, eerder aansluiten, dat in dit geval Medik de bal niet zo kan aannemen, of dat Oefkier over Oliver Brouwer heen kan lopen. Desnoods pak je daar een gele kaart of maak je een overtreding, hele counter eruit en klaar. En wij lopen mee en we zijn in de ruimtes en te grote ruimtes. En het nogmaals, tegen een goede tegenstander met individuele kwaliteit aan de zijkant en ook nog frisse benen aan de zijkant, word je dan afgestraft. Ja.
3: Maar dit zijn de kritiekpunten. Ben er echt positieve dingen? U is de wedstrijd naar voren gaan?
2: Wij scoren 2 doelpunten en we komen met 2-1 voor. Ik denk ons defensieve plan was niet sexy, maar AZ creëerde er niks uit. Ik zou wel graag willen dat we nog wel weer wat eerder druk op de bal zouden krijgen. Ik vind dat we een hele behoorlijke eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dus dat is gewoon denk ik heel positief. Nolan Koertens die een doelpunt maakt. Dus er zijn echt wel een paar punten. Alleen we verliezen hier omdat we weer 3 goals tegen krijgen. En dat schudt bij mij het meeste na.
1: Ja, teleurstelling dus bij Robin Veldman van de RFM. En diezelfde emoties die oorheerst bij de trainer van Cambuur. De club Jout is die het in Telstra met 2-0 voor. Maar een mol meer, maar het eindigen in 2-2 league. Trainer Johan Plat, die kent daar nog net door uit.
4: Je staat 2-0 voor met een man meer en je geeft 2 punten weg.
3: Ja, gelijk maar naar die waarom vraag. Hoe kan het dat jullie dit uit handen geven?
4: Nou, dat heeft enerzijds te maken met dat we in mijn ogen te ver achteruit lopen. En we te weinig voetballen. En dan nog kun je hem over de streep trekken als je die laatste bal naar de zijkant schiet. En als je met z'n allen naar één kant komt. En ik denk ook dat we bij zo'n vrije trap niet in de eigen 16 moeten staan. Met het fysieke nadeel ten opzichte van Telstar, zeker aan het einde. Dus ja, daar moeten we heel snel van leren om dit soort wedstrijden wel over de streep te trekken.
3: Ja, oftewel, je roept dit een beetje over jezelf af met hoe jullie in die eindfase speelden?
4: Ja, zo kijk ik daar wel naar. Ja. We moeten uitgaan van eigen kracht, blijven voetballen en vooruit lopen. En nu liepen we te veel achteruit en dan kom je in dit soort situaties terecht.
3: Hoe kan het dan dat niet recht te zetten is? Want dat is niet iets wat alleen in de laatste minuten gebeurde. Dat was er wat langer gaande.
4: Ja, dat is iets mentaals waar je mee te maken hebt als je er tegenaan hikt om de eerste punten te pakken. En nu hebben we het eerste punt en nu moeten we doorpakken.
3: Ja, al kan ik me wel voorstellen als je zo dichtbij bent dat dit niet voelt als, nou, we hebben het eerste punt. Dit voelt meer alsof jullie 2 punten verloren hebben.
4: Dat lijkt me duidelijk, ja.
3: Je bent natuurlijk trainer. Je kijkt naar aanknopingspunten. Je ziet aanknopingspunten. Tegelijkertijd ben je ook mens. Denk je dan niet op zo'n moment dat die 2-2 valt van, potverdikke, die gifbeker moet wel echt leeg?
4: Ja, maar laat hem dan nu leeg zijn en dan gaan wij nu volle bak vooruit. Het eerste punt en nu moeten we door voor meer punten.
3: Ja, hoe ga je die spelers die er toch echt wel geknakt bij zaten na afloop, hoe ga je die er weer bij krijgen voor volgende week?
4: Nou, laten zien wat ze wel goed kunnen en dat we moeten vasthouden aan waar we mee bezig zijn. Dus niet meer achteruit lopen en uitgaan van eigen kracht. Blijven voetballen.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, de nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip. Geweldig.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Een minuut door Jal Wachten is het. Fijke, goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Bedrouwen die augustus vrienden hier blutsen wie een beetje stikken varen van een heekspanningskabel bij Kistersiel, hebben een verziekingsje om haar onsprakelijkheid te behijnen. Op 13 oktober is hier een zitting hoor bij de rechtbank van Rotterdam. De kabel wordt wetter bij Kistersiel wat stikken lutsen door een kraan die op een schip stier. Als geval van het ongeluk ziet een Ljouwert en omlezen de dwarpen oerenlang zonder stroom. Het had man worden voor de stikkende kabel repareerd weer en dat had miljoenen euro's kosten. Op een opvallend soort plakken in Friesland wordt van Joert al onder diek werken. Zo is de Skasteringenbereiging daar zijs 2 nachten dicht voor inspecties. Eerst in de richting van de Lemmer, daarna in de richting van de Jouwer. Bij Boetenpost is een deal van de N-Trij 54 haast 3 weken afsluiten voor onderhoud bij het spoorviaduct. En op de Roenwijd, ter Wolvengeer wordt ik werken, daar is de tunnel onder het spoor 12 dagen dicht. En het verkeer onder de eerstkant van Snits moet ik een orenroute kiezen. Want ter onderhoud in het aquaduct is de Roenwijd op dat punt haast 3 weken dicht. En te eindbesluit krijgt de N. Jochen Jantjen bij Jesterwoude nij asfalt. Daardoor is de provinciale diek naar Drenthe langer als een maand dicht. Ja, dit loert wie zaterdag te jaren in de binnenstad van Dokkum. Jochen muziekverenigings dienen der mij onder de eerste editie van het Korpsen en Koren Festival. Een spontaan idee van Renette Stenekus van de Stedelijke Harmonie van Dokkum.
15: Dit jaar zijn er geen admiraliteitsdagen in verband met het Koningsweekend. En toen dachten we van, nou, we spelen graag in de binnenstad. Laten we het gewoon lekker zelf organiseren. En een heleboel enthousiaste verenigingen hebben zich aangemeld. En we kunnen de hele dag lekker muziek maken in de binnenstad.
13: De organisatie hopen dat deze eerste editie van het festival een vervolg krijgt. En de vrouwen van SCRVN hebben ook in haar derde wedstrijd van dit seizoen geen punt halen. Ze verleerden maar 4-1 bij FC Twente. De vrouwen van FC Twente zijn ook koprinder. JRVN had dit seizoen dus nog geen punten halen en stiert er mij onderhoorn.
16: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
17: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
3: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: Friesland van de Moor.
20: Erit Science.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: Muziek van de Cranberries komt er aan. Maar eerst het waarborgd met Jan Jonkman. Goedemorgen.
22: Een goeiemorgen, Erist.
14: En het belooft je goed best wel wat een warme dag te worden, volgens mij, hè?
22: Ja, zeker, ja, zeker. We merken het nu ook al aan de temperatuur. De minimumtemperatuur die lijnt vannacht om zo'n 12 uur lijnt om de 13 graden heen. Maar zien we nou dat met een warme boppenlucht die op 150 tot 300 meter die lijnt al op 20 graden. Rennen de temperaturen in de provincie ook al op. Want Laaksem die zit op zo'n 16 graden. De Point aan boord, die Brechtem, Akkerem, die zitten ook al op zo'n 15, 16 graden. En hier neemt maar iepen, ik als een 15 en hele graad. Bakkerveen die rent naar je van achter en die goed 14 en heel. We hebben tijd nog wel even te krijgen, maar wat een hele zwakke sturing die door het zuiden van de provincie loopt. Er valt uit en trof wat hele lichte rein uit. Het is eigenlijk net te meten. Het valt wel, maar je kunt in de ruimmeter net meten. Het meeste verdroeg het onderwijs. En dan hebben we dat het de laatste futlutsen is. Je te krijgen met een warme zuidenwind. En dan hebben we mooie simmerske septemberdag te pakken. De zinnen die hij krijgt aanstaan wel bij de oerhaan uit en trof wat hege bewolking. Maar die zinnen die prikt er wel wat terug. En dan met een warme zuidenwind, dan rennen de temperaturen joot naar voorop naar zo'n 23 graden op het waterland, dat zijn 5, 26 graden meer in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die is zwak uit het zuiden, die neemt van Medigit die wat om naar het zuidwesten toe en die wordt dan even krachtig en dan neemt de bewolking, die neemt ik al wat daar. Komt er een zwakke steuring uit kant op, maar het is een zwakke steuring en de boppenlucht is nog warm en droeg en daardoor kinderen misschien eens even een spotje ruim vallen, maar het meeste verdampt en verdroeg het onderwijs. Vannacht dan is het bewolkt en dan hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden heen. Warme nacht dus.
14: Hoe ik het op morgen?
22: Nou, we hebben morgen hier eerst nog even een droegere rieten. Van misschien vannacht nog even een spatje ruim. Monier nog even, is dan even droeg. Maar later in de morgen, dat is heel het twarrepad van de maand die het, dan komen de eerste buien die skantelen erop. En die bloeien tot 4 in de jong. De temperatuur is mogelijk apart. Maar als om 6 uur is het een zandje tot 19 graden. Maar in de rit van de morgen en in de middag dat de buien komen, dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 15 tot 16 graden. Dus hier een matige zuidwestenwind. In de nacht dan wordt het klaart dat wat op, het wordt droog, het wordt rustig en dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 12 tot 13 graden.
14: De dagen daarna, hoe komt het dan?
22: De dagen daarna, we hebben eens een keer bespreken van wat een onleige dag. Het wordt een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien, een tal buien, maar het zijn wel mooie blauwe loften. En ja, het is echt van het onstabiele waar. Zelfs in de middag kan even een klap tonger komen en we hebben zo'n jontje graden op een waadeiland tot zo'n zandje graden meer de provincie in. De wind matigt wat krachtig uit het zuidwesten waai en die rommelt in de jongen uit naar het westen toe. Tongensje wordt het droeg, we profiteren van wat hege druk. Het is droeg, een soort bewolking. Uit een trolle zinnen, heel goed zandje tot 18 graden. Een matige noordwestenwind. En die krimpt jongens al bijna uit zuiden daar. Wat inhoudt dat we vrede bij enkele buien hebben van steuring die dus kant op komt. Het is heel goed 18, misschien nog krijgt jongetje in graden. En met een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de middag heb ik te krijgen met een tal buien. Nou ja, zag Geer Vetsend. Wie een wiemonen had, die kent deze week wel van een wien leven.

0: Cranberries and Just My Imagination.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Als het 200 meisjes naar juist op het circuit in Zandvoort rondjes rond om geld op te halen voor de Frieske hetziekte PLN. Hier van harte dat we Rink Heijns, die zelfs ook drager is van die ziekte. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dus dit is een vraag een heel soort krijgen, maar even in het kwart PLN, wat had ik al werkelijk zien?
3: PLN is een erfelijke hartziekte die ergens stond is in Friesland per 100 jaar geleden. En het wordt eigenlijk in dat mijn tietje het hart eiwit nemen goed het aanmaken, waardoor het hart steeds zwakker wordt. En dat kan natuurlijk heel veel ernstige gevolgen hebben.
0: Ja, ja, en ik kan me ze vaststellen, de zon 100 meisjes die troontjes draven op Zandvoort, zei ik al even om geld op te helpen. Dat is heel veel onderziek wezen, denk ik dan, hè?
3: Ja, klopt. Ja, voor PLN, er zijn op zich in zekere zin wel bepaalde behandelmethodes nou, maar er is net echt een behandeling om de ziekte echt op te lossen. We meer al je ingrepen om de klachten dat in te kunnen horen. Dus we hebben nog heel veel onderzoek die om echt een behandeling in de ziekte te creëren. En daarvoor hebben wij just er dus rond om geld in samen.
0: En hoe je dat
3: voor meer
0: je?
3: Onderzoek. Ja, goed. Ja, echt weer een superleuke dag en uiteindelijk een heel mooi bedrag binnenhellen. Meer dan vorig jaar, dus echt een heel geslaagde dag.
0: Oké, en is het ook zo dat het dan groeit, het evenement? Want zo'n 100, dat klinkt best als een soort, moet ik zeggen.
3: Ja, dat is ook wel echt zin. Vorig jaar weer de eerste editie. En het wie, viel ze kunnen alles wat stuk drokker, stuk grutter. En het is ook wel echt heel mooi te zien. Want het is pas 12 keer, maar het is echt twee keer een heel geslaagde dag best.
0: En de marathon draven, we hebben het dan over alsof het niks is, alsof het een rondje fietsen is. Dat is het natuurlijk net, dat is natuurlijk hartstikke sfeer.
3: Het is iets meer dan de gemiddelde wandeling, dat zeker. Maar maar het was deze, het voelt me echt mij hoe sfeer het eigenlijk toch weer. Ik begin net verkeerd, het is echt een heel prettige uitdaging, maar ik denk met alle meesten erbij en het hele evenement eromheen. Dan wil ik even shout-out naar mijn broer Ronald, die had 30 kilometer met mij rond, die het echt heel goed ervan.
0: Wat dat op mentaal krijgt, want ik kan me zo voorstellen, een marathon draven op het moment dat je dus een PLN had, dan heb je, dat doet toch iets met je betrouwen in je eigen lichaam, liep erbij.
3: Zeker. Want PLN heeft voor mij gewoon hele tijd naast, vertrouwen in mijn lichaam wat fit non. Maar ja, als dan die race uiterins, dan werd er echt een hele euforie van, dit kan je lichaam gewoon al hier nog. Dus ik heb een heel mooi bewijs aan jezelf van, ondanks de ziekte, hoe volgens de organisatie is.
0: Ja, en de mensen om die hinnen, die is die in Vortex te springen, die in Vortex iets van, goed idee?
3: Dat net. Maar aan de oren komt trainen ik net aan, dus het is echt wel trof wat wollen net kind. En aan de oren komt, was in het leven nog wel hier kist van. Dus ik vond het een heel mooie uitdaging.
0: Ja, en daarmee heeft ik nog eens meer als 1000 euro ophellen. En dus dat omdenken eigenlijk van PLN, we hebben het er nooit voor doen natuurlijk. Wat voor impact hoop je verder dat het had? Het geld over het omdenken van PLN?
3: Qua ding vooral. Want natuurlijk het hele idee van de dijk is om geld in te zamelen voor een behandeling. En zoals ik al het invloed zei, ik ben nog jong, ik denk dat ik nog wel de behandeling bij mij meent. Maar er ben ik er nog, meestal die wel echt voor wie een behandeling zo snel mogelijk moet komen. Dus de hoop is natuurlijk dat het yield, ik echt snel impact jouw in onderzoek, zodat mensen kunnen worden behandeld voor de ziekte. Maar er ben ik nog heel wat mensen eerste verwachting die PLN dragen binnen zonder ze trog hebben.
0: Oké. Okay.
3: Als ziek met een PLN hoeft net te betekenen dat ik echt klachten hebt, maar het ging echt als een soort van sluitmoordenaar drinkroepen. En dan kan het vaak best dat het te letten is wanneer mensen er pas achter komen. Dus de hoop is ik, des te grutter het evenement, des te grutter de bekendheid op PLN, dat meer mensen die dragen binnen, ik echt kunnen worden geholpen en behandeld voordat ze echt ziekteklachten krijgen.
0: Ja, en wat toch even een skerig, hoe verneemt dat kreeg? Wat ben ik het signaal dat je dat misschien hadden?
3: Daar ben ik helaas net een expert in.
0: Nee.
3: Als ik denk als een klacht hier, dat ik je marathon hier om.
0: Nee.
3: Zover ik het een beetje begrip, is het gewoon in zekere zin meerdere klachten om het hart te mensen hebben. Maar een gemiddelde huisarts kan best minder kennis hebben van PLN. Dus hebben we het al snel onder orenklachten zet. Totdat er echt met verder onderzoek steeds wordt ontdekt. Dus het is meer gewoon ik de hoop dat wanneer mensen echt klachten op hart hebben, dat ik de optie PLN, weet je wel, voornamelijk in de regionen van Friesland en Noord-Nederland, dat het meer spielt. En dat die mensen dan, nou ja, eerder ik onder testen kunnen we zetten of ik echt kunnen worden behandeld bij een steunhart of iets in die richting.
0: Dat er een uitocht wordt, dat dat een optie is dus.
3: Ja, ik neem bekendheid. Want het is echt een, dat verhaal. Je zoekt vaak een PLN-dagen. Dat mensen dan wel bepaalde klachten hebben. Maar dat er dus dat ze gewoon net kunnen uitkomen waar het is. En dan pas wanneer er echt, zwierige ding ben gebeurd. Dat ze in het ziekenhuis achterkomen, oh, dit is het PLN-west. Want het maakt gewoon toevallig even een arts-west die er kennis van heeft. Ja, dit is nog een, in dat opzicht een relatief onbekende ziekte.
0: Ja. Ja, dan was die marathon, die heste voltogen, dat is clear. Zit er nog van neigen iets op een bepaalde manier?
3: Oh, zeker. Ja, ik ben fysiek wel echt kapot, maar ik viel me heerlijk. Dat is wel een heel euforisch gevoel als hem iedereen.
0: Nou, dat is mooi op schreun volgens mij.
3: Ja, ik heb gisteren vroeg begonnen. Ik heb de rest van de dag heerlijk in een Zwolse lijn genieten van de oorlopers. Nou, echt, iedereen dit kinderke het heel raar hadden. Heerlijk.
0: Rink Heijns, dus die marathon van de hertziekte PLN. Dank u, Woerster. U schreef een bijpraten, Woerst.
3: Ja, ik ben heel bedankt.
0: Nog een
3: keer. Nog een keer. Hoi.

0: Nancy Sinatra en Sugartown.
1: De media van de morgen.
2: Fijken, te horen media.
3: Ja, ik ben even waarom naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. En Mexico en Canada natuurlijk. Dat Nederlands elftal verlijn hier van Marokko. Wien de spelers die wien bij voetbal vrienden naar huis gingen.
2: Ja.
3: Alleen nog, daar riet zelfs ik nog een oranje bus van oranje supporters riet daar om. Hien ze daarheen transporteerd. En die is pas no oud om weekend thuis gaan.
2: Oh, dat is even door.
3: Dat het even door. Dus die weer een stuk langer onderwijs als de spelers. En in standplaats Gaam, daar weer een welkomstfeestje organiseren. Zelfs met fans in het oranje. En ik, de muziek die er dan bij past. En wat is dat dan? Van links naar rechts. Vanzelfs.
2: Uiteraard.
3: Ja. Ik hoop dat de bus, ik hoor je achterover, maar...
2: Ja.
3: Dan het autocoureur Loek Hartog. Die had mij een wedstrijd. Het is zijn collega Ollie Milroy uit een baan de Ferrari rijden. Die wie uit de bocht vlijn, die Milroy, onder een race in China, wie dat. En het wordt heel lang voordat dus de stewards van het circuit zelf, voordat die er winnen. Hij zei het gebeuren, het auto aan de kant zet, is eruit gestapt. En het, hij rapte de doren uit die auto, die strane auto. Die stier dus in de brand. Uiteindelijk wist hij een brandblusser te pakken. En het hij blust. En toen had hij die coureur, het hij dus, uit die auto lutsen. Ja, en doelpas kwam de eerste stewards, die kwam erbij. Dus dat zou nog wel een stutje krijgen van hoe goed zal lang worden inderdaad. Maar Milroy, die zei ik van, ik leef nog. En dat heb ik maar aan één man te danken, Loek Hartog. Hij riskeerde zijn leven om mij uit de auto te krijgen. Op een dag zal ik deze geschiedenis kunnen vertellen aan mijn drie kinderen. En Loek zal in hun ogen de grootste superheld ooit zijn. Nou, dat is heel mooi cijfer zelfs.
2: Ja.
3: Ja. Dan, dat wie een verhaal in de Telegraaf, wie dat. En dan ga ik even naar het AD. Want die had dan een verhaal, mij als kop. Ook de Labradoodle is gewoon maar een hond. Het wordt wel een beetje een designhoentje neer.
2: Ja.
3: Het is een meestal een heel knuffelbaar hoentje. En ze werd ik nam omdat ze verheerde net. Dus dat is ik makkelijk. En ik vermees mijn allergie natuurlijk. Maar ja, het is ik wel makkelijk. Hoe minder vaak het stofzoeien achter die hoenen. Maar ja, nou zitten ze van, er zijn zo'n 60.000 van die Nederland. En wat gebeurt er als de vraag heeg is? Ja, dan wordt er vanzelfs knoeid. Maar het vakken van deze hondjes, de hest de Australian Labradoodle en de gewone Labradoodle. Nou, die Australian Labradoodle, dat is de echte, zeg maar.
2: Ja.
3: Die fakkers die maar ik om strange eerst voldoen. Ja, en die zorgen nou ik dat er een heel soort collega's die dit wat minder nauw nemen. Maar de regels, ja, die binden die gewone Labradoodles ontvakken. Ja, amazing soort verschil net altijd. En dat wordt graf hield mij verzinnen. Die hondjes, wat ik zei van, ja, ze ben eigenlijk net altijd lieke geschikt om bigelijks in de ranenster te houden. Want ze hebben een soort behoefte aan beweging en alles. Ja, en dat krijgt deze in de ranenster net altijd. Is daar rondte voor en er is ook een soort loert, een soort meesken, vuurwerk, weet ik volle.
2: Prikkels.
3: En daar ben die hoen ik net zo van tjennen.
2: Nee.
3: Dus, denk erom, maar wat voor hoen je dus hoort schaffen.
2: Ik zal er dan uit denken.
3: Oké.
2: Nee, goeie hond. Okay. Fijke, dank wel.
1: Sneur bij Omroep Friesland uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesparten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Mijn ontroeren Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Sneur de jong bij Omroep Friesland op Jochen Oren.
4: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
8: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
14: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald en zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
13: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
15: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
13: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: En naast Nick Friesen van der Moon, dit wordt de oudste koop van Nederland. Atje in 20 uur het Caribe. Liefst nog net uit het molken. En de Bee Gees komt direct on my You Win Again. Aast Nick Friesen van der Moon.
16: Goeiedag, welkom bij de grootste Scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
17: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
18: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
19: Voor een nieuwe Fiat. Haima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
20: Friesland van de Moor.
21: My Eriks.

0: The Bee Gees and You Win Again.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Wij branden van nieuwsgierigheid om de zeileigenschappen van dit schip eens even aan de tand te voelen. Want ja, dat weten we nog niet van schepen van 450 jaar geleden. Wat hun capaciteiten nou werkelijk waren.
0: Ja, dan gaat het om het historische zielschip De Witte Swan uit Haas. Die keert dat rommers op. En heeft Haas een meerhoorn in Vissen van de Moorn. En het gaat ook over de oudste kool van Nederland. Atsje Jin 20 uit Griep, die is nog naar Dutmolken.
4: Ze hebben meer nou het eeuwige leven, zou ik even zeggen.
5: Ja.
4: Als er iemand had, die had onder poort en die wil net vertrekken. Maar dit, dat is een hele bijzondere kool.
0: Ik moet dat vaker goed lezen, Fijke, maar wij krijgen soms teksten van dus. Uze hoofdteksten leveranciën Jitsen.
6: Deze is wel heel leuk.
0: Zeker weer even van.
6: Ja, nee, doe maar.
0: En van de oudste kool van Nederland in de stap Marliets naar de oudste co-host van Friesland. Fijke Wouda.
6: En dat ben ik dan. Nou, hoe had die kool eens?
0: Die is liek hard als dat ik ben.
6: Oh, nou, sure. Dan hebben we voor de. Ja, nou, ja, het meisje wat ik heb, dat is net zanoffelijk. Olieprijzen die gaan weer omheen naar Nijen Gezochten in de stritten van Hormuz. En keeper Ronald Koeman scoort met 12 strafschoppen tegen SC Cambuur een record.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets van het waarberucht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
7: Een goeie morgen, we hebben hier te krijgen met een zimmerske septemberdag. Maar eerst dan wel wat bewolking en vanmorgen in het zuidelijke pad valt even nog een spotje rein. Maar we rein ook daar is een gauwfut en dan hebben we hier een de zinnen er geregeld bij. Maar wat hege bewolking en met een warme zuid-zuid-eerste wind hebben we hier temperaturen van zo'n 23 graden op het Waadeiland tot zo'n 5, 26 graden in het eerste en het zuid-eerste. Jong neemt de bewolking wat wat daar, we komen op een spotje rein en vannacht is het dan bewolkt. Hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden. Morgen hier is het even droog, maar hoe daar is bewolkt, geregeld buien. En in de buien is het dan zo'n 15 tot 16 graden. En dan stiert een matige zuidwestenwind. In de nacht wordt het al bedroeg. Hebben we enkel opklaringen en dan zo'n 12 tot 13 graden. Maar naast meer hoe het waar.
0: De oudste kool van Nederland, dat is Atsje Jin 20 van Gariep. Dit hier kregen ze nog een kjeltje in, daarbij zorgt de kool uit Njorgetje 96 nog altijd van verrassingen. De veehouder Jelle Kooistra, die is er tierenkrutskop.
4: Dat is heel bijzonder, want ik moet zeggen, als je 29 jaar bent en 29 kjelt brengen. De eerste keer had er een kjeltje gebracht, de tweede keer, toen bracht er een keer een tweeling. Toen kjelde werd wat voor een keer, en toen bracht er prong weer een keer een tweeling.
5: Dat gebeurt net vaak?
4: Nee, dat gebeurt net vaak. En toen werd het mooiste van het geval, en altijd weer een stiertje. Ik wilde raar van, ik wil graag een koek al van hem haar van nageslacht, best wel.
5: Ja.
4: En hoe had er een koek heel? En daar ben ik zo wees mee, die bloedtek.
5: Ja, dus die is nou 29 en die had dit hier ook nog een keltje.
4: Ja, die zit nu in de bak. Die zit nu al lekker onder de beks.
5: Dus die kent al je nog wel?
4: Ja.
5: Ja, en wat maakt het hem nou zo bijzonder?
4: Nou, omdat het zo jeugdig is.
5: Ja, ridder.
4: Hier is zo jeugdig, nooit over bij de bak.

0: wat worden normale kei?
1: Ja, nou, de gewone kei, hij die worden 4-6 hier, dan is het afgelopen.
0: Dan zit wel heel bijzonder.
1: Ja, want ze hebben meer nou het eeuwige leven, zou ik ervoor zeggen.
0: Ja.
1: Als er iemand wat had, die had aan de poort en die wil net vertrekken. Maar dit, dat is een hele bijzondere koe. Ik jou ze bij mij altijd nog een naam.
0: Ja.
1: Dan ben ik boeren die haal een nummer en dat is het nummer. En die weet, die krijg je naam.
0: Maar hoe zit dat met kei? Want dat kan ik mijn letter beginnen of
1: nee.
0: Bijvoorbeeld,
1: als het keltje geboren is, dan is het is een stiertje, dan spreek ik een naam in. Johannes of weet ik het hoe het heet. Maakt het niks uit. Maar dan spreek ik het gewoon in. En een koekjeltje, als die geboren was, dan jouw getrouw hij automatisch naam geven van de moeder.
0: Oh ja.
1: Dus als je nu hier, als je 21 is, die had al wordt geld gebracht, dan kan het best weten hij dat dit nog als je 30 is.
0: Ja.
1: Dat weet ik zo net. Dan maak ik op een sketchje.
0: Ja. Dus maar ziet er dus al je artsen die uit
1: nou, ik ga nu twee artsjes.
0: Oh ja.
1: Twee artsjes.
0: Ja.
1: En schön, en het mooiste van het geval, toen we in de tijd toen naar de kroeg gingen te bier drinken, toen trof ik een artsje, die zit bij mij te bier drinken. En toen waren de keltje geboren, en toen zei ik, hij dan, nou, die maat artsje hitte. En dus hij zei, waar komt die naam wij? Ik zei, dat komt van het Famke de kroeg wij. Nou, hij zei, dat wordt grappig.
0: Ja, dus dat leven verder staat dan.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus alle keer als ik hem schoon, dan denk ik, dan was dat Famke in de kroeg. Denken, wat weer dat een leuk Famke. Dat is dan leuk.
2: Zo, maar jongen, wat een verhaal komen erbij in zijn koolweide.
3: De media van de morgen.
4: Ja, dit is een mooi fantastisch
2: verhaal. Goed, die man die wel langer trok in mochten.
4: Ja, nou, ja. Rechts die kool.
2: Ja.
4: Ja, ja, de olieprijzen die staan weer heger naar de Amerikaanse aanval op Iraanse olietankers. Ze hebben een paar zinkelippen in de straten van Hormuz. En ja, Iran heeft daar weer op reageerd. Die heeft ik weer skippen aanvallen. Aron Wiekein, dus het gieven net daar in de straat van Hormuz. En ze hebben ook Iran heeft nu ook een verbeende zone boeten de straten van Hormuz onkundigen. En ja, Dema 3, dus ik de prijzen om de Nederlandse pomp nog verder omheen te gaan. Dus dat is net echt goed nice. De prijs van een vet brandolie is dit hier. Als je doet hele is, jongen, maar haast 60% omheen gaan.
2: Of je mij net hoeft?
4: Dat je mij het net hoeft, inderdaad. Nou, ik geef even naar Ronald Koeman. Ja, Ronald Koeman junior, maar we eens zissen. Want het is de eerste keeper in de 70-jarige geschiedenis van de Eredivisie die 2 doelpunten in één duel maken heeft. Helaas via SC Cambuur wie het slachtoffer. Maar ja, de zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal die het 2 strafschoppen in SC Cambuur benut voor zijn ploeg Telstar. En ja, Koeman die het 2 keer doel troffen bij een efterstand van 0-2. Zijn laatste treffer die voel in de 101e minuut. En ja, dit gaat nou ik de hele vrouw gaat het door in het buitenland. Een strafstreepje geschiedenis stellen ze bij het Belgische Sportza. Normaal gezien redden doelmannen punten met hun handen en saves, maar Koeman deed het door 2 penalties binnen te trappen. Nou, voetbalgekte in Nederland, dat zei het Duitse Bild. Voor Koeman junior was het een bijzonder moment. Zijn vader Ronald is een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Nu heeft zijn zoon zelf geschiedenis geschreven door als eerste doelman in de Eredivisie 2 doelpunten in 1 wedstrijd te scoren. Nou, Koeman zelfs bloot er aardig nuchter onder. Hij wie na die 2e strafschop wie die het was zijn shirt even uitlussen om het te vieren, maar daarna wie die hier zei ja natuurlijk ben ik blij dat ik de ploeg twakken helpen kan.
2: Dus kijk de context toen je dat zei ze, hè.
4: Ja,
2: hij bleef heel rustig en lust zijn shirt even uit.
4: Ja,
2: op de werkvlieger, dat is heel raar geweest.
4: Ja. Ja, nee, dan wie het heel bijzonder geweest. Maar hij zei, vanzelf ben ik blij dat ik de ploeg helpen kan, maar dat ik achter die bal sting in is voor u is best gewoon. En voor Michel zeg ik, je hebt toch die knal van zijn heid had hij nog in de skonken, denk ik. Dus, want ja, die koelde ik wel wat van vanzelf. Dus, nou, dat is toch een familie, denk ik.
2: Ik denk het ook.
4: Ja.
2: Zo vader, zo zoon.
4: Alleen de spieter dat dan Cambuur dan weer derde slachtoffer van wordt. Maar voor Koeman is het een mooi record.
2: Fijke, dank u wel. Het is niet van muziek van Blondie. Komt erom.

0: Lonnie en Denise.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van Hoorn.
0: Alle jaren smiet een Nederlander gemiddeld meer dan 25 kilo oneten voort. Dat is net goed voor het milieu en ook net voor de beurs. Want alle inwoners van de gemeente Leeuwarden wekelijks in je weken lang geen eten voort smieten zoenen, besparen tot 64 ton oneten. Om misschien daarvan bewust te maken, had de gemeente vanmiddag een voortsmietvrij diner in het dorp Snakkenborn. En daar praat ik over met Mathilde Altenburg van de gemeente. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En die cijfers die liegen er net om. Het is natuurlijk wel de vraag, ja, hoe kent het eigenlijk dat mensen nog, dat jullie nog goed zorgen in maten van het, dat het voortsmieten eigenlijk net zo'n goed idee is?
3: Nou, ik denk dat als je je inkopen doet en je boodschappen doet of aan het koken bent, dan heb je denk ik in de praktijk niet echt door hoeveel de weg gaat. En misschien dat ook niet iedereen die cijfers helemaal kent. Dus daarom willen we daar graag aandacht aan besteden.
0: Want wat ben op praktische dingen waar je rekening mee houden kennen? Als je ontintensieren binnen, hoe kun je voorkomen dat je zo'n soort eten voor smieten?
3: Nou, wij delen deze week onze de tips op social media. De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijken wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. En wat voor maaltijd kan ik daarvan bereiden. Dus bij het kopen eigenlijk al. Nou, bij het koken is het zo, hè, vaak wil je aan een recept vasthouden. Maar soms zijn producten ook heel goed vervangbaar voor dingen die je nog in de koelkast hebt liggen. En dan hoef je het niet weg te gooien.
0: Dan hoef je er net apart wat voor de keepje, maar dan kun je gewoon broeken wat je wil hebben dus.
3: Precies. En bij het bewaren, hè, dus als je gekookt hebt, dan hoef je het niet weg te gooien. Je kan het vaak nog even in de vriezer doen. En op het moment dat het je dan even goed uitkomt, als je even snel moet of de kinderen moeten sporten, dan haal je het uit de vriezer. En dan heeft die persoon een maaltijd. Dus ja, er zijn veel tips die ook het voedingscentrum en ook de stichting Samen Tegen Voedselverspilling hebben, zeg maar, om toch het eten wat je weggooit te verminderen.
0: Nou, je hebt dus een vermindje in de dwarpstuk van Snakkenborn en daar is een voortsmietvrij diner. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, ik had het al even over de Verspillingsvrije Week deze week. En die stichting Samen Tegen Voedselverspilling, die heeft gemeente gevraagd van willen jullie een verspillingsvrij diner organiseren? En dat doen we met z'n allen op hier tientallen plekken in de gemeente om daar aandacht voor te vragen. En wat wij doen is, wij hebben onze containeradoptanten uitgenodigd voor een gratis diner. En eigenlijk alles wat er op dit moment op de tuin is en wat er af moet, hè, omdat het anders verkeerd wordt, nou, dat wordt vanmiddag verwerkt in pizza's, soepen en salades. En zo hebben we een heerlijk diner.
0: En ik geef eerst een containeradoptant, wat hij dat krijgt?
3: Nou, dat zijn vrijwilligers in onze gemeente en die mensen die houden in hun buurt de container en de omgeving daarvan schoon op vrijwillige basis. En die willen we daar graag voor bedanken.
0: Oké, en dat bloot dus net bij één keer een diner, maar op meerdere keren dus, op meerdere plakken, Erik Josezen.
3: Ja, in heel Nederland wordt op verschillende plekken een verspillingsvrij diner gehouden. En ja, dat kan in allerlei vormen zijn. Maar het belangrijkste is dat we daarmee ook op landelijk niveau aandacht vragen voor voedselverspilling.
0: Nou, Sjoris, al een mooi moment om er even bij stil te staan dus. En waar hebben we dan harkers die denken van, hey, ik kan er zelf ook wel een beetje meer op letten?
3: Wat zei je?
0: Ik zei, misschien met ook wel harkers die nog denken van, hey, ik kan er misschien zelf ook wel een beetje meer op letten.
3: Ja, dat hopen we natuurlijk. Hè? En vooral kijken op het voedingscentrum. Of, er zijn gewoon heel veel simpele trucjes, zeg maar, om het te voorkomen. En daarmee besparen we grondstoffen en hoeven we minder afval te produceren. Dus we willen mensen vooral aanmoedigen om dat te gaan doen.
0: Mathilde Altenburg van de gemeente Leeuwarden, tegen dank.

0: Slongen.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die fiets in september al bij. Omroep Friesland.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
10: Een minuut door Jelven Jochenen is het. Fijke, goeiemorgen.
11: Ja, een goeiemorgen. Grimeur Arjen Tuiten van de Jouwer had vannacht een Emmy Award won voor zijn werk onder een uitsturing onder de hitserie The Pit. De 44-jarige make-up artist maakte voor de laatste uitsturing in het tweede seizoen, waarin een keizersneed verjochten wordt, een realistische replica van het lichaam van de patiënt. De Emmy Award geldt als de meest prestigieuze Amerikaanse televisieprijs. Tuiten liet weten dat er tige vereer is en dat de winst onverwacht is. De grimeur koos zelfs net bij de uitreiking in Los Angeles onwijzig wijzen om er op dit stuit werken onder na je film Heat 2. Jeder ontvangt Tuiten, die al meer dan 2 decennia in Hollywood wennet en werkt, 2 keer een Oscar-nominatie. In de jachthaven de Breggen in Dokkum is van de morgen brandweest aan boord van een boot. De brand was hier vuur rap onder controle, maar de boot rekken flinks kan scherren. Bij de brand stie een soort reek. Hoe de oorzaak valt nog neer te sissen. In de Daily Street in Ljouwen is vannacht een auto volslaan uitbaand. De brandweest koer de auto net rijden, maar wist vaak te komen dat vuur hem verder verspreiden koer. Er werd onderzocht hoe de brand ontstien is. En on het potmarige paad in hetzelfde Ljouwen is juist een scoopmobiel volslaan in vlammen opgegaan. Het helpmiddel is na alle gedachten in de brand stutsen. Ja, dit loert wie zaterdag de jaren in de binnenstad van Dokkum. Jochem muziekvereniging die in de mei onder de eerste editie van het Korpsen en Koren Festival. Het weer een spontaan idee van Reinette Steenekes van de Stedelijke Harmonie van Dokkum.
12: Dit jaar zijn er geen admiraliteitsdagen in verband met het Koningsweekend. En toen dachten we van, nou, we spelen graag in de binnenstad. Laten we het gewoon lekker zelf organiseren. En een heleboel enthousiaste verenigingen hebben zich aangemeld. En we kunnen de hele dag lekker muziek maken in de binnenstad.
11: De organisatie hopen dat deze eerste editie van het festival een vervolg krijgt. Het patour van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten had de Vrije Formatiepartij Keertsen in Pijnjum woon. In de finale werd het patour van Johan Sipma met 4 strijders hij jouw verslaan. Bij de vrouwen woon het patour van Roelie Kroondijk, Lisanne Scharinga en Noah Elzinga de Vrije Formatiepartij in Bolzet. Terug in de finale het patour van Louise Krol te verslaan met 4 strijders hij Ja, er is ik nog. Verkeersinformatie, want het stiert stil op de A32. Als je uit Steenwijk wij naar Friesland rijden, tussen Steenwijk Noord en Ter Itzet stiert 3 kilometer file. En je hebt aan 4 minuten extra reistijd en dat heeft te krijgen met werkzaamheden om deze sneldijk.
10: Fijke, dank al.
13: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Wat een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Else hier.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
10: Muziek uit Haans komt erom. Maar eerst iets voor het waarberucht met Jan Jonkman. Goedemorgen.
20: Een goedemorgen, Erits.
10: En het belooft goed best wel wat een warme dag te worden, volgens mij, hè?
20: Ja, zeker. Ja, zeker. We merken het nu ook al aan de temperatuur. De minimumtemperatuur die lijnt vannacht om zo'n 12 uur lijnt om de 13 graden heen. Maar zien we nou dat met een warme boppenlucht die op 150 tot 300 meter die lijnt al op 20 graden, rennen de temperaturen in de provincie al op. Want Laaksem die zit op zo'n 16 graden. De Point aan boord, die Brechtem, Akkrem, die zitten ook al op zo'n 15, 16 graden. En hier neer, maar die betekent als een 15 en hele graad. Bakkeveen die rent naar je van achter en die goed 14 en heel. We hebben het tijd nog wel even te krijgen, maar wat een hele zwakke storing die door het zuiden van de provincie loopt. Er valt uit en trof wat hele lichte rein uit. Het is eigenlijk net te meten. Het valt wel, maar je kunt in een ruimte net meten. Het meeste verdroeg het onderwijs. En dan hebben we gehoord dat het de laatste futlutsen is. Je te krijgen met een warme zuidenwind. En dan hebben we mooie simmerske septemberdag te pakken. De zinnen die hij krijgt aanstaan wel bij de oerhaan uit en trof wat hege bewolking. Maar die zinnen die prikt er wel wat terug. En dan met een warme zuidenwind, dan rennen de temperaturen die hoort naar op. Dat zijn 23 graden op het waadeiland, dat zijn 5, 26 graden meer in het eerste en het zuideesten van de provincie. De wind die is zwak uit het zuiden, die neemt van Medigit die wat om naar het zuidwesten toe. En die wordt dan even krachtig en dan neemt de bewolking, die neemt ik aan wat daar. Komt er een zwakke steuring uw kant op, maar het is een zwakke steuring en de boppenlucht is nog warm en droeg en daardoor kinderen misschien eens even een spotje ruimvallen, maar het meeste verdampt en verdroeg het onderwijs. Vannacht dan is het bewolkt en dan hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden heen. Warme nacht dus.
10: Hoe ik het op morgen?
20: Nou, we hebben morgen hier eerst nog even een droegere rit. Misschien vannacht nog even een spatje ruim. Morgen nog even, is dan even droeg. Maar letter in de morgen, dat is heel twarre pad van de maand die het bij zit. Dan komen de eerste buien die schandelen erop. En die bloeien tot 4 in een jong. De temperatuur is morgen op pad. Maar als om 6 uur is dan zo'n zandje tot 19 graden. Maar in de rit van de morgen en in de media de buien komen, dan gaat de temperatuur onderuit. En dat is 15 tot 16 graden. Dus die het een matige zuidwestenwind. In de nacht, dan wordt het klaart het wat op, het wordt droog, het wordt rustig. En dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 12 tot 13 graden.
10: De dagen daarna, hoe komt het dan?
20: De dagen daarna, we hebben eens een keer gesprekken van wat het wordt een onleige dag. Het wordt een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Een tal buien, maar het zijn wel mooie blauwe loften. En ja, het is echt van het onstabiele waar. Zelfs in de midden kan even een klap tonger komen. En we hebben zo'n jongetje geraden op een waadeiland. Tot zo'n zandje geraden, meer de provincie in. De wind matigt wat krachtiger uit het zuidwesten. En die rommelt in de jongen uit naar het westen. Thomas, je bent er droeg. We proberen profiteren van hege druk. Het is droeg, een soort bewolking. Uit een trolle zinnen, heel goed zandje tot 18 graden. Een matige noordwestenwind. En die krimpt jongens alweer naar het zuiden daar. Wat inhoudt dat we vrede bij de enkele buien hebben van een steuring die dus kant op komt. Het is heel goed 18, misschien nog krek jongetje in graden. En met een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de midden heb ik te krijgen met een tal buien. Nou ja, zag hier vetchend. Wie een wiemonen had, die kent deze week waarvan een wien leven.

0: David Lest, die op verschillende platen te jaren als gitarist. Je raadt het nooit. Maar je wil het nou weer om eigen nieuwe muziek. John Mayer en Last Train Home. In de Eredivisie had Heerenveen juste verlend van de koprinner. AZ die woon mij 3-2 omdat de Friese voetballers te volle kansen voortjoegen. Dat zei Heerenveen-trainer Robin Veldman.
1: Wij moeten niet in de situatie komen dat we die kansen weggeven. Want daar gaat het om. En, dat kost ons nu in 2 wedstrijden 4 doelpunten. En die spiegel moeten ze, of we, want ik ben verantwoordelijk, ons voorhouden om 4 goals tegen in 2 wedstrijden. Dan wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen. En dat is een belangrijke... geen les, want dat vind ik het te laat voor. Maar een belangrijke eis die naar volgende week mee moet.
2: Nou, dit zijn de kritiekpunten. Zijn er eigenlijk positieve dingen? U tussen wedstrijd naar voren kan?
1: Wij scoren 2 doelpunten. En we komen met 2-1 voor. Ik denk, ons defensieve plan was niet sexy. Maar AZ creëerde er niks uit. Ik zou wel graag willen dat we nog wel weer wat eerder druk op de bal zouden krijgen. Ik vind dat we een hele behoorlijke eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dus dat is gewoon denk ik heel positief. Nolan Koertens die een doelpunt maakt. Dus er zijn echt wel een paar punten. Alleen, we verliezen hier omdat we weer 3 goals tegenkrijgen. En dat zit het bij mij het meeste na.
0: Ja, teleurstelling dus bij Robert Veldman van Heerenveen. En diezelfde emotie die overheerst het bij de trainer van Cambuur. De club het Leeuwarden is steeds in Telstar met 2-0 voor. Maar een mol minder, maar het eindigen in, een mol meer moet ik zeggen, maar het eindigen in 2-2 league. Trainer Johan Plat, die kent daar nog net hoe.
3: Je staat 2-0 voor met een man meer en je geeft 2 punten weg.
2: Ja, gelijk maar naar die waarom-vraag. Hoe kan het dat jullie dit uit handen geven?
3: Nou, dat heeft enerzijds te maken met dat we in mijn ogen te ver achteruit lopen. En wat te weinig voetballen. En dan nog kun je hem over de streep trekken als je die laatste bal naar de zijkant schiet. En als je met z'n allen naar één kant komt. En ik denk ook dat we bij zo'n vrije trap niet in de eigen 16 moeten staan. Met het fysieke nadeel ten opzichte van Telstar. Zeker aan het einde. Dus... ja, daar moeten we heel snel van leren om dit soort wedstrijden wel over de streep te trekken.
2: Ja, oftewel, je roept dit een beetje over jezelf af met hoe jullie in die eindfase speelden?
3: Ja, zo kijk ik daar wel naar. Ja. We moeten uitgaan van eigen kracht, blijven voetballen en vooruit lopen. En nu liepen we te veel achteruit en dan kom je in dit soort situaties terecht.
2: Hoe kan het dan dat niet recht te zetten is? Want dat is niet iets wat alleen in de laatste minuten gebeurde. Dat was er wat langer gaande.
3: Ja, dat is iets mentaals waar je mee te maken hebt als je er tegenaan hikt om de eerste punten te pakken. En nu hebben we het eerste punt en nu moeten we doorpakken.
2: Ja, al kan ik me wel voorstellen als je zo dichtbij bent dat dit niet voelt als, nou, we hebben het eerste punt. Dit voelt meer alsof jullie 2 punten verloren hebben.
3: Dat lijkt me duidelijk, ja.

0: Tyler en If You Were a Woman and I Was a Man. En dit nummer is letterlijk recycled, Feike.
1: Oh.
0: Het is een recycle nummer.
1: Een recycle nummer?
0: Ja, die het in de hitlisten net, nou ja, net zo goed als de auteur van het lied Hopen.
1: Ja.
0: Dus het is op Nijbroek. En de zekere Bon Jovi had er nog wat met die in.
1: Ene Bon Jovi, ja. Ja, dat zei me wel wat.
0: You Give Love a Bad Name.
1: Ja, enorme hit is dat best vanzelf.
0: Ja, die kijk eens beter in
2: de media van de morgen.
0: Maar deze week mooi.
1: Ja, zeker.
0: Uit 86.
1: Ja.
0: Door de media.
1: Ja, de Friese krant nog weer, want dat is weer voorbij vlijn. Plan met korte keten Friese producten. Honderden oorspronkelijk Friese groenten, fruit, bjem en besten die bereiken de Friese consumenten vaak nog net. En het platform Friese rassen en gewassen, nou, dat is een mooie naam, dat riemt ik mooi. Die wonen op mijn project, was ze dus dat meer onder de aandacht brengen. En de wie ouderen zaterdag wie in de fjouwer demonstratie veel, niet zomaar in Jester maar. En Koen Bankstel Koen der Schem wat er op in Friesland verbouwd wordt en holden. En er is een heel soort, meestal ben ik wel verrast. Hé, is dat Fries? Ja, dat is ik Fries. Nou, dus meestal ben ik op een mooie wijze verrast. Ja, trouwens, wat Oors Fries is de Jongs Iers uit de Gediek. Het familiebedrijf van Romke de Jong. Die heb ik nog eens keer wel lid voor de D66. Maar die is verkocht. Ja, dat zie je zaterdag al in de Ljouterkrant. De Joods zie je dat in het Fries Dijblad. En dat wordt oornaam toch de Weerribben Zuivel. En die zal ik flink investeren in de fabriek. Dus trouwens, de Jong hebben ik van die bakfietsjes en alles. Nou, dat bloot wel in de handen van een familie de Jong. En dan,
0: oh ja.
1: Ja, dus dat bloot wel. Nou, dan heeft de coronamissie Joods een heel soort vragen. Oor premier of oud-premier Mark Rutte. Joods is die baas van de NAVO. Maar hij werd nog even waarom zien op de corona die het waren verhoorden. Het zien het vooral om vooruit te zien naar een volgende pandemie. Hoe mogen we die dan aanpakken? Ja, en dan verzels de trieste nijzen van Auron Wiekijn. Zaterdag, dat ongeluk in winkelcentrum in Kamminga-Buren. Een jonkje is verstoren en oorriede mij een vege wijn. Veel emoties na dodelijk ongeval met kind. Just een beetje een bos bloemen of een knuffel of een kerstje branden. Het koer dan, daar bij het plak werd ongeluk plakvoen het. En daar is ik massaal gebruik van maken. Het heeft de meesten van de buurt er een heel soort dieren is vol. En de emoties die binnen behoorlijk heeg. En de familie die er kennelijk ik ben van het jonkje de Nijbesteen. En meesten zeg ik van wij steen om je hem heen. Nou, dat is mooi om te vanzelfs. Ja, dus dat vind je wel heel triest nice. En dan komt er een dashboard om het watergebied Dursum te meiden. Het internationale watergebied wil de Dursumse toerismeregio van Europa worden. En daar is dus een dashboard vol indicatoren ontwikkelen. En dat is heel mooi lanceren worden op een driedaags congres van op het Ameland. Het initiatief leidt bij de provincie Friesland. En dan wordt er dus de Dursumse vrije tijdsregio van Europa worden.
0: Een dashboard.
1: Een dashboard, ja. Van, nou ja, wat voor maatregelen mogen we nemen om dat te worden? Nou, ze weten net eens wat nou het meest duurzame regio is. Dus ja, misschien moeten ze dat eerst even onderzoeken voordat ze hierop losgaan. En de ambities, die ben groot. Dus dan heb het vaak weekwekkervolgen voor meesten. En ik voor de eilanders van, ben vanaf wel vrij om te gaan en steen op uw eiland. Zou het wij willen. Dus het is wel heel nieuwsgierig wat er uitkomt.
0: Arjen Overmaat, die zet ik op de semanje weer in de startblokken.
3: Ja, zo is het, maar correct, Erik. Want nou, ervoor is er vanzelfs aan zijn aan Jochroer en noffelijke muziek bij de koffie. Dus dat komt wel goed. En ja, we hassen we voor meestal mijn bijzonder hobby, José Schaap van Ketten. Die maakt al meer dan 30 jaar kunstwerkjes van theepoetjes.
0: Oh.
3: Ja, als ik geloof dat ze 30.000 op varie lezen had. Dus mooi toch?
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd wat je daar van mij te kennen.
1: Ben je al broekt of voor de thee of net?
3: Nee, dit is net de poetsje waar de thee in zit, maar waar de thee poetsje in zit.
1: Oh, in dat, oké.
3: Papier en poetsje.
1: Papier en dingetje. Ja, oké.
3: Ja, precies. Nou. Thee poetsje.
0: Thee poetsje. Dat was hem dus in Noorden voor. Dit wie Friesland van de Moorn van Joet. We binnen de Moorn van zelfs weer. Ontaan. Hoi.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, de Groen en het Waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
4: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd West-Mobost. Ik was boeten de provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
15: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
16: Dit is Omroep Zilt non-stop.
17: Emergency.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland Non-Stop. Omroep Zeeland.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
0: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland app en omroepzeeland.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieterburen hebben albino-dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland Non-Stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieterburen hebben albino-dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ugh, en secure skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken naar felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
9: Nee, het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdieken mocht een skier van de moon weer op die polderdieken wijzen. Door de lange droogte wie het gaat, de dieken is kort lang te zwak. Er is het waar met Jan Jonkman, het mediaoezog mij Erik Seins en de eerste muziek is aast van Paul McCartney.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
12: Brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Noi Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Paul McCartney, wie dat is mij. Hope of Deliverance.
1: Van Tolve, hoort hier in horen.
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Nandi Sean September. Na het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdieken, mocht een skiep van de morgen weer op die polderdieken wijzen. Toch de lange droegte weer gijs op de dieken een schoft lang te zwak. En sinds van gezien je iets net voor te tinken uit het deinstig lippen in Museum Opsloon. Op de Griekstinnen hadden verhaal nog centraal in Ustalen een koffer vol verhalen. Nou is het, het waarbedocht in kwad met Jan Jonkman. Een goeie middje.
3: Ja, Jacob, ik een hele goeie middje. Nou, we gaan vanmorgen wel weer een prachtige opkomst van de zinnen. Maar de voelen in het zuidelijke pad van de provincie, ik nog enkel een snitterke wetter. Soort stelde het net zo hoor. Maar de zinnen die nam het heft al gauw in handen. En mooi een warme zuidzuid eerste wind. Rinnen de temperaturen van midden op naar zo'n 23 graden per waterland. Dat zijn 5, 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Jong, er komt al wat meer bewolking. Ik zoel er nog bij zeven een spotje rooienvallen kennen, het zal net zo wat voorstellen. En dan hebben we vannacht temperaturen om de zonnetje tot 18 graden heen. Maar morgen hier is het nog even droog, het zal net lang worden, want het is bewolkt. En dan hebben we daar in het twarrepart van de maand dit al geregeld buien. En die worden tot in het begin van de jong. Hebben we temperaturen, die liggen eerst om de 18, 19 graden heen. In de buien in de midden de 15, 16 graden. En er zit een matige zuidwestenwind. In de nacht hebben we enkele opklaringen, is zo'n 12 tot 13 graden. En bloedt het van het geruste pad droog. Meer hoe dat waar.
1: Oort hier horen.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Blijde skiep en een blijde skippenboer. Na het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdieken, mochten ze van de molen genieten van het groene gas. Trok de lange droogte wie het gas op de polderdieken te zwak en bruin. En even het wetterskip is het verbod nou net meer nodig. Op een paar lietse stikjes nij wutter weer weiden. Skippenhouder Martin Rijsma, wie van de molen drok aan de gong om zijn skiep weer naar de polderdieken te brengen. En deze kippel wordt nou loszitten bij Broek.
5: Ja?
6: Martin Rijsma, we staan hier op het diek en de skiep die ben ik weer uitladen. Ja, hoe belangrijk is dat het nou eigenlijk weer kan?
5: Nou ja, goed, de Oetsien en Alien, of Vicky en Alien, hebben we natuurlijk de opdracht gekregen om dat polderdiek leeg te rijden. En dat is natuurlijk dan op dat moment wel een heel impact van zo'n bedrijf. Want de boel, ja, dat is toch wel een stukje inkomen en een stukje gas waar de skier erin. En dan ben je een opplakziekje. En dus we breden waar we waarom mee naar de polderdiek. En zoals al een vreemd over ingesteld is, en we hebben een maandje. Maar goed, we gingen de Oetsien hier om dat te doen.
6: Heeft het je met geld kosten, die 12 weken?
5: Nou, als je het haast extra transport kost, we hebben haast 600 bij polderingen in het heel Friesland. Dus we hebben alles keer 500 voortrijden. Naar de gemeente staan, dat plak weer. En ook was al je wel waarom. Dus ja, dat kost in die zin wel je heel ten tijde. Maar goed, ja, het beest met wel vooruit naar boven links en rug zo.
6: Waar willen de skiepen in de tussentijd houden?
5: Ja, we gaan ze dus tussentijd terug. We hebben de opdracht van de gemeente, daar wijzen we voor. En daar zien we nog wel wat plak. Omdat we natuurlijk met 12 treinen per jaar wijzen bij de gemeente. Dus we wat verretten. En dat is natuurlijk geen polderdiek. Dus dat is wel iets meer green wie dat. Dus we gaan ze uitzoeken plakken bij het koeien. En we gaan een boel voeren. Die heb ik een plakje hier. Dus daar heb ik een kabel in. Maar de rest is meestal de gemeente zien gaan.
6: Wat betekent het voor de skiep dat ze nou weer op dieken rennen kennen?
5: Nou ja, dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Hè? Dat is direct bij het laden, is direct bij. Dat is een hele plakje. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om zo'n even veld en zo'n keer maar wijzen en ziekje weer te willen.
6: Hoe lang is het waaierseizoen in totaal?
5: Normaal gesproken starten wij ergens april, mei, zeg maar, tot en met november. Nou, misschien een stukje in december nog, maar in ieder geval in november wordt alles uit de begrazing, wijzen maar.
6: Ja, dus altijd verbod dat in november hield, dan hier is eigenlijk niks meer aan onder het laatste deel van het begrazingsseizoen.
5: Nee, natuurlijk de begrazing wie er in november was, de sancties eerst, maar dat hier wel een heel grote puzzel worden. Hè. We gaan ook wel dan heel hard omheen, natuurlijk 600 skiën meer krijgen in de gemeentes, bij je normaal tot 1 november wijzen. En ja, nu draait het verhaal waarom, dan ben je gelukkig uit de gemeentes wij. En ook kunnen we erop wijzen, dus in die zin, ja, ben wel blij maar dat we wel last maken. Tenminste, hier mij wel last in, net overal nog, maar wel op deze polderdieken.
6: Wat is het verschil tussen deze polderdieken en die oren?
5: Ja, die zeedieken natuurlijk, een hoofdwaterkering, die mij nog net van mij. Dat is nog wat Nou, dat zal Jeroen ook wel komen. Dat die, als die boer dat er in november net wijzen maaien. En er zitten een paar gazen hier in, maar ze zijn meer. Dus ik denk wat ze dat Jeroen ook losgooien. Maar goed, ik ben net een wetenschap. Dat beslissen hun ze maar. Maar goed, ik denk wel dat ze Jeroen ook losgooien. Het is natuurlijk keihard. Het is warm nog. De groen is hartstikke warm. Alle voeding zit in de groen. Dus er komt een product gazen. Dus die erachter wordt. Het zit hartstikke mooi voor. En dat is in hoe zit je na het hier? Want vind ik alleen weer bruin. En misschien wat er dan gebeurd is.
6: Jullie zelf toch dat het dus het verbod alweer zo snel opheven zou worden?
5: Ik zie net toch dat we van 1 november wel als komen. Ik denk dat ze wel echt. Dat wetter is natuurlijk wel een belangrijke ding in Friesland. We zitten natuurlijk wel weer met die polder die gaan ha, om het wetter om het regen vorm te houden. En ik denk dat ze 1 november wel worden. Dus ik zie net toch dat we alweer binnen 14 dagen maar wel als komen op die polder. Nee, dat ging net toch.
6: Wat was je reactie toen ze het vreed lezen?
5: Ja, gas erop. Zijn die dingen met de gemeente erbij. We hebben de polder die gaan op. Ja, dat hebben we de goede dingen.
0: Dat wie skiphouder Martin Reitsma van de Moon al drak ondergang van zijn skip naar de polderdieken te brengen. En dus ik heb dus loszitten bij De Broek.
2: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Erik Seijns, een goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
0: Wat heb je toch gevonden in de orde media?
7: Ik word even houden, het vogeltje van Elon Musk. Het vogeltje van Twitter houdt een eigen koor. Dat blauwe logo, dat is verdoen, een skoffelien. Omdat Elon Musk die had Twitter oornaam en het moest al je oorzaak, moest al je X hieten. Nou ja, in de volksmoeder had je het nog haven hoe Twitter, dan hij het toch Twitter. En hij het net door X volgens mij.
0: Nee, direct nooit in oor.
7: Dat is een andere discussie. In elk geval, wie in Amerika een clubje die dacht van, ja, als toen dat dan dat vogeltje net met Broeks en dan naar Twitter, dan doen wij dat wel. Nou ja, Musk voort en dadelijks naar de rug, dat daarvan zelfs, dat koe al je net, dit

0: Dion. En daar ontstie wat een idee. Ze toch misschien kunnen we daar wel wat geld mee verdienen. Nou, hoe gaat dat dan elke keer op? Dat slag het net, dat kin net, je bent Amerika net, zus en zo. Vliegen hier nog, stwarten haar een eerste raket naar 20 seconden Del, vlakbij het lanceerplatform. Maar sneunt joen, een weekend, op een Noors eiland boppen de Poolcirkel, giet dochs haar eerste rakettenloft in. Ja, binnen zo'n minuten hong die raket in een baan om de Ierde. En dat is daarmee de eerste volslijn commercieel Europese raket die dat voor elkaar kreeg. En het is dadelijk de grootste Duitse raket die het eerst bouwd is. Nou, Europa die er wel blijft mee, want we kunnen dus uw satellieten omheen zitten dadelijk, zonder dat we de vaar. Dus hoeven we te melden bij diezelfde Elon Musk.
1: Oh, daar is hij weer.
0: Daar wie er weer. En dan iets wat mij wil vernuveren. Ik roep wel eens, alles komt uiteindelijk waarom, als we lang genoeg wachten.
1: Ja.
0: En dat docht me wel blikken. In Amerika waren dit jelle hier haast oorl keer zo volle cd's verkocht als verliezen hier. CD's, die ronde dingetjes.
2: Mijn god, shit, man.
0: Mijn god, shit, man, ja. En dat wilste de verkip de far nog alle jaren ontinstwatten weer. Vinyl doet het ook beter. En zelfs cassettebonsjes, die gingen weer de twanbank hoor. En dan vraag je, waar keep je die ding dan? Nou, dat ben benam jongeren, fans van bijvoorbeeld K-pop bands, die zo'n cd dus aan willen. En wat dan helemaal opvallend is, is dat een soort van die band, van die jeugd, als ze dan vragen van, wat doe je hem dan met die cd? Nou ja, niks, want ben ik een cd-speler.
1: Nou ja.
0: Het is een soort souvenirwurm eigenlijk.
1: Nou ja, dat is ook wel een pad.
0: Nou ja, en te zeggen dat Spotify nou iets twaalt of dat streamingmuziek helemaal integratierek is.
1: Dat ken ik niet, want ze helemaal. Ik hoor helemaal niet om het hard te spelen.
0: Zorg je ervoor dat ze geen cd-speler krijgen, dan bloot die business voor Einstein.
1: Ja.
0: Nog wat hoor. Wat worden een skierigs. Stel, er is een breger, dat is alle dagen hoe hiddenmast en die gaat dicht. Net een week, maar nog een maand lang. Wat maar staan?
1: Omrieden,
0: Bigelix. Maar als de passenfotograaf bist, dan is dat wat ingewikkeld. Moet je wel zo rap mogelijk bij het plak wezen dat je wezen moet van je werk. Passenfotograaf Jeffrey, die werd het in de buurt van de Papendrechtse brug, die betocht wat, die kocht gewoon een tweede auto.
1: Oh, en dan bij de kant van de Breger in?
0: Ja, op beide kanten van de Breger in. Dat is op die manier oplost. Ja, hij zei dat zelfs eerlijk bij, dit is misschien wat een abnormale oplossing, maar hij werkt het erkend van Johan Vief. En dat er om alvoren jongens wat bad, naar mat hij er dus echt in, hè, dan is omrijden is net een optie, maar dan is er te let om de foto te meiden. Goed kip is het al een net. De verzekering, de wegenbelasting, onderhoud. Dus ja, dat al mee al betelt er flink wat voor, maar hij zei, die is nog één keer yield. Dus van mij kan het gewoon uit. Twee auto's.
1: Oké, nou, bijzondere oplossing en creatief ik wel.
0: Ja, dat vind ik.
1: Oké, hier is eind. Dank u wel. Het is zandje met nu 12 sinds famkes wie naar het is het foto tinken uit het Dijst glibben. In Museum Opsalan op de Gediekstenen haar een verhaal nog centraal in de uitstal een koffer vol verhalen. Wie het? Naar de muziek van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Radiant, weer dat van Sam Fender en Olivia Dean. Tjeerd Famkes, wie in het iets net fototinken uit het deistig lippen. Mek in Friesland vindt ze een toezen en jonge vrouw die had een brede huishouding, ze pleetsen en bij de midden staan. In Museum Opsalon, op de Gedikstin, had een verhaal nou centraal in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Projectcoördinator Suzanne van Loo vertelt waarom het tijd is om deze vaak vergeten vrouw uit het skaar te helpen.
1: We willen het dagelijks leven laten zien van een beroep, dienstmeisje, wat eigenlijk een heel gewoon begrip was, wat heel veel vrouwen uitoefenden. Rond 1900 was het bijna 45% van de Nederlandse bevolking die het beroep dienstmeisje uitvoerde. In Friesland werkten ze veel, kwamen ze van de boerderij, werkten ze veel op de boerderij, maar ook in de middenstand. En in het westen van het land waren Friese dienstmeisjes zeer geliefd. Die stonden bekend om het harde werken en daarom werden ze zeer geliefd. De basis van deze expositie is eigenlijk het verhaal van Sophia van der Sluis. Een meisje uit Gorredijk dat uiteindelijk in Parijs terechtkomt. Een heel bijzonder verhaal in het eind 19e eeuw. Een meisje dat helemaal alleen, zonder iets te zeggen, vertrekt. En uiteindelijk in Parijs terechtkomt en gaat werken, zoals het verhaal in de familie gaat, bij Sarah Bernhard.
2: Dat is een bekende actrice, of net?
1: Absoluut. Dat was in die tijd een hele bekende actrice. Ja, zeg maar de Franse Mata Hari werd ze wel een beetje genoemd.
2: Ben Hoogeterp, jouw mem is hier geportretteerd via de fan.
3: Ja, heel leuk.
2: Waar gaat het hier over, met je mem?
3: Het gaat hier op de tentoonstelling over de tijd dat ze hier in de Gerdijk eigenlijk tjenstfaam west had bij Koster van Dam. Dat kind wat misschien een beetje linksachtige man te wezen. Dat past eigenlijk helemaal net bij ons mem. Maar nou ja, de steert wel. Douwe heeft wel gelijk als hij mij een kopstuk noemt. Maar ze konden op de duur kon ze dus wel heel goed baarlijk worden.
2: Dus ja, dan hing het dat je zei, dat is wel even mooi.
3: Ja, en nou ja, van de dieboeken zelfs, die lezen hier onder het plastic. Dat bij 5 multicarriers eigenlijk zat ze dat vroeger in. En daar zit het hele verhaal dus in.
2: Ja, ja. Mooi nou dat het uit zijn intentie komt.
3: Ja.
2: En dan komt het over het libben en het werk van een tjenstfaam, maar je moet ook een beetje de maatschappelijke thema's die daarbij naar voren brengen, toch?
1: Zeker, zeker. Het gaat eigenlijk ook om in een tijdsperiode waarin vrouwen nog niet kansgelijk waren, zoals dat nu wat meer is, hebben we vooral verhalen uitgelicht van vrouwen die kansen kregen, kansen grepen en iets heel moois van hun leven konden maken. Die ook dankbaar waren, sommigen, dat ze veel geleerd hadden in de huishouding. Want dat konden ze toepassen op hun latere leven in hun eigen huishouding.
2: Wat hoop je dat de meeste kinderen van opsteken als ze in de tentoonstelling West hadden?
1: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje, wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven wilden hebben en gelukkig wilden zijn. En dat vaak ook waren.
2: En dat is wel voor Jane om eens een keer in het centje set te worden?
1: Precies, precies. Om ze ook een gewoon beroep eens een keer in het zonnetje te zetten.
0: Mijn koffer vol verhalen in het Joodse Museum Opsalon. Die vrouw die nou lang omlet het podium, dat ze vindt ze hier nog onder mij 31 december. Dadelijk het regionale ijs met Timo Jepkema. Dat zullen wij zo een paar minuten. Maar eerst nog muziek hier in Nooi Friesland van de House Martens. Dit is Happy Hour.

0: Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die fiets in september al bij Omroep Friesland.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
11: Het is nou Jalwien. Het regionale nijs in kwart mee. 10 miljoen heb ik maar een goeie middje.
12: Goeie middje. Op het plak dat sneur in de layout wie Kaminga Born een fjouwerjierig jonkje verstoor, leidt nou een grutte zee van blommen. Een soort mensen komen naar het plak om haar een meilibben sjen te litten. Mensen steken de kjeskes oen of lezen knuffelsdel. Ben litten er tekeningen achter. Het jonkje kwam om het lippen bij een ongeluk met een vijwijn. De helpt jensen koen niet meer van hem dwaan. Inwenners in een grutpad van Friesland kinder van Joert rond mij Nijwieke Vreed, 18 september, meer militaire transportvliegtuigen sjen en jerren. Ze dogen mij om de internationale oefening Falcon Leap en vleren daarbij leger als normaal. De tastellen komen naar verwachting alle dagen tussen 1 en 4 uren en tussen zon en 11 uren jongsoer. In de Marnewaard bij Greensloon wil ik oefenen met het droppen van vracht en parachutisten. En ze kan buurvol weer uitsupporters ontvangen in het Kooistadion. De club had ervaren een plan maken met extra veiligheidsmaatregels. De wichtigste verordening is een net van het hele uitvak. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie beoordelen het plan op kwarte termijn. Dan wordt ook duidelijk of er snutjoen uitsupporters bij Kambuurtje en NEC wezen maaien. Dat is nou nog net tastien, totdat Feyenoord supporters kwartlien vuurwerk uitstutsen in het uitvak. Het Haugesleert aquaduct bij Snits is van Joerd al verhast een wanne heel dicht. Dat geldt voor auto's, vrachtverkeer, fietsers, voetgangers, bussen en ek helpverlening. Er wordt grut onderhoud dien, liek als kiermeidje, nij asfalt en het vervangen van nij onderdelen. Troch de afsluiting mat het verkeer omrieden. Dat kind voor flinke drokte en oerleswarje, ek voor ondernemers in Snits. Onze vier.
11: Timmy Hepkema, dank u wel. Dadelijk in Overijssel het waard met Jan, oer krekt wat minder dan 2 minuten.
13: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Voor een nieuwe Citroën? Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
15: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Goed nieuws!
16: Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard voor een proefrit. De koffie staat klaar.
17: Naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
18: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toe in toekomst keer.
21: Waar kan ik van over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
18: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
24: Noe in Friesland.
25: Jacob Stelwagen.

0: Zowel Cambuur als SC Heerenveen blibben een teleurstellend voetbalweekend. Cambuur verspielen mijn man meer de vastsprong van 2-0. En Heerenveen kan met 2-1 voort zien koppelen in de AZ. Maar verleert uiteindelijk mij 2-3. Het waarbedoeld, Jan Jonkman, een goeie met je.
1: Ja, Jacob, ik een goeie met je.
0: Nou, ik zeg vanmorgen even moeten. Zijn er de prachtig bij? Is dat Oralsa in de provincie?
1: Dat is nou Oralsa. We van de morgen het. We hebben wel een prachtige opkomst van de zinnen. Maar van morgen toen de zinnen opkwamen, was er een wat hege bewolking over het zuidelijke pad van de provincie. Daar voelt zelf ook even een spatje rein. Maar dat weer stelde net zo wat voor, want hier in Eek, maar ik heb mijn twaatsing en de ak. Bakkeveen, ik 12 zingende en Laaksem 8 zingende. Nou ja, vierde is dan hebben we nu al temperaturen, maar de zinnen er volop bij, maar mooie blauwe loften. Lizen de temperaturen rondom in de provincie al om de 24 graden, de point die doet het al 25. Gisteren en Laaksem lezen even leger, die zit op zijn 22 graden. Nou, dat waar wat beeld wat we nu hebben, dat hebben we vanmiddag geregeld dat volop de zinnen erbij. Uitentrok kennen er wat hele hege bewolkingen oorskomen. Ja, en dan zorg ik dat mijn warme zuid-zuidwestenwind, die komt ik, warmere lucht, die wordt dus komt opblaast. Want de boppenlucht is zelfs ik al warm. Want op 150, dat 300 meter, liggen de temperaturen al om de 22 graden heen. Nou, de zinnen erbij en die warmt de rest even op. En dan komen we vanmiddag uit, op zijn 23 graden op een waadeiland, dat zijn 4, 26 graden, wat meer de provincie. Simmerske temperaturen. En er staat erbij een matige zuidwind die vanmiddag misschien nog eens even om een tweede pad van de middag zijn, wat onheilig kan. Want ja, dan komt er het tweede pad van de middag, komt er als wat meer bewolking vanuit het zuidwesten bij. Van een hele zwakke steuring, ja, en daar zoen je letter op een middag, zoen je daar wat valstrepen van wat ruin uitvallen kunnen zien. Maar dat stelt net zo wat voor, want die last in die warme lucht gewoon op. Jong is het nog lang noffelijk, het is wel bewolkt, en ken ik wel wat meer, of wat chokkere bewolking. Wijzen. Maar jong om 8 uur is ik altijd nog zo'n 20 graden. En er zit dan een zwakke zuidwestenwind. Vannacht neemt de bewolking wat meer te. Koud wordt het zeker net, want met een matige zuidwind liggen de temperaturen tussen de 16 en de 19 graden in.
0: En als de zus naar morgen, kan die zin het een beetje volhouden, denkst?
1: Nee, hij verspilt het joert al zijn kracht. En morgen hebben we er wel eerst van. Want morgen dan is de ene maand dit nog wel even droog. De bewolking heeft voor het vette oorhand dat bloed vanuit de nacht zijn en dat bloed morgen ik al zei. Maar dan in het tweede pad van de morgen, begin van de middag, dan komen de eerste buien die kant over op. Nou, en dat bloed, dat in de jong, vier in de jongte, dan kan er ik al wel eens even wat millimeters vallen. Wel apart is de temperatuur morgen, want morgen hier is de temperatuur naar zo'n zandje tot 19 graden. En morgen midden in de buien liggen de temperaturen leger, dat is in de maandtijd. Want dan zitten we in de buien, is het heegst zo'n 15 tot 16 graden. En er staat een matige beteerde, krachtige zuidwestenwind. In de jong en in de nacht, dan valt wie wil voor een groot pad de fut, dan wordt het droog, het is rijstig en dan hebben we temperaturen om de 12 tot 13 graden heen.
0: En dan, de dagen daarna, wisselvallig waren of toch nog iets zinnen?
1: Beide. Dus wens je dat wat er wel een onlaaiige dag. We hebben dan een afwisseling van wolken en zinnen. Wat mooie blauwe loften. Maar ik ben een tal buien. En zelfs in de media die wien omgeeft van het zuidwesten naar het noordwesten. Dan kunnen er dus even een klap tongen in zitten. Dan hebben we temperaturen. Die liggen op een waadeiland heger dan meer de provincie. Want zijn 19 graden op een waadeiland. Dat is een zandje. En heel goed 18 graden in de provincie. En dan zit een matige tot krachtige zuidwestenwind. En dan kan ik wel eens even uitzitten van zijn zon in zit in het kust en in het waadgebied. Als we dan naar Tongensje zullen, dan bekomt het even wat. Ja, we hebben wat invloed, krijgen we wat van een hege drukgebied. Het bloed zo goed als droog en we hebben wel een soort bewolking uit een trollezinnen. Het is zo'n zandje tot 18 graden. Ja, dat komt de wind, die komt dan uit het noordwesten bij. In de jong krimpt er alweer naar het zuidendag, wat inhoudt dat er alweer een steuring aankomt. Dat merken we vreed. Dan hebben we enkele buien. Is het zo'n 18 tot 19 graden en er steert een matige tot krachtige zuidwind in de midden. En richting het weekend, dan liet het hege druk het waar we wat te bepalen. Nou ja, Sageer Fetchend, de simmer die komt nog even mooi een taaie heften.

0: Eddy Dijkstra en Sand. En het nummer Ronde. Voor wat Gouders in haast komt, is het een bekend gezicht. De kenmerkende meesten van de Witte Zwaan. Een reconstructie van het skip dat Willem Barendse zet iets mijn vestkant te zitten op Nova Zembla. Jarenlang is er rond het skip werken. Meesten kennen het Joterdij alle weekend bescheen. Toch willen de initiatiefnemers maar één ding weer zielen met het skip. En omdat goed het wan, mat er oefenen worden. Juster Joert vindt dat plak. Verslaggever Jelmer Kampen van Omroep Zilt, die is erbij. Jelmer, een goeie meetje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat heel erg goed. Ze hebben er fantastisch weer bij. De zon schijnt, geen wolken, windkracht 3-4 ongeveer. Dus niet te hard, niet te zacht. En tot nu toe zijn een paar zeilen gaan nog niet heel makkelijk naar beneden. Maar daar is deze oefening ook wel een beetje voor bedoeld. Om ook met die zeilen te oefenen. Dus vooral hebben ze dat ze ook niet snel naar beneden hoeven. Dus ze kunnen mooi hun tijd nemen. En dat doen ze nu ook. Ze zijn nu bezig om het laatste zo'n fokkenzeil naar beneden te hijsen. En dan staan alle zeilen die vangen dan wind. En dan is dat een heel erg mooi beeld.
0: Ja, want waar ben je hem nou?
1: We varen nu op de Noordzee. Ik kan even de eilanden nu even niet zien. Van mij varen we nu een beetje schuin richting de Schelling. Ik durf niet te zeggen hoeveel kilometer. We zijn wel eentje van de Waddeneilanden af. Echt wel goed op de Noordzee. Is ook wel te merken. De golven hier zijn toch wat krachtiger dan op de Waddenzee. Ze varen hier echt op het open water, echt buitenwater, echt op de Noordzee. Om ook echt goed te kunnen oefenen.
0: Ja, en hoe bijzonder is het om op zo'n historische replica mee te varen?
1: Ik ga niet op de replica mee, maar wij zitten op een volgboot. Maar misschien dat nog wel mooier is. Want dan zie je ook echt hoe ongelooflijk hoog en groot zo'n schip wel niet is. Je ziet alle details, kan je zien. Hè, de Witte Zwaan op de achterkant, die zie je heel goed. Hè, dat naplaatje en al die verschillende kleuren op die boot. Ja, het is heel bijzonder. Omdat de laatste keer dat de Witte Zwaan echt gevaren heeft, dat is 3 jaar geleden. En om te zien dat hij nu zonder assistentie, zonder escort, echt op windkracht... zeilt. Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja, ik geef het beeld als wat de boot zelf ziet. Dus, maar dat is dus in een volgboot, dus ze zitten die net aan het werk of zo. Dan kan je in alle reizen om die heen zien.
1: Ja, gelukkig wel. Ja, en gelukkig ook, want als je zo op de boot kijkt, dan zijn ze heel erg druk bezig. Al de hele tijd al hoor. Net met de zeilen natuurlijk. En net hier ook iemand gewoon buiten de boot, omdat hij met het anker bezig was. En nu zijn ze nog steeds bezig om het fokken zo naar beneden te halen. Dus is er aardig aanploegen op de boot.
0: Ja, en is het mogelijk om wat contact met de organisatie te krijgen? Ben je wat tevreden, Biggelix?
1: Ja, zeker. Hoorde net eventjes van de boot of er iets van lekkage was. Dat hebben ze gecheckt. Nee, er waren wel wat natte plekken. Maar niet echt iets waar water binnenstroomt. Dus daar waren ze heel erg tevreden over. Ik zit hier met een aantal vrijwilligers op de boot. En die zijn echt ongelooflijk blij. Die vinden dit een heel erg mooi moment. Er zitten vrijwilligers bij die alweer 10 jaar bij dit project betrokken zijn. En die zien nu straks... Sommigen voor het eerst de Witte Zwaan met alle zeilen naar beneden varen. Dus dat is heel, heel speciaal moment.
0: Dus ook steeds, dat maakt een bijzonder moment voor die mensen geweest. Als ze de fjouwer hier lang op werken hebben.
1: Ja, zeker. Ongelooflijk. En dat merk je hier ook wel hoor. Dus, ze genieten echt volop. En ik ook.
0: Oké, nou, Blue Genetje. Jelmer Kampen, nu dat van Omroep Zilt. Over de Witte Zwaan dus. Een reconstructie van het schip dat Willem Barend zit iets met fanskaan te zitten. Op Nova Zembla, dat zielt dus nou op de Noordzee.
2: Nijs, sport, waarde muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: Muziek wie dat van U2, dat die With or Without You. We zullen het aan voor voetbal nou. Ian Punt is er juist binnen helle. Ian Punt trok een 2-2 spul bij Telstar Cambuur. En Serafin had on 2 punten roek ik in. Let er nog on Ian, maar zo'n 10 minuten voor de eind scoorde AZ de 2 treien en won daarmee de wedstrijd. Maar dan bij de Ljouters, oerheerske de teleurstelling, wil ze naar Wolle haar eerste punt in de Eredivisie binnenhaven. Onvierder Jamal Amova en doelpuntenmaker Nicolas Binde begrepen net hoe ze het uit Honjan koenen.
1: Nicolas, you say fuck, that is your feeling right now?
2: Yeah, it is like after this 2-0 lead, we just conceded two penalties. I think that's not possible here against 10 men and it's just really painful, yeah.
1: How did you experience the last minutes of the game?
2: Yeah, we got pushed in our own 16 and I think it was really difficult for us to defend and we had a lot of problems. But I think we can just not concede those two goals. I think that's just not possible. Yeah.
1: Jamal, ik heb eigenlijk maar één vraag. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk?
3: Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Maar ja, aan de ene kant, als je voetbal kent, als jij met 10 man, het is met 11 man, dus met een man meer speelt, en je gaat inzakken en op de 16 een beetje wachten, ja, dan krijg je dit over je heen. Dat hadden we beter moeten regelen. Gewoon de druk erop houden, zodat ze die lange ballen moeilijker spelen en dat ze nu gewoon neer konden leggen. Je roept het gewoon op je af. Maar ja, het is achteraf makkelijk gezegd, want in het moment, ja, je bent gewoon aan het tegenhouden, je doet gewoon je best, je wilt gewoon winnen. Beetje angstig, maar dat moet je juist op dat moment niet hebben. Want dat was ook niet nodig.
1: Nee, je zei, je roept het over jezelf af. Dat deden jullie ook door steeds overtredingen te maken, waardoor ze weer die bal erin konden pompen. Ja, op een gegeven moment kom je er niet meer onderuit.
3: Ja, dat was ook niet slim, nee. Aan de zijkant maakt niet uit van waar ze kunnen voor alle hoeken en standen de bal erin gooien. Wat ze nou precies willen en waar ze het van moesten hebben. Dus ja, uiteindelijk doe je dit gewoon niet slim. Baal je gewoon naar zijn stekker en is dit gewoon ongelooflijk, maar roep je het wel op je af.
1: Ja, op voorhand had je misschien gezegd een puntje bij Telstar. Nou ja, het is een begin, maar het mag duidelijk zijn dat dit achteraf een heel ander punt is.
3: Ja, uiteindelijk zou een punt dan een begin zijn, maar we gingen wel echt vol voor 3 punten hier. En ook vandaag, ja, zie je gewoon alles dat je eigenlijk de 3 punten kan pakken. Want voor de 0-2, dan domineer je. En dat is nou precies nodig. Dek je door. En dan spelen ze lange ballen waar ze niks aan hebben. En op een gegeven moment zak je in en dan roep je het schopje af. That's it.
0: Ja, Cambuur had dus even vast hier. Dat wilde ik voor NCRV. De Nijs scoorde AZ 2 keer. En Neffers onvierde Maas Willemsen. En Nolan Koertens. Wie een 2-3-verlies net nedig.
4: Ja, kijk, ik denk dat we gewoon verdienen om dat een puntje wel terecht was geweest. Dus jammer dat het zo eindigt. Ik speel oké wedstrijd. Ik denk dat ik ook beter kan. Ik heb een paar dingen, vond ik dat ik misschien onzuinig was. Maar ik kan misschien...
5: Onzuinig, dat is Vlaams voor slordig.
4: Ja, soms slordig. Soms slordig als ik kritisch ben met mezelf. Dus vooral dat.
5: Ja, maar als je zeg maar positief bekijkt en het glas is half vol, dan denk je van, ik heb een mooi goaltje gemaakt.
4: Ja, precies. Het zijn ook mijn eerste stappen zeg maar in profvoetbal starten. Dus ik kan wel tevreden zijn met een eerste goal. Dus ja.
5: Maas, verlies is nooit leuk. En dit had waarschijnlijk ook niet echt gehoeven, toch?
6: Nee, dat is heel nodig. Ik denk als je kijkt naar het beeld van de hele wedstrijd en het aantal kansen wat wij weggeven en ja, het spel wat wij bevlagen op de mat leggen qua intensiteit in de duels komen, dat ja, zwaar nodig is.
5: Ja, maar hoeveel kansen geven jullie eigenlijk weg?
6: We hadden het er net over. Ik denk 2 halve kansen en één. De laatste vind ik een kans waar we niet goed staan in de counter. Maar ik vind die andere 2 vind ik halve kansen eigenlijk. Als je ziet, ik heb bij die tweede goal heb ik de spits gewoon nog voor me. Maar die schiet een bal van 20 meter erin in de kruising. En ja, ik vind de eerste goal dat daar ook echt beter verdedigd moet worden. Want in principe weten we dat hij graag naar binnen komt. Dus de binnenkomen moet daar gewoon dicht zitten. En hij mag daar nooit naar binnen komen en schieten. En de laatste goal moet de restverdediging gewoon op orde zijn en de diepte eruit worden gehaald.
5: En jullie begonnen met een overwinning tegen FC Twente. Daarna een goed resultaat in de Johan Cruijff Arena. Vervolgens verliezen van PEC Zwolle. Een punt tegen Tilburg, tegen Willem II. En nu verliezen thuis van AZ. Is in plaats van een hele mooie start, is het nu eigenlijk een hele slechte start geworden?
6: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we 2 wedstrijden achter elkaar minder hebben gespeeld. Ik denk, als je kijkt naar de Ajax-Twente wedstrijd, dat we inderdaad goed gestart zijn. Ik denk dat we tegen PEC en Willem II ons niveau niet hebben gehaald. PEC de eerste 60 minuten wel, maar... Ja, een beetje naïef uiteindelijk die wedstrijd verloren. En ik denk vandaag eigenlijk dat je een heel groot gedeelte van de wedstrijd, als je kijkt qua intensiteit, energie, hoe we compacter staan samen, hoe we aan het verdedigen zijn, dat we heel veel heel goed doen. We hebben het over de kansen net die we tegenkrijgen. Voor mijn gevoel zijn eigenlijk de goals de enige momenten die we weggeven. Dat zijn 3 goals. Kijk, uiteindelijk hebben we gewoon een hele mooie selectie. En ze gaan ook heel veel dingen heel erg goed. En ik denk uiteindelijk dat je vandaag een ploeg die dit jaar goed gaat doen, denk ik, het heel lastig maakt. En dat je eigenlijk met te weinig punten nu eindigt.
7: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana Dulot, mijn programma Goeiemiddje, dus een goeiemiddje.
8: Nou, goeiemiddje Jacob.
0: Wat is er midden in het programma?
8: Ik bel je even met Almer. Almer, die kist dan misschien nog wel, die had Jerik Wurken als producer van Goeiemiddie. En ik ben altijd heel bot om Almer luid te zien, want Almer die loopt gewoon, die betinkt dan in één keer wat en dan viert hij het gewoon uit. Zet er een heel skoft in Australië, West en Nieuw-Zeeland. En dan dacht hij, oh, die Baltische Staten, die heb ik nog net gehad. En ik heb wel wat ervaring op een wienborkerij. Liet ik eens een mailtje sturen naar een wienboer in Estland. Nou, dat hette die in, daar hette nog een paar weken werken. En toen dacht hij, oh ja, dan moet ik weer om naar Nederland. Let ik dat op de fiets dwam. Ja, ik vind het een hilarisch verhaal. Nou, ik bel je van de midden even mooi, hartstikke gezellig. Maite heb ik in de uitsturing over haar nieuwe single. En we hebben dadelijk over de Yest Dip. En vooral, wat kist het je dwam? En daar zie ik een plaat bij. En daar was er stil van.
0: Ja,
8: snap ik.
0: Zit er even een oorlog.
8: Ja. Nee, maar ik gewoon over de Yest gaan of weet ik volle wat. Al de Lisa Brown of zo, vind ik een leuke plaat.
0: Oh, is ik mooi.
8: Ja, is ik een mooie niet. Nou, betink maar wat en stuur het toch.
0: 0622, Jochen, of via de omroep app Diana en soort willen van de Midjo.
8: Dank u wel.
0: Dit hier nou in Friesland met de editie van Mandy Sean September. Dit programma is de werd. Morgen om 12 woorden, graag het dan. En van nou een noffelijke midi. Dag.
7: Omroep Friesland.
9: 12.12 FM.
7: Alles wat er speelt. Krijg je allemaal in de mail.
10: Hij is vergees en hij is superactueel.
11: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
12: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
13: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
10: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant. En bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en 2 wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
19: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
20: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Paralink en Co. Guiana Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: mooiste muziek uit je eigen regio. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Hasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

loopt en hij staat op en del. Hij is de mooiste tuttebel. Eén komt ze in een peperstraat, staar hem eens vol van smaad. Ze roept, het is amper half twee.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een steeg, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een puur beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuikeneen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan

draait eruit, vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, joh, ik ben

de zuid op langs de zaaltjes, is Hengendaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen, komt er wel weer thuis.

0: je beste mensen, ik zeg het like in de snuit. Dit is de eind van het zangetje, ik heb de put eruit.
1: 24 uur per dag te beluisteren via 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning uit zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. De investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van deze zomer. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het blijft droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, Grut vertriert in Kammingeboer. Niet jou, het snijdt deerlijke ongeluks. Nee, waarbij het een liesjonkje om het lippen kwam. Stel het raarste zoer hebben. In de was.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je wooi?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
12: Waar kan ik van over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
18: Onderwijs.
19: Mijn Erik Enema.

0: 2002. Gaan we doen, hier is de Shakira vanzelfs. En Whenever, Wherever.
1: Van Fjouwer Onsweis.
0: Onsweis.
1: Mai Erik Enema.
0: Dit is toch samen met jou. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Onderwijs. Op deze maandag 6 september 2026. Dit is de dag dat na het verbod van 18 augustus om te wijzen op een polderdieken skiep werd op diezelfde polderdieken waarden willen maaien. Zo lange droogte wie het gas op de dieken een schoft lang te zwak.
2: 26! Dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Maar dat zijn heel die plakjes erin. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om zo'n even veld. En ze kunnen maar wijzen en ziekje weer te willen.
0: Dat die museum opstelon in de Gediek. Centraal steen van Famkes in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Tjens Famkes, zeg het roer. Die vind je dat zet iets net voor te denken uit het duistige lippen.
3: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje, wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat niet standaard is.
0: En het is raar te melden dat mensen in Snakkeborden een Fort Smeet vrij diner krijgen van de gemeente. Ze krijgen tips hoe ze voorkomen kunnen dat ze het eten dan voortgooien moeten.
4: Voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. Wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden?
0: En dat scheelt natuurlijk weer in de beurs. En zo hebben we er dus Mai Onderwijs, want saai zoet het dan met dit programma. Muziek, Nijs en achtergrond bij het Nijs. Dadelijk onder oren. Ze is Sagruska zwart op haar zoon, de Emmy-winnende grimeur Arjen Tuiten. Daar is het verhaal van je mem, Jansie. Maar eerst, het waren in het kwart. Jan Jonkman, een hele goeie meetje.
5: Ja, Erik, een hele goeie meetje. Nou, wat heen we vanmiddag een noffelijke Simmerske dag. En dat in september. Was een 23 graden op de kust en in het watergebied. Dat was 26 tot 28 graden midden provincie in. Ja, dat met tank aan een warme zuidenwind. Nou neemt de bewolking wat daar de temperatuur. Die gaat alles even 21 graden naar beneden. Jong en uit de bewolking een spatje ruim vallen. En zo wat ze dat net voorstellen. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is het altijd in de 20 graden. Later in de nacht gaan de minimumtemperaturen van zo'n zandje tot jongetje graden. Maar hier is het even droog, maar hoe dat het de bewolking doorgaan. Het warrepad van de maand dit hebben de eerste buien al te pakken en de bloed zat dat 4 in de jong. Dan in de buien is het zo'n 15 tot 16 graden, in de maand dit naar zo'n zandje tot jongetje graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht klert het dan weer eens even op, dan hebben we opklaringen en temperaturen die liggen dan om de 12 tot 13 graden. Aanstaan meer hoe dat waar.
0: Er is schok is grut in de Ljouterwijk Kamingaborden. Ronde Sneun verstoorde er een jong jonkje, na ongeluk, bij een Fairwine. De schrik zit Rick in bij Trianova, de squallen van Stichting Proloog. En denk om het jonkje heen, hè. Op squallen wordt helpen om binnen. En er is een betinkingsplak in squallen in Rjochten. Sarah Moussazadeh, ze is interim bestuurder van Proloog, vertelt hoe dat van de morgen op squallen alweer om het tagong.
6: Ja, afgelopen weekend natuurlijk een hele tragische gebeurtenis met het overleden 5-jarige jongetje. Hij was leerling van deze school. Hoe is deze maandagochtend begonnen?
7: Uiteraard heel verdrietig voor zowel onze collega's en voor kinderen en voor ouders van kinderen die kinderen kwamen brengen. Dus het is een super heftig en verdrietig nieuws. Wat wij gedaan hebben is dat we sinds gisteren ons voorbereid hebben op vooral focus op opvangen van kinderen en hun ouders. We hebben ook deskundigen bij gehad samen met de kinderopvang. We zijn een IKC. Het is goed verlopen in de zin van rustig, ruimte voor emoties. Alles mag er zijn, vooral om kinderen zo goed mogelijk te laten starten.
6: Wat waren de reacties van de leerlingen?
7: Heel wisselend, zoals een kind kan zijn. Nieuwsgierig, maar ook verdrietig. Ook ja, sommige leeftijden begrijpen het nog niet. En andere oudere kinderen die hadden behoefte om een plek te in te richten. Dus veel. Weet je, we hebben kinderen samen met kinderen van 0 tot 12. Het is dus heel verschillend hoe kinderen daarmee omgaan.
6: Hoe ziet deze herdenkingsplek eruit?
7: Als een tafel met een, uiteraard een foto. En kinderen hebben daar wat dingen neergelegd. En dat is ook goed voor de kinderen om dat stukje voor zich te hebben.
6: En de docenten, hoe gaan die ermee om?
7: uiteraard intens verdrietig. Gedachten gaan heel erg naar de ouders van het kind. Maar ook echt op gefocust om vooral voor de kinderen te zijn. Dat is bewonderenswaardig hoe ze dat kunnen doen. En fijn dat we daar ook een begeleiding hadden die ook ons kon helpen om de dag te kunnen starten en op te vangen.
6: Kunt u mij misschien nog iets vertellen over hoe de rest van de week eruit zal zien?
7: We doen het echt van dag tot dag, stap voor stap. Dus het was gisteren om vandaag en nu kijken we naar morgen. En uiteraard naar straks uitvaart. We doen het echt per keer. Gelukkig hebben we dit niet vaak en hopelijk nooit meer bij de hand.
6: Eva Brouwer, we staan hier op de plek waar afgelopen weekend gewoon een tragisch ongeluk heeft plaatsgevonden. Jij hebt een oproep op Facebook gedaan. Kun je me daar wat meer over vertellen?
8: Ja, ik heb zelf een dochter van 3. En die was ik die zaterdag in bed aan het leggen. En toen dacht ik, misschien is het fijn om als wijk, als stad samen te komen op een bepaalde tijd. Om daar misschien troost, steun uit te halen en onze medeleven te geven aan de nabestaanden, de familie, de ouders. Dus zo eigenlijk.
6: Ja, gistermiddag, zondag, tussen 3 en 4 uur 's middags, zijn jullie samengekomen. Hoe zag dat eruit?
8: Ja, prachtig. Ja, als ik daar weer aan terugdenk, dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, het is natuurlijk heel tragisch dat dat op deze manier zo moet. Maar ik denk dat een heleboel mensen daar wel wat aan hebben gehad. Als wijk samenkomen en daar steun uit te halen. Het was mooi. Kinderen waren er. Bloemen, kaarsjes, beren, tekeningen. Ja, het was prachtig.
6: Ja, Eva, heb je enig idee hoeveel mensen hier gisteren aanwezig waren?
8: Dat moet ik gokken, maar ik denk dat zo'n 80 zijn geweest. En dan af en aan.
6: En als je dan nu kijkt naar de spullen die er nu liggen, is het ook veel meer geworden dan vergeleken met gisteren?
8: Ja, ik denk dat het grootste wel gisteren is gebracht. Maar ik zie steeds mensen stilstaan, er even langs lopen, wat neerleggen. Dus het is wel wat meer geworden, ja.
6: Wat voor reacties heb je gehoord gistermiddag?
8: Heel veel verdrietigen natuurlijk. Een paar mensen waren er ook niet van op de hoogte. Dat kwam als een schok dat het hier in ons eigen winkelcentrum is gebeurd. En voornamelijk verdriet, ongeloof.
6: Wat vind je ervan om te zien dat er nu zoveel spullen verzameld zijn hier op deze plek?
8: Ja, dat vind ik prachtig. Ja.
6: Ook nog steeds nu vandaag heel veel aanloop van mensen. Ook mensen die erbij stilstaan. Ik kan me ook voorstellen dat het enigszins misschien toch een hart onder de riem is voor de familie.
8: Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Ik heb door mijn oproep ook een aantal berichten gekregen privé van mensen die vroegen of het ook in overleg is met de familie. En dat heb ik niet gedaan. Omdat ik het deed voor de familie. En ik wilde daar ook niemand kwaad mee doen. Ik wou het juist goed doen voor een ander. Maar volgens mij was iedereen er tevreden mee voor zover dat kan.
0: Een bijdrage weer van Geke Leenstra vanuit het winkelcentrum der in Kamingaborn. De politie, hoe de ziek het goed dat nou sneeuwen al je kreeg gebeuren kennen, het mij die Firewine van Omrin. De beide maaiwerkers die op die Firewine zitten, in citrine en oor weer mijn bladblazen der onder gong, die ik ben joed thuisbleun. En krijg ik professionele help, naar aanleiding van dit vreselijk ongeluk.

0: Nou, Simon, als ik het werk zien worst. Op een podium in Nederland, dan was het 14 oktober in Amsterdam, in de Ziggo Dome. Hij houdt er een optreden, deze man Brian Adams. Ja, dat is de eerste guste hit, denk ik inderdaad wel. Hè? Somebody.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De Friese grimeur Arjen Tuiten heeft vannacht een Emmy Award won voor zijn werk gewoon een uitzending van de hitserie De Pit. Zieke nu serie. Tuiten, ben op jou hoor. Werkt al haast 20 jaar als grimeur in de Amerikaanse filmindustrie. Hij heeft mij die on verschillende Terminator films en ik een Iron Man. En kreeg Jedrik al een keer een Oscar van zijn grimwerk. Een grote meneer dus. En dan vreeg je heel gauw al van waar het Arjen dit talent. Nou, dat maken we misschien wel onze man vregen, Jansje. En die is nou aan de telefoon. Een goeie meisje.
2: Ja, goeie meisje.
0: Ja, is helemaal ook wezen voor zelfs. Maar dit succes van je zoon, zeg je of je zoon dit eerst direct omkom?
2: Nou, net is ze, want hij doet normaal helemaal geen televisieseries. Dus dit weer echt een verrassing.
0: Ja, hij doet vooral films, hè?
2: Ja, hij doet voornamelijk films. Maar omdat hij heel even tiert hier tussen 12 films, werden deze serie hem aanbieden. En toen dacht hij, oh, dat is leuk voor de jongens, dan bloeien ze in ieder geval aan het werk.
0: Ja.
2: Nou, en nou heeft er de Emmy Award.
0: Ja, nou, dat is een bijzondere prijs. Hij hier al een Oscar, hier al een keer een Engelse, een BAFTA leuk won, hè?

0: De BAFTA heeft hij gewonnen, al een paar keer heeft hij prijzen gewonnen en 2 nominaties voor de Oscar.
1: Oh, nominaties voor de Oscar, nou, dat is hartstikke mooi als ze de Oscar winnen. Dan moet hij dus heel goed wezen, maar als je 44 jaar bent, een this one is 46. Maar hij doet dit eigenlijk al, dat is zijn hele leven, hè, dit soort werk.
0: Ja, hij zit al in Amerika vanaf zijn jongetje dus. En hij is als Ben altijd al bezig geweest met poetsen en ontwerpen en tekenen en... Ja, het is syndroom van Lietse van.
1: Ja, het zit er altijd al in dus bij hem.
0: Ja, het zit er altijd al in, ja. En vanaf zijn jongende wist hij, omdat ik hem uit bed helle hier voor een... dat we een documentaire over dit werk. En toen heb ik hem een keer uit bed helle, toen heeft hij dit bezoen. En toen zei hij van, oh man, nou weet ik wat ik letter dwaan was.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Saai jong al.
0: Ja, saai jong al. En ja. Hij is er echt 100% voor gong. Hij wil alleen nog maar aan het werken om dat te bereiken.
1: Ja, en had Frensies bij de doorkamer om te voetballen in Dieder Amai?
0: Nee, voetbal die er net iedereen tijd voor. Hij wil wel eens met hun aan het, op creatieve vlak, wie die wel met hun aan het buitje. Dus iets bouwen of iets schilderen of... En dat deed hij wel, maar nee, sporten en alles, daar hier hij helemaal geen zin in.
1: Nee. Al jong, naar Amerika dus?
0: Ja, op zijn jongetje.
1: En jou kwam dat?
0: Dat kwam door een televisieserie van Joop van den Ende. Dat die hier een nieuw programma winnen, sponsor, en daar hebben ze hem voor gekregen. Nou, dat hoorde hij eerst net, maar... Na een heel volle toeters en bij ons zei ik van, joh, doe dat nou maar, want ook kerst zelf net die stage betalen naar Amerika. En als het winnen kerst, dan kerst dat proberen.
1: Ja.
0: Dus, nou ja, toen zei hij, ja, maar ja, dan beslissen zij om mij en dat wil ik net, want als ik erheen ging, dan wil ik goed genoeg wezen. Dus hij heeft dat zelf geregeld, dat heeft er op papier zetten litten en op zijn jongetje is hij daarheen gegaan.
1: Alsjeblieft.
0: Dus ja, hij kwam net bij Bram.
1: Nee, dan kom je net met z'n gauw op jou hoor. Hé, ik zag Greg van, je hebt een talent van jezelf, maar ik vaak wel van je hart of van je mama. Hij had het een beetje van jou, hè?
0: Ja, wij waren vroeger altijd wel heel creatief bezig met de band. En als Arjen dan iets aan tekenen weer, bijvoorbeeld een gezicht, dan zei hij, mensje, ik heb hem kleer. Dan zeg ik, ja, heel mooi Arjen, hij is prachtig dingen, maar de ogen zijn net goed, die met de oors. En dan wie er altijd heel geïnteresseerd, dan zei hij, nou mem, hoe dan? Ik zei, nou, dat zou ik die leren. Dus dan zie je het een beetje in oorrecord en dan tekenen we bijvoorbeeld een koors ogen. En dan leerde ik hem hoe ze dat dwaankoers, zodat dat echt lieken. En ja, wat ik hem vroeger leerde, dat had hij mij nam. En toen hij wat ouder weer leerde hij mij natuurlijk weer dingen. Dus dat weer altijd wel heel leuk.
1: Ja, ja. En jou had het geen werk van maken van schilderen?
0: Ik heb dat wel gehad. Ik heb een atelier gehad. En daar joeg ik les. En ik maak dus dry brush painting. Dus dat is realistische portretten in opdracht als vrijwerk. En dat heb ik een periode in. Toen hebben we het huis verkocht en dan gaat het atelier ik fut, hè?
1: Ja.
0: Dan is het huis wat aan het hobbyen of .
1: Maar dat realistisch is, ik moet zeggen, wat Arjen dus ik is in werk light. Het die Emmy kregen voor het ontwerpen van een baarmoeder. Want er moest een geboorte in het ziekenhuis moest er filmen worden, ik moet zeggen. Maar dat realistische, dat had hij dus wel van jou.
0: Ja, ik hoorde net van waanzinnige dingen. Dus dat realistische, dat loopt dus echt heel erg aan. Maar ja, dat kan dus ik een nadeel wezen. Maar in zijn geval is dat natuurlijk fantastisch.
1: Nee, je wint er dikke...
0: Hij met dat heel realistisch.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Hij wint er dikke prijs mee. Ben jij van plan, als hij die Emmy krijgt, om daarheen te gaan naar Amerika, naar Hollywood?
0: Nou nee, want hij is alweer heel druk bezig met 2 orenfilms. Dus hij heeft helemaal geen tijd voor mij.
1: Dat is wel wat, ja. Nou, lieke goed, wil ik jou een lokweesje en misschien via jou heb ik nog even een lokweesje maar het winnen van deze Emmy.
0: Zal ik zeker doen.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, hartstikke leuk. Jansie Koen, wie dat is de mem van Arjen Tuiten. Die van prijs wint.

0: alweer verskeerde toch, hè? Simon Garfunkel, die is zelfs My Homeward Bound. Dadelijk, het laatste nieuws uit Friesland.
1: Nije wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
3: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
2: Van man die viertjes op Denver aan. Bij Omroep Friesland.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut oerjelf hier. Nee, het is niet, dus het lessen is uit Friesland. Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Om in de toekomst voldwande zwiert wetter te houden in droge, warme simmers, maar het wetterpeil in de Isselmar omheeg. Nevens Delta-commissaris Koverdaas met Nederland de commandeert stevig investeren om het land kleed te meiden voor het vrooiende klimaat. In de nieuwe ompak is de Isselmar als grootste zwiert wettermarkt van Nederland van groot belang. Verdaas zal het wetter in de mar de komende 24 jaar in stappen van 10 centimeter met zo'n 30 centimeter verhegen. Aast Nijvier voeren meer door in het programma Onderwijs. SC Cambuur wil weer uitsupporters ontvangen in het Kooistadion. De club had ervoor een plan maken met extra veiligheidsmaatregels. De wichtigste verordening is net voor het hele uitvak. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie beoordelen het plan op korte termijn. En dan wordt het duidelijk of de sneuntion uitsupporters bij Cambuur zijn NEC wijzen meien. Dat is nou net tastien tot het Feyenoord-supporters kwartlin vuurwerk afstutsen in het uitvak. Onder N359 bij de Lemmers stond soms kwart een focusflitser. Het apparaat bij de platteriek controleert de automobilisten op het beroepen van de telefoon achter het stuur. De flitser met geen snelheids- of richtluchttoetredings. Hoe lang de focusflitser bij de Lemmers stimuleert is net bekend. Iwennes van een grutpad van Friesland en Vioort onder mijn Nijwieken vreed 8 september meer militaire transportvliegtuigen Shen en Jaren. Ze dogen mij om de internationale oefening Falcon Leap en vleren daarbij leger als normaal. Tastel komen in verwachting alle dagen tussen 1 en 4 woorden en tussen zo'n en al woorden jongens oer. En in de Marnewaard bij Greensland wil ik oefenen met droppen van vracht en parachutisten.
15: Nou, dan hebben we de eerder droppen maar weer in van deze oefening, denk ik. Hè?
0: Zoek me dan.
15: Ja. Dankjewel Jacob, het Friese Nijs, het is night lessen op de site en op de app van Omroep Friesland.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
15: Het is maandag, dus hij is vanmiddag. Ik werd opnomen, de sportcast van Omroep Friesland. Jij raast dus wat de gast weer. En zullen ik er in het publiek west hebben? Dat is niet Mieke, voor het eerst al het geval. Nou, dat verhaal je staat een keer in Onderwijs. Maar eerst zelfs het waar. Ja, Jan Jonkman, wat een fantastische simmerdaai hoed eigenlijk, hè?
22: Echt, gigantisch, prachtig, mooi. Ik zou net weten wat van meer lovende woorden of we hier aan plakken moeten. Maar het was echt een prachtige middie. In de maand die ik al in het vanmorgen spotje aan. Het stelde net een soort voor, maar vanmiddag. Ja, zo rond 12 uur hier met de heetste temperatuur. En toen weet je in de eigen riep, goed 26 graden. De Poin en Bakkerveen zelfs 28 graden. Is brechter mijn kwijm. Hier ik een maximaal van 26 graden. Laaksem en Jesterijn, die lijn even wat leger, zo'n 24 graden. En Vlieland, ik nog zo'n 23 graden. Ja, en als we dan nou zeggen, de wind is nou al even wat omgoen naar het zuidwesten. Daardoor is de temperatuur nou al 1-2 graden leger dan van de middag. Maar het is nou ook altijd een onnoffelijk jaar een boete door te wijzen. We zeggen wel dat nou de wind omgoen is naar het zuidwesten. De bewolking, ik sta er gewoon wel wat meer toeneemt. Ja, dat is het geval van een hele zwakke steuring en die lost van het grootste pad op. Het zal ik wel zo goed als droog bloeien. Wel zoen je misschien eens even wat van die hege aan die bewolking, wat van die rijstreep misschien kennen. Maar ja, de lucht die is zo droog, want op 500 meter is het altijd naar zo'n 18 tot 20 graden. Dan lost die spot naar rijn, die lost van het grootste pad op. En dan hebben we daar geen last meer van. Ja, en wel, jongen is ik nog wel lang nodig, want jongen om 8 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. De bewolking had dan wel de oerhand en er komt uit een of vooral van zeekennen wat van die wolkenfladden oerdroegen komen. Ja, en als we dan nou even nacht zeggen, ja, dan houdt die bewolking niks tongen, maar we zitten nog steeds wat in die warmere lucht. En dan hebben we minimumtemperaturen, ja, zontje tot 19 graden. Nou, ik denk dat we dat beplakken meteen van de weken, de komende dagen meteen amper, hè, die kennen.
15: Oké. Okay. Nou ja, dan de dag van morgen, want morgen komt er al wat ruimwetteringskant op, hè?
22: Dat is de bedoeling al, ja. Ja, we zullen morgen zeggen, dan heeft die bewolking al de oerhand zo misschien alles even een lichtspotje reinkomen. Maar het tweede pad van de morgen, ja, dan heeft de bewolking, die heeft dan al de oerhand. En dan komt de eerste steuring, die komt die skant ik weer op. En dan heb je, nou ja, zo op het eind van de morgen, begin van de middag, hebben we de eerste buien ik al daar. En dat bloed, dat begin van, nou, dat vier in de jong bloed, dat staat. En een kind in de jong, zeg, nou was even extra wat troon reinen. Zullen we dan naar de temperatuur, morgen, om morgen saus. En als een zandje tot 19 graden, maar morgen midden in die buien, ja, het is een stukje frisser, ja. 15 tot 16 graden. En er staat meteen dan een matige, dat krachtige zuidwestenwind. Super wat onleidig. Maar ze uitzitten in saus. In de nacht wordt het wel weer wat droger. De windjouten is weer wat del. En dan in enkele opklaring, kent ik best nog, de temperatuur gaat dan naar onder naar zo'n 12 tot 13 graden.
15: Oké, okay, dan gliezen we. Ze staan gewoon de jest wat in, Jan, of net?
22: Ja, dat leek het er al wat op. Wat een onleidige dag. We hebben een afwisseling van wolken, mooie blauwe loften, de zinnen, maar ik werd een tal buien en zelfs in de middag zou ik nog even een klapke tong erin zetten kennen, want die lucht wordt dan zo onstabiel en dan gaat de wind die er krachtig is van het zuidwesten om naar het maatwesten te. Nou, dat die wind krachtig is, dat merken we aan uitzicht, de zuist het zon. En dan hebben we, ja, ik temperaturen werd. De heetste temperatuur ligt dan op een waadeiland. Dat is in de simmer, dat meest los om. Ja. En dat is een zandje in 18 graden meer de provincie in. Nou, als we dan naar Tongersje zullen, ja, dan profiteren we weer wat van wat een rechtje van hege druk. Zetten we dat nemen, dan bloed, dat zou goed als droog. Er is wel een soort bewolking, maar het sinds je lidder moet een trouwens even zien. Het is dan een zandje tot 18 graden en de wind uit het noordwesten waai. Nou, die is matig, maar die krimpt in de jongen alweer naar het zuiden. Nou, het krimpt wien meestal krimpen gaat, is al net een goed teken. En dat zullen we dan van vrij dikker werden. Dan hebben we enkele buien, komt weer een orenstoring is kant op. De wien, omdat hij wat naar het zuiden gaat, is van 18 tot 19 graden. Is matig tot krachtig. En als we dan heel stiekem al even naar het weekend showen, dat liek het dan wel weer vrij droog te verin. Want dan komen we zat het nou liek het weer onder invloed van hege druk. Maar ja, sageer vetjend, de komende dagen, dan zet de wien de sokken maar nog wel even in.
14: Oh, natuurlijk. Dankjewel, Jan.
22: Een goeie met je verder.
14: Beste.

0: juist een Duits-Engelse gearwerking in dit vers. Nee, nou, hier is het en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Ja, CWC Machine. Nou, wat er nu op televisie is.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dat is om 4 voor het Friese Nijsverzaal in de Friesland Joerts. En dan ik het warme Jan Jonkman. En dan scrollen we direct maar even terug naar.
3: Ja, zullen we dat maar gewoon
0: doen? Jan wachten.
3: Stipt Jan wachten.
0: En is dat tijd voor de sportcast natuurlijk. Arjen de Boer, die is hier in de studio. Nou, we praten door de bar, de voetbalwedstrijden van Juster.
3: Ja.
0: En we beginnen bij Cambuur, want dat, ja, dat vindt toch wel wat teleurstellend.
3: Nou ja, Sassoon, je het eufemistisch opzijzen.
0: Ja, moet je het formuleren?
3: Ja, nou ja, het bijzonder sneu. Ja. En ik wil gewoon kwalitatief arm. Want had je 20 minuten lang bij een 2-0 vastsprong, maar een man meer,
0: ja,
3: die vastsprong net vast te horen in het je godbetere
0: Telstar.
3: Ik bedoel, het is geen PSV.
0: De verrassing van vorig seizoen. Telstar.
3: Ja, nou, dat klopt. Nee, maar ja, die trainer is fout. De beste spelers ben ik fout.
0: Ja.
3: En dit is wel een ploeg waarvan je op Varon zei in van, nou ja, daar moet je dan puntje in helje. En natuurlijk is het een uitwedstrijd, maar ja, je steekt mij 2-0 voor, maar een man meer.
0: Ja.
3: En had je die 3 punten dan net door de streek loeken kunnen, ja, dan jouwt dat natuurlijk wel wat om. Het zie ik net echt mooi, want ze kregen een strafskopje in, ze kregen nog een strafskopje in, die waren dan weer inlutsen. Nou, gelukkig, dan heb je nog een beetje mazzel, maar ja, 10 seconden.
0: De 101e minuut weer?
3: Okay. Nou ja, het wie op een gegeven moment weer nog 8 minuten blessuretijd. En de tellers die echt op 100 zo'n minuten en jen 50 tellen. En dan zou je ervan, ja, dit is toch weer Hens.
0: Ja.
3: En het wie echt op de ronde, krijgt wol, krijgt net. Het wie ik net de hoorn, nee, het wie de tomme. Alleen nog de tomme. Ja. Het wie dus echt gewoon millimeterwerk. Maar de skiesruchter, Joey Coy, wie is op een eind naar de strafskopstip. Ja, en die werd dan weer feilloos benut. Troch, ja, waar oors als Ronald Koeman, maar dan de junior.
0: Ja.
3: En dan is eindigt die wedstrijd 10-2-2. Feest in Velzen, want ja, dit zeggen ze, ik neem er rondkomen. En hij wil enorm vervelend en teleurstellend. En ja, plakt er al je clichés op van Cambuur. Ja, maar het positieve is...
0: Nee, oké, okay, ja, ik wil zo nog even wat negatiefs ringen.
3: Nee, ik wil positief.
0: De klaar keer wel lieken wel een begrafenis.
3: Ja, maar het positieve is, Erik... Eerste puntje neer.
0: Ja,
3: je hebt
0: een
3: punt. Ja, toch?
0: Je hebt een puntje. Ja, je bent van de nul oud. Ja.
3: Je bent van de nul oud en dat is mooi. En natuurlijk, want ze hebben best wel een relatief sfeer programma achter de reg. Maar ploegen als Feyenoord is hier een visitekamer. Je hebt natuurlijk FC Twente. Excelsior wint natuurlijk een enorme domper.
0: Ja.
3: Fortuna Ut, nou ja, dat is natuurlijk altijd wel lastig. Nu komt Azen, komt Wiekoen, komt NEC. Maar Denoy komt weer, even zien, waar komt dan? Volgens mij ADO Den Haag komt dan.
0: Nou ja.
3: Of dan mat je naar ADO TA.
0: Ja.
3: Dus ja, en nooit de Interland break, komt Apex Wolle. Dus ja, dat ben wel ploegen, weet je, of Varenhoorn dan wel punten van pakken matten. Maar dit komt wel hut aan.
0: Ja,
3: dit
0: ja,
3: liep speeltje in Telstra.
0: Ik al hij een puntje uit Velsen waar.
3: Ja, het wel een net een liedstikje op de kin. Nee, dit is een poffer op een noos.
0: Een snutslag, zo'n je haar steeds kennen.
3: Ja.
0: Nou, leven dan even naar die oren betellen voor de blogorganisatie.
3: Dat bedoel je Jereveen?
0: Ik bedoel SC Jereveen, ja. Ja, dat, ik wil eigenlijk toch wel een beetje gevalletje sneu. Nee.
3: Nou ja, ze hebben het, ik zeg, van tevoren wat er zijn, Hector de trainer, AZ is een titelkandidaat.
0: Ja.
3: En als AZ dan op visite komt, nou ja, dan denk je, nou, dan geven we er even lekker voor zitten. Want ik denk eerlijk zijn dat Jereveen een beter voetballer kindje in ploegen. Die het echt voetballer willen, ploegen dus zoals AZ. Mm-hmm. Als ploegen die je komen om haar in te graven, zoals Big Leagues en PEC Zwolle.
0: Ja.
3: Want dat is best wel lastig voor Jereveen om daar terug in te voetballen. Dus nou ontstaat er echt een heel soort ruimte van Jereveen, van de onvallers.
0: Ja.
3: Probleem is natuurlijk dat AZ wel hele goede voetballers heeft. Ja. Dus, en dat zeg ik wel. AZ komt op een ieder vastsprong. Jereveen herpakt hem echt heel knap. Zafvolle kon zijn joegers eigenlijk helemaal net fort. Want Jereveen is die vrij leeg op het veld. Met toch er steeds maar in de omschakeling best wel een soort rompte komt achter de verdediging van AZ. Maar ja, in de tweede helft werd Jereveen nog verder naar achteren te drongen. En dan besiek je ze wel nog wat te dwan in die counters. Maar kwamen ze er eigenlijk net mee doorheen. Ja, en hoe sneu is het dan dat Jereveen, als ze eens een keer dan naar voren te zetten, dat ze dan slachten worden in de counter, zelf in de counter.
0: Ja.
3: En dan het AZ natuurlijk. Spelers als Max Meerdink en Oefkier, dat is die jongen, die heeft nog frisse benen. Ja, daar liet Jereveen hem 2 keer verriefelen. Dat is wel bijzonder sneu. En uiteindelijk vlieg je dan mijn 3-2, maar die wel een hele amusante wedstrijd om naar te zien. We hadden nog helemaal net zo'n waar de gast is.
0: Nee, want dat is ook nou vreemd. Hien je met een gast?
3: We hien je het echt een gast.
0: Oh, wat leuk. Wat wie dat?
3: We hien Sander van der Heijden. En Sander van der Heijden is natuurlijk altijd kritisch wanneer het moet en als het kan. En dat wie de Jutek weer. En ja, het is altijd leuk om te jaren naar de visie van Sander van der Heijden. Maar we kunnen even een fragmentje herleten van interessante sportcast. En dan litten we altijd even de stellingen jetten.
0: Oké. Okay.
3: En de eerste stelling is voor Sandor. Ik snap het onkebelied van Lars Lamboyvol.
1: Ja, nee.
3: Maar dat, het is, eigenlijk maak je gewoon een keuzematch.
1: Ja. Ik had het anders gedaan.
3: Dus dan is het gewoon nee.
1: Ja.
3: Goed zo, Andor. Nicolas Binder is een betere spits als Bouhoudane.
2: Nee.
3: Nee. Roelof, Johan Hansma, hier verdedigende middenvelder Helje Matten in steed van Robert Zuldriekes.
4: Nee.
3: Nee. Andor, ik snap Hyundol Neert van de beslissingen van skierzochter Joey Kooi.
2: Nee.
3: Nee.
2: Nee. Ik kom op waarom.
1: Nee, ja, dan mag ik ook.
3: Ja, dat doe
1: ja, mooi man.
3: Tuurlijk, tuurlijk. Lekker. Maar dan is het dus vol eens met al die... Met de Joey Kooi show.
2: Ik kom er waarom.
3: Goed zo, Roelof. Jij de VNC en Luc Brouwers nog missen?
4: Nee.
3: Nee? Oh. Sander,
4: ja,
3: natuurlijk. Ja.
4: En ik kom er niet op terug.
3: Jazeker.
4: Oh, okay.
3: En de laatste is dat voor Sander. Jongens, geen paniek. We zijn nog maar 4 wedstrijden onderwijs. Het komt allemaal goed met Cambuur.
1: Nou, dat wordt wel lastig. Nee.
3: Nee.
0: Nee, zei er.
3: Het komt net goed.
0: Het komt net goed.
3: Het komt net goed. Nee.
0: Jongen, jongen.
3: En wat ik wel interessant is, want we hebben natuurlijk kijk, de transferperiode achter de rug. En we hinten al even door. Lars Lamboyvol, de technisch manager bij Cambuur. Ja, die had een aantal. Die zet vooral in op jeugd. Jonge spelers die moeten haar ontwikkelen. Zodat er kapitaal op het veld komt te steken. Zodat Cambuur weer spelers mij weest. Troffenkeepje kind. Want ja, we zijn nou een keer een ontwikkelcompetitie. En Cambuur weet ook precies welke positie zij had in de hele. Hoe nemen we dat mooi? In die hele rij van Cambuur moet gewoon spelers opleiden. Zodat gruttere clubs die vrij makkelijk weer bij haar een waaien
0: hebben. Ja, gisteren wat over Ginny.
3: En dan kinderen wat over Ginny. Dat is de filosofie van Lars Lamboyvol. Maar het is ook wel heel nieuwsgierig hoe Sander van der Heijden rijdt der Chin on shot. En hij shot het dus oors Chin on.
0: Ja.
3: Maar hoe hij de Chin on shot, dat jij je dan weer stipt om jouw achten in deze podcast.
0: We matten maar even zien. Hij is nou ook al delta op het bekende podia natuurlijk.
3: Zeker welke podia ik er weer?
0: Nou, ik zeg YouTube en dan zag je al.
3: Nee, ik pas om jouw achten op YouTube, maar dan vol op Spotify.
0: Oké, okay, ik dat nog. Arjen, dank je wel.
3: Graag hier.
0: We hebben nog een stukje muziek van de Limburgse formatie. Die snel juist, die heren Sander. Het pussycat er zelfs. Maar het toch wel hele mooie. Ik vond toen niks home en no home. Dus Mississippi, hier in Onderwijs.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Vijf uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart vol eerbetoon een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechter in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op meerdere manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Het is onduidelijk waarom ze dat deden. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is daar. Dan het weer vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het wetterpeil in Iskoumar was structureel omheeg. En dat maat om ik in de takkomst genoeg zwier te wetten te hebben. Zeker had het Simmerdijs vaker en langer droeg, wijzen zo. Het verhaal van de Delta-commissaris, dat is eerst dadelijk hier in Oelewas.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
13: brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Showhofvester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Wat een naaie show! Heima, service en auto's is er voor elk en ien.
15: Onderwijs.
16: Mijn Erik Enema.

0: maakt net een leuke versie, maar een geweldige comedy show. Hier is Tracy Ullman en het noem maar Breakaway.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nu 6 minuten nog 5. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs van deze man die zo'n september. De dag dat de squallen van het jonkie dat jij is verstoor in Ljouwert. Na een ongeluk maar in de Five Wine. Een betinkingsplak in die squallen inrichten hebt.
2: Als een tafel met een, uiteraard een foto. En kinderen hebben daar wat dingen neergelegd. En dat is ook goed voor de kinderen om dat stukje voor zich te hebben.
0: Tegen daar te melden kennen dat de juiste grimeur, Arjen Tuiten, een Emmy Award won heeft van zijn werk van de hitserie De Pit. Zelfs koerde Fries en Matty in ontvangst nemen. En Simem Jansi, die krijgt die award voor eerst ik net te zien.
3: Nou nee, want hij is alweer heel druk bezig met 2 orenfilms. Dus hij heeft helemaal geen tijd voor mij.
0: En dit is dat voetbalanalist Sander van der Heijden in de Sportcast vregen werd dat hij nog wat zitten zocht. Maar Cambuur.
4: Jongens, geen paniek. We zijn nog maar 4 wedstrijden onderwijs. Het komt allemaal goed met Cambuur.
5: Nou, dat wordt wel lastig. Nee.
0: Nee. Sander van Heijden is net zo positief daarover dus. Nou, dat is het nijs van Joerts ambitie. Dadelijk omtinken van het wetterprobleem in Nederland. Soms is het te vol, soms is het vies en te min. En dan moet het wetterpeil omheen eigenlijk. En dat is een beetje een van de adviezen van de Delta-commissaris Kover Daars. Hij start het wetterpeil niet in Iestelmaar, maar structureel omheen. En ik net zo'n ambitie. Verhaal je eens dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst waren het wat. Jan Jonkman, een goeie medium.
6: Ja, Erik, een hele goeie medium. Nou, wat heen we vanmiddag een loffelijke Simmerske dag. En dat in september. Was een 23 graden op de kust en in het watergebied. Dat is 26 tot 28 graden meer de provincie. Ja, dat met tank aan een warme zuidenwind. Nu neemt de bewolking wat daar de temperatuur. Die gaat al 27 graden naar beneden. Jonk en nu de bewolking een spatje ruim vallen. En zo wat ze dat net voorstellen. Jongen is het nog lang warm, want jongen om 8 uur is het altijd naar 20 graden. Later in de nacht gaan de minimumtemperaturen van zo'n zandje tot jongetje graden. Maar hier is het even droog, maar hoe dat het de bewolking doorgaan. Het warre pad van de maand dit hebben de eerste buien al te pakken en de bloed zat dat 4 in de jong. Dan in de buien is het zo'n 15 tot 16 graden, in de maand dit naar zo'n zandje tot jongetje graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht klert het dan weer eens even op, dan hebben we opklaringen en temperaturen rijden dan om de 12 tot 13 graden. Aanstond meer hoe dat waar.
0: Het wetterpeil in de IJsselmaar maar structureel omheen. Dat is nodig om in de toekomst genoeg zwiet wetter te hebben in droge en warme simmers. De IJsselmaar, als het rustige zwiet wetter maar van Nederland, de badkuip van Nederland, wat ik wel neem, is zelfs een van de speerpunten in het nieuwe nationale wetteronpakplan van Delta-commissaris Kover Daars. Hij presenteert Joerts zijn plan om de Nederlandse Delta kleer te maken op het verorende klimaat. Die graaf Luzette Kroon van het Friese wetterschip, Wetterschip Friesland, schreeuwt mij om dat nieuwe Delta-plan van Kover Daars. Zij vind ik dat je het belang van de IJsselmaar vooral net onderschatten had.
7: Zeker 60% van Nederland maakt gebruik van die nationale regenton, zoals we het ook wel noemen, het IJsselmeergebied.
8: En dan weer de oude simmer, weer er een situatie van ja, de kamer er eens al wat wetter te kwaad. Ja. En noem zo dat wetterpeil naar verinfantiet omheen gematten.
7: En je zegt het heel terecht. In het huidige Delta-programma, dus die vandaag wordt gepresenteerd, daar zit nog niet een verhoging van het peil in. Daar zit wel in dat we het wat meer willen laten uitzakken. He, zoals in de zomermaanden naar min 30 onder NAP, naar min 40 onder NAP. En we willen er ook wat meer mee gaan spelen in de winterperiode ook. He. Dat is echt een kwestie van wat kan, wat mag, hoeveel water komt eraan. Dus wat kunnen we vasthouden in het gebied. En naar de toekomst toe zullen we zeker moeten praten over wat aan verhoging mogelijk is. Want de zeespiegel stijgt. We weten dat water schaarser wordt. En dus hebben we meer water nodig en zullen we de buffer moeten vergroten. En dat is het IJsselmeergebied, onder andere.
8: En in het programma van Onpak werd ik een cijfer neemt, ja, mogelijk 30 centimeter in het jaar 2050.
7: Nou, waar we nu de onderzoeken op gaan zetten is tot een stijging tot plus 10 boven NAP. Dat is een behoorlijke stijging als je kijkt ten opzichte van het huidige peil. Maar dat zul je ook nodig hebben als je ziet hoe snel die zeespiegelstijging ook gaat. En ook hoe eigenlijk de wateraanvoer, hoe dat steeds schaarser wordt. En we hebben nu lange droge periode gehad. We hebben het hier dankzij die buffer van het IJsselmeer goed kunnen managen. Maar De watervraag neemt toe. De verdamping neemt toe. De vraag in het gebied, of het agrarisch is, of dat het natuur is, of andere watervragers, neemt toe. Dus wij zullen meer water nodig hebben, terwijl we effectief minder water hebben om te verdelen straks. En dat betekent dat je iets moet doen in je regionale systeem en in het hoofdsysteem. En dat is waar het Delta-programma ook over gaat.
0: En dat zei die graaf Luzette Kroon dus van het wetenschap Friesland. Nou, is de IJsselmaar vanzelf als ik nog eens een keer natuur het Watozengebied. Het Friese Geheer beheert verskate beschermde natuurgebieden bij diezelfde IJsselmaar. En wil ik graag mooi praten, had ik iets om die plan. De maar is net alleen nog belangrijk voor de mens en voor de landbouw. Maar ik vaar vogels en van vissen, zei vertelt ecoloog Mark Hilboezen.
5: Het is heel begrijpelijk. Als je kijkt naar de Aronde Simmer, waar er een grote wettertekwaad is, dan moet ik gewoon zien hoe we slimmer met toeker omgaan en met wetter. Maar ja, het is ook een heel belangrijk gebied voor heel wat vogels, heel wat natuurweer. Het is een natuur-tatoezengebied. Dus dan denk ik wel leuk van we moeten wel slim moeten nadenken hoe we dat goed combineren kunnen.
8: Zijn er mogelijkheden om die doelen te combineren? Het belang van de natuur en het belang van wetterbeheer?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar je moet wel goed zien uit de periodes waarin het heeg is en wanneer het leeg is. Het is een belangrijk gebied als forageergebied, als briergebied, als gebied om natuurlijk te verblijven van heel veel vogels. En die rongen van wetter naar loon, die zijn heel belangrijk en ja, die moet eigenlijk net verlengen in mij.
8: Dus wetterpeil omheeg, daar ben je net per definitie op zin, maar je wil wel graag dat het een beetje mij verdrag, Bart.
5: Ja, je moet er gewoon zien wat voor doelen gaan we daar afspitsen vanuit Natuur 2000. En hoe kunnen we daar goed op aansluiten en net te snel daarom voorbij gaan.
8: Er staat in het plan van de Delta-commissaris dat ze het net om een heel soort centimeters gaan stil. Hij zei het stapje voor stapje.
5: Ja, maar ja, de Friese IJsselmaarkust is een vrij ondiepe kustzone, langs de IJsselmaar. Dus daar is een liet verschil, had dan al een heel groot effect. Het kan samen wijzen dat als het 10 centimeter heeg is, dat is een peer, 10 hectare, daarmee onder water brengt, in feite. Dus het zijn al je oude platen, Zuiderzeeplaten, die dan onder water komen te stingen.
8: Het plan is ik om het wetterpeil wat fluctueren te laten, toch hierin. In de zomer wat heger en in de winter wat leger. Ja, ik bedoel, voorheen weer het Zuiderzee, in je natuurlijk te maken met heegwetter en leegwetter. Ja, van mijn gevoel past dat ik wel weer een beetje bij de natuur.
5: Ja, al in een natuurlijk systeem heb je juist te maken met een heeg winterpeil en een lege zomerpeil. Dus het peilregime is daarmee wel wat onnatuurlijk. En daar is heel veel natuur net op onpast. Dus je moet zien van in hoeverre is dat mogelijk. En kun je misschien wat zien naar de periodes, de momenten dat je de verschillende peilregimes inzet. En dus dat is iets wat goed verkend wordt, maar.
0: Zei ecoloog Mark Hilboezen dus, tjen slagjouwer Onno Valkena. Om alle plan van wetterbeheer en heegwetterbescherming uit te vieren, maar het budget voor de oanpak verdubbelen worden van 10 naar 20 miljard.

0: Fiske van Bruno Mars. Het nummer Risk It All. Onderwijs. Lifeguard Femke Wiersma en haar collega's redden 12 weken lang section Duitse Bern uit het wetter bij het Ameland. De lifeguards zien onderling wel contact, maar ze winnen er eigenlijk net wist van dat de groep in het wetter ik echt help nedig hier. Bij de collega's van de Waddenomroep docht Wiersma nou haar verhaal.
1: Het voelt toch niet helemaal lekker hoe dat eruit ziet. En laten we er gewoon in gaan. Al is het preventief, dan zijn we er gewoon bij. En eigenlijk op het moment dat ik dat zeg, komt ook de begeleider van die groep komt bij mijn collega. En die zegt, ja, ze zijn aan het zwaaien. Of ze roepen om hulp. En toen zijn we eigenlijk met spoed het water in gegaan. Ik met een soort surfboard, een paddleboard. En mijn collega met een tube. Dat is een groot geel rubberen ding dat blijft drijven. En zo snel mogelijk op die kinderen af. Nou, ik denk dat ze op dat moment misschien 50 meter vanaf het strand verwijderd waren. Dus op zich niet heel ver. Zodra we bij die groep kinderen komen is het gewoon pure paniek. Mijn collega is er omheen gezwommen om de groep, iedereen uit de groep een beetje te spotten. En die heeft de verse 3 eigenlijk gepakt. En ik heb eigenlijk de rest naar mijn boord getrokken. Nou, daar zaten kinderen tussen die niet meer zelf zwommen. Die werden wel echt omhoog gehouden. Die heb ik allemaal naar het bord gehaald. En eigenlijk gezien dat we, of geprobeerd te zien dat we iedereen hadden. Dat leek zo. Mijn collega's dan met die 3 teruggegaan. En ik kwam er vrij snel achter dat ik niet met deze kinderen terug naar de kant zou komen. Want ik had, 14 kinderen aan mijn boord. Daarmee ga ik het in de golven ga ik het dan niet redden. Dus toen heb ik gezwaaid naar mijn collega eigenlijk op de post. Dat is voor ons een teken

0: Van, we hebben hulp nodig. En die hulp is gekomen middels de waterscooter. En dan is het voor mij eigenlijk de hoop dat mijn handgebaar door is gekomen. En voor mij was het vooral toen zorgen dat de kinderen op het boord blijven. En flink in een breker zaten. Dat zijn dan golven die breken. Dus je hebt heel erg die witte golf die je dan ziet. Dus die kwam elke keer echt wel op die kinderen. Dus heel veel kinderen zijn ook elke keer er afgespoeld en dan weer bijgehaald. Mijn zwemmende collega is weer teruggekomen. Die heeft weer 2 kinderen overgenomen. En uiteindelijk is hij nog een keer teruggekomen. En weer 2 kinderen. En terwijl die 2 kinderen overnam, zag ik dus ook Meerte aankomen met de waterscooter. En toen konden we eigenlijk plan beginnen om de rest van de kinderen ook veilig op het strand te zetten. En dat hebben we gedaan per 2 eigenlijk op die scooter. En het stukje nazorg kwam dan. Kinderen opwarmen, hoe is het met iedereen. Ambulance hadden opgeroepen. En die heeft alle kinderen nagekeken, gecheckt. Ook qua temperatuur en water binnen, of ze water binnen hebben gehad. En dat was gelukkig allemaal goed. Ze waren wel wat koud, maar niet te koud. Dus die hebben lekker onder een warme douche gezet, in de zon, uit de wind.
1: Zijn jullie ook trots op jezelf, als je er nu aan terugdenkt?
0: Ik ben zeker trots op eigenlijk het samenwerken dat we samen hebben geleverd. We hebben echt als een goed team hebben gewoon gewerkt. We konden elkaar goed aanvullen en we wisten gewoon wat we aan elkaar hadden. En daardoor hebben we het ook echt tot wel een goed einde kunnen breien. Dus echt wel trots op wat wij als team hebben neergezet.
2: Zij lifeguard Femke Wiersma, hoe die redding dus van die groep Duitse Bern. Nou, de operatie trouwens binnen alle lifeguards. Ik de Bern en de begeleiders dus nog een keer maar hem koor in contactkamer. Die gewoon op het droegen. En de goed schoonhuisje van de Duitse Bern werd terugzetten. Hier is Mark Ronson, maar vooral Amy Wine.

0: wieken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: Het is nou Jelbes Harzen en Oorschof van het Nijs van deze maandag 10 september. Kom van Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Op het plak der sneeuw in de Leeuwarden, wie kan men geboren in Leeuwarden? Een jong jongetje verstoor leidt nou een gutte zeen van Blom. Een soort mensen komen naar het plak om haar meilen te litten. Mensen steken de kerstjes aan of lezen knuffels del. Ben litte er tekening achter. Het jongetje kwam om het lippen bij een ongeluk met een vijwijn. De helmtjesten konden niet meer voor hem dwam. Dit is de interim bestuurder van de onderwijsorganisatie Proloog. Hoe hoest Ben docenten en ouders van de moon op zijn kwallen op vonk binnen.
13: Wat wij gedaan hebben is dat we sinds gisteren ons voorbereid hebben op vooral focussen op opvangen van kinderen en hun ouders. We hebben ook deskundigen bij gehad samen met de kinderopvang. We zijn een IKC. Het is goed verlopen in de zin van rustig, ruimte voor emoties. Alles mag er zijn, vooral om kinderen zo goed mogelijk te laten starten.
12: De Stin van Jotal werd skiep op de polderdieken. Trot de lange droogte wie het gas op de polderdieken te zwak en daarom hier het wetterschip van Wikelien een verbod in viert voor het wijtjen. Het verbod is aankondigd rond november, maar het wetterschip vindt het nou net benedig. Dat blijdschip van schippenhouder Martin Rijsma en zijn keppels. Rijsma is verspraat in de gemeente de Friese Mart noemgebracht en van de morgen waart een keppel loslitten bij de broek.
14: Natuurlijk, dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Maar dat zijn hele plakjes erin. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om zo'n even veld. En ze kunnen maar wijzen en zieken waar ze te willen.
12: Jaarlijks smiet een Nederlander gemiddeld meer dan 25 kilo oneten fort. Dat is ook een guide voor de dag en de wand. Dat is net goed voor het milieu en de beurs. Wat al die wenners van de gemeente Leeuwarden één week lang geen eten fort in de zone. Bespaart tot 64 ton oneten en in yield is dat €250.000. Om meestal bewust te meisjes had de gemeente Joods een fortsmietvrij diner in de dwarfstuin van Snakkerborden. En meestal kreeg ik tips hoe ze voorkomen kennen dat ze eten fortsmieten matten. Mathilde Altenburg van de gemeente gemeente Jout een voorbeeld.
7: De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. En wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden.
12: Op Skielge is de rispinger van Cranberries begonnen. Twijlin voelde opbrengst bot aan en ik dit hier drie getrokken droegde net een geweldig hier te worden. Nevens Arnoud Kramer, directeur van Cranberry Terschelling, Kamer Rijnwetter, knekt op ziet.
15: Ja, wat we hebben gezien in het veld en wat hier om je heen zit, is dat op een gegeven moment de cranberries die de late bloesem hadden, de bloesem zijn kwijtgeraakt. Dus dat scheelt wel in de oost. En sommige cranberryplanten zijn hun bessen gaan afstoten om in overlevingsstand te komen. En toen is gelukkig net op tijd is het weer gaan regenen. Dus dat was wel mooi.
12: Hoe dit onderwerp aast meer hier in onderwijs. Tjens Famkes hier in het iets net flotter tinken uit het deistige lippen. Ik in Friesland voor tjens toezende jonge vrouwen die hadden breien huishouding, ze pleersen en bij de midden staan. In Museum Opstelan op de Griek steen haar een verhaal nou centraal in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Bezikkers krijgen beeld mij dat verder giert als de stereotypes, hoopt projectcoördinator Suzanne van Loo.
16: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje, wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven wilden hebben en gelukkig wilden zijn en dat vaak ook waren.
12: Onze vier meer nijs op omroepfriesland.nl en in de omroep-app. Hier dadelijk ik nog in onderwijs verzels.
17: Ja, verzels. Ik zag altijd een saartje voor me. Ja, van Tjens Famkes weer.
12: Toch wel, hè?
17: Ja. Nu zo hartstikke. Ja, prachtig. Ja, ja. Op een dus de scène in dat museum Opstelan. Dankjewel, Jacob. Het Viskereis. Dat ja, is inderdaad wat Jacob eigenlijk concert te lezen en te scène op uw app. En dadelijk in onderwijs zullen we het hebben over de cranberries. En Friesland Joort heeft zelfs nog een rikverskaat en onderwerp over het Viskereis.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje mij in beëining.
20: Maar gewoon CA plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
23: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
25: Hoe kom ik je waai?
24: Of een die tij wekker houdt.
26: Hoe kom ik aan het werk?
24: Vragen die toet in toekomst keer.
27: Waar kan ik veel over werk leren?
24: Vragen die praktisch binnen.
28: Hoe vind ik personeel?
24: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
29: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
24: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij. Mai Erik Enema.
30: Omroep Friesland.
12: Cranberries, jaren echt bij Skielge. De rispingen, de oogst die is begonnen. Maar dan ben je al benijd natuurlijk. Voor hoe soort dit hier maar de rispingen wijzen. Dat is dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst vanzelfs het warme Jan Jonkman. Ja, eigenlijk Jan, wat een fantastische simmedaille hoor, hè?
31: Echt, nou ja, gigantisch, prachtig, mooi. Ik zou net weten wat van meer lovende woorden dat we hier aan plakken moeten. Maar het was echt een prachtige middie. In de maand die ik al in het vanmorgen spotje aan. Het stelde net een soort voor mijn familie. Ja, zo rond 12 uur gingen we de heegste temperaturen. Toen weet je in eigen maar ik goed 26 graden. De Poin en Bakkerveen zelfs 28 graden. Is Brecht en mijn kwijm hier ik een maximaal van 26 graden. graden. Laaksem en Jesterijn, die lijn even wat leger, zo'n 24 graden. En Vlieland, ik nog zo'n 23 graden. Ja, en als we dan nou zeggen, de temperatuur, de wind is nou al even wat omgegaan naar het zuidwesten. Daardoor is de temperatuur nou al 1-2 graden leger dan van de midden. Maar het is nou ook altijd nog een hoffelijk jaar een boete door te wijzen. We zeggen wel dat nou de wind omgegaan is naar het zuidwesten. De bewolking, ik sta er gewoon wel wat meer toeneemt. Ja, dat is het geval van een hele zwakke steuring en die lost van het grootste pad op. Het zal ik wel zo goed als droog bloeien. Wel zoen je misschien eens even wat van die hege aan die bewolking, wat van die rijstreep misschien kennen. Maar ja, de lucht die is zo droog, want op 500 meter is het altijd naar zo'n 18 tot 20 graden. Dan lost die spot een rijn, die lost van het grootste pad op. En dan hebben we daar geen last meer van. Ja, en wel, jongen, is het nog wel lang nodig, want jongen, om 8 uur is het altijd naar zo'n 20 graden. De bewolking had dan wel de oerhaan en er komt uit vooral van zeekennen wat van die wolkenfladden oerdroegen komen. Ja, en als we dan even nacht zeggen, ja, dan houdt die bewolking ik stongen, maar we zitten nog steeds wat in die warmere lucht. En dan hebben we minimumtemperaturen, ja, zontje tot 19 graden. Nou, ik denk dat we dat beplakken meteen van de weken, de komende dagen meteen amper herrie kennen.
17: Oké. Okay. Nou ja, dan de dag van morgen, want morgen komt er al wat ruimwetteringskant op, hè?
31: Dat is de bedoeling, oh ja. Ja, we zullen we morgen zullen dan had de bewolking al de oerhand, zo misschien alles even een lichtspotje reinkomen. Maar het tweede pad van de morgen, ja, dan had de bewolking, die had dan al de oerhand. En dan komt de eerste steuring, die komt die kant ik er op. En dan hebben we, nou ja, zo op het eind van de morgen, begin van de middag, hebben we de eerste buien ik altijd. En dat bloed, dat begin van, nou, dat vier in de jong bloed, dat zat. En een kind in de jong, zeg, nou was even extra wat troorijnen. Zullen we dan naar de temperatuur, morgen, om oer en als een zandje tot 19 graden, maar mooi midden in die buien, ja, gaat het steeds een stukje frisser, ja. 15 tot 16 graden. En er staat meteen dan een keer matige, dat krachtige zuidwestenwind. Super wat onleig, maar als uitzitters in Suis. In de nacht wordt het wel weer wat droger, de windjouten is weer wat del. En dan in enkele opklaring, kent ik best nog, de temperatuur gaat dan onder naar zo'n 12 tot 13 graden.
17: Oké, okay, dan gliezen we, ze staan er gewoon die jest wat in, Jan, of net?
31: Ja, dat leek het er al wat op. Dat wat een onleige dag. We hebben een afwisseling van wolken, mooie blauwe loften, de zinnen, maar ik ben een tal buien en zelfs in de midden, ik zoet er ik dan even een klapke tong erin zetten, kennen, want die lucht wordt daar zo onstabiel en dan gaat de wind die de krachtig is van het zuidwesten om naar het maatwesten te. Nou, dat die wind krachtig is, dat merken we aan uitzitten, zuist het zon. En dan hebben we, ja, ik temperaturen werd. De heeste temperaturen liggen dan op een waadeiland. Dat is in de simmer, dat meestal was om.
17: Ja.
31: En dat is een zandje in 18 graden meer de provincie. Nou, als we dan naar Tongensje zullen, ja, dan profiteren we wat van wat een rechtje van hege druk. Zetten we dat nemen dan bloed, dat zou goed droog. Er is wel een soort bewolking, maar het sintje ligt uit een tron, was even zien. Het is dan zo'n zandje tot 18 graden. En de wind uit het maatwesten, waai. Nou, die is matig, maar die krimpt in de jongen alweer naar het zuiden. Nou, een krimpt. De wind meestal krimpen gaat, is al net een goed teken. En dat zullen we dan van vrede werden. Dan hebben we weer enkele buien, komt weer een oorstoring dus kant op. De wind, omdat hij wat naar het zuiden gaat, is van 18 tot 19 graden. Is matig tot krachtig. En als we dan heel stiekem al even naar het weekend zoeken, dat liek het dan wel weer vrij droog te verin. Want dan komen we zo tot nou liek het weer onder invloed van hege druk. Maar ja, sageer vetje, de komende dagen, dan zet de wind de sokken er nog wel even in.
17: Oh, natuurlijk. Dankjewel, Jan.
31: Een goeie met je verder.
17: Het beste.
2: Het slotsteek van onderwijs.
17: Nou, bleven wij wel een beetje bij het waar. We zochten naar de oude simmer die we hier droegen, die we hier heet, net alleen hier. Maar ik in de windproducerende landen, ja, van arts eigenlijk, hè, Frankrijk, is, noem het waar, naar Italië. Maar ze verwacht je dit hier in van de aldermeeste wien hier eigenlijk, qua productie in elk geval. Frankrijk verwachtte dit hier minder als 24 miljoen hectoliter wien te produceren. Dat is 20% minder als het gemiddelde van de oude 5 hier, lees ik hier. Ja, die hitte simmer, die droege simmer, dat het die wienstokken ging goed in. Een soort skeel, de druven ranken. Zo is trouwens in alle Europese wienlanden wel wat, vooral in Zuid-Europa. In Spanje hebben ze er wel wat maatregelen op nomen. Daar is de rispingen van de druven dit hier uitzonderlijk betiet begonnen. In Catalonië begonnen ze bijvoorbeeld al om 22 juli mei te plukken begonnen. Dat is de vroegste start ooit, zo weten alle deskundigen te melden. Het viel daar 45 graden. Dus die druiven weer volle gauwer riep als oors. Moest ik al midden in de nacht te plukken, die druiven. Ze konden ze wat koel bij de wienmakerij gebracht worden. Het is een goede simmer trouwens voor de Nederlandse wiensector. Ik hier heel trouwens dat die hitte natuurlijk geen goed docht om die wien. Nou ja, de veske zo wien. Het mag natuurlijk wijzen. We moeten fantastisch even een veske hebben over wien. Red wine natuurlijk is al gauw on de versie van UB40 of het origineel. Dat ken natuurlijk ik. Griechische wijn van Udo Jurgens. Shit me ook in het zin. Maar misschien is het wel een oorveske. Dat vindt dat zo vindt dat het draait weer maat bij dit verhaal. In het slotstik. On een, de laatste plaat in dit programma, die is het slotstik. En die kan het ook eens bepalen. Dus toch maar 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
12: oer Wien Gits.

0: Ja. In november, dan gaat er in première de nieuwe speelfilm van Steven de Jong, de regisseur. En dat is wel bijzonder. Het is de eerste speelfilm die helemaal in de Stelling Werfs is. De Saxies is. En dat maakt zijn film natuurlijk heel bijzonder. En uit die film, ja, is een prachtige track. Eigenlijk hartstikke mooi van song. Karel Willems, Het is nooit te late.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, op Skilg is de rispingen de oogst van cranberries begon. Twailien voelde opbrengst nogal aan. En ik dit hier drie, het trocht de droogte een bijzonder minier te worden. Arnold Kramer is directeur van Cranberry Terschelling. En aan hem de vraag wat hij verwachtte van de opbrengst dit jaar.
2: Wij hopen dit jaar dat we tussen de 125 en 150.000 kilo kunnen oogsten. Dus dat is 150 en 150 ton.
3: Is dat meer dan ooit? Of hoe verhoudt dat zich tot de afgelopen jaren?
2: De cranberry oogsten die variëren eigenlijk best wel heel veel per jaar. Dus we hebben goede jaren en slechte jaren. In slechte jaren, 2 jaar geleden, hadden we 8,5 ton. Het goede jaar daarvoor hadden we 285 ton. Dus er zit echt een heel groot verschil tussen.
3: En dan was het 2 jaar geleden een slechte oogst omdat het zo nat was. En dit jaar was het heel droog. Kunnen jullie daar al wat gevolgen van herkennen?
2: Ja, wat we hebben gezien in het veld en wat hier om je heen zit, is dat op een gegeven moment de cranberries die de late bloesem hadden, de bloesem zijn kwijtgeraakt. Dus dat scheelt wel in de oost. En sommige cranberry planten zijn hun bessen gaan afstoten om in overlevingsstand te komen. En toen is gelukkig net op tijd is het weer gaan regenen. Dus dat was wel mooi.
3: Ja, en denk je dan ook dat dat ten koste gaat van jullie mooie streven naar een hoge oogst?
2: Deels wel, maar aan de andere kant zijn we bezig met de oude cranberry velden weer toegankelijk te krijgen. Die groeien in de heide hier, dus we zijn de heide aan het schoontrekken eigenlijk als het ware. Waardoor we dus eigenlijk hopelijk weer in de toekomst meer oogst kunnen krijgen.
3: Oké, dus eigenlijk heeft die droogte dan ook een positieve invloed, mag ik dat voorzichtig zeggen?
2: Ja, als het niet te lang droogt, als het niet te lang duurt, dan... te nat is niet goed, te droog is ook niet goed. Dus een beetje ertussenin, dat is wel mooi.
3: Ja, en we staan hier nu in de, net vooral in de stromende regen. Het valt nu een beetje mee. Is dat dan voor jou ook bijna een moment om even een regendans te doen, omdat dat zulke goede invloed zou kunnen hebben?
2: Ja, ik ben alleen niet zo'n hele goede danser. Maar we zijn wel heel dankbaar dat dit zo valt, zeg maar. Als alles wegstroomt, dan is het echt wel perfect eigenlijk.
3: En jullie zijn ook bezig met een mooie ambitieuze plannen. Kun je daar het kort wat over vertellen?
2: Ja, we hopen dat we dus de BGA, de beschermde geografische aanduiding, kunnen krijgen in Europa voor de cranberries van Terschelling en Vlieland. En dan wordt eigenlijk het cultuurhistorische aspect van de cranberries op de eilanden wordt vastgelegd en erkend. Dus dat zou heel mooi zijn.
3: En wat zou dat precies betekenen?
2: Dat ze Europa erkent eigenlijk dat het een bijzonder streekproduct is. Dus dat het hier alleen hier op deze manier groeit en verder nergens.
3: En nog even terugkomen op deze oogst, want jullie zijn dus net 2 dagen bezig. Wat zijn voor nu je bevindingen?
2: Ongeveer de eerste 12 tonnen zijn binnen. Dus dat gaat de goede kant op. Maar ja, het is koffiedik kijken. Het is altijd de eerste beer schieten dan de huid verkopen. Dus we zijn nog de beer aan het schieten. Ik hoop dat we over onze oogstverwachting heen gaan. En dat we dus meer dan 150 ton gaan oogsten. Maar dat is even afwachten.
3: Je maakt je geen zorgen?
2: Nee, je moet je best doen om te zorgen dat het lukt. En meer dan je best kan je niet doen.
4: Ik ben aan het cranberry plukken. Dit is nou de tijd, hè, de voorweer, de oosttijd. Zo'n beetje begin september. En dan gaan we weer los. Dus vandaar. Prachtig mooi werk. Ja, ondanks dat het soms wel heel hard regent. Maar het is prachtig werk. De hele dag in de natuur. En eerlijke werk is er niet. Want het is no cure, no pay buis. Gewoon hard je werkt, hoe meer kilo's je plukt, hoe meer je verdient. We zijn heel trots op dit product. Het is een zeldzaam product. Een wilde cranberry eigenlijk. Hè? Is het dit. In vergelijking met Amerika. Dat ik gekweekt heb. En dit is gewoon wild. Groeit overal. In de valleien. In de duinvalleien. Het is natuurlijk een prachtig mooi product. Daar zijn we heel trots op. Ja.

0: fantastisch. Dat hoorde ik al een beetje weer.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, Veskes hoor Oevien, hik vregen. In verband met het feit dat het dit hier een streamende rispingen wordt qua Wien in Frankrijk. Maar ik oorlanden in Zuid-Europa heb er lijst van. En dat het er als oorzaak voor zelfs die heat en die droge simmer die we maar eens aan hand hebben. Ik derde, zeker derde. Temperaturen van 44 graden, dat is net goed, zelfs net verdruven. En we tochten daar met een plaat bij. En dat tocht niet hem gelukkig. Ik en Michel, wat kreeg ik al je binnen? Imke Barina, een paar keer, Vino. Vino, waar blijft de wijn? Linda komt maar die suggestie. En dat hield ik voor Egbert Ludema. Wat kreeg je van meer binnen? Jerry Lee Lewis, Drinking Wine Spodiodi. Ze had Johannes. En Red Red Wine. En er zijn natuurlijk verschillende versies van het verske. Die komt een aantal keren binnen. Jantien, die zou toch die plaat mij. Maar Teun Woudwijk neemt dan de versie van T.Z. Dat is volgens mij hetzelfde noemer. En dat tocht ik, Gary Labor. Dus, ja, ik bedoel eigenlijk UB40, maar ze zei midden Erik, ik zou Red Red Wine van T.Z. kiezen, maar dat is before. En dan kom ik maar een oornoemer. En dat oornoemer, dat is Joert.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dan heb ik het wel oornoemer van Marcel Smits, ja natuurlijk. Dat is mooi verske, oreren wien. En dan draaien we Joert als slotstuk. Dit is onderwijs, dat is de mooi weer. Meld ik me dan ik weer. Dadelijk kies haak je naar Noorwien, maar Willem de Vries. Ik wens je nog een machtige man die. En bedankt voor de haarkin. Hoi.

0: Friesland.
1: Twa en Jocht op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Er werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
9: Voor Link en Co, Guillaume Cinico.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Er werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
4: Paralink en Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. En de komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn onze uitzending begonnen met meeslepende polka-klanken in de vertolking van Ernst Mors en zijn originaal Ekelende muzikanten. Het was de Antonin Polka. En Antonin, dat is de naam van Antonin Wotava en hij is de componist van deze polka. Geboren in Kladno, dat is een klein industriestadje. En deze Antonin was jarenlang bevriend met Ernst Mors en was ook zeker 10 jaar slagwerker in het orkest van Ernst Mors. En dan vervolgen we met een wals getiteld Beim Breuwirt.

Ja, dit was een blaasmuziekkapelle uit Beieren. Blaasmuziekkapelle Hans Niederleitner. En in Beieren, daar zijn de tradities en gebruiken nog diep geworteld. Hè? Want ja, we kennen natuurlijk allemaal het Oktoberfest in München. Nou ja, daar sloeg eigenlijk deze wals ook wel wat op. Want de vertaling is natuurlijk bij de cafébaas, hè? Bij Broiwiert. Daar was het goed toeven, dat hebben we kunnen horen. Vlado Koempan en zijn muzikanten die gaan lekker genieten van een stokbroodje in de Baketka-polka.

En de Tsjechische componist en zanger Jiří Smoček componeerde vele authentieke melodieën. Volksmelodieën waar hij ook de mooiste teksten bij schreef. En deze teksten, ja, die gaan natuurlijk vooral over het mooie Moravië en de gevoelens van weleer. En deze volksmelodieën bracht hij ook zelf ten gehore. Maar ook de blaaskapellen gingen zijn composities spelen. Een van deze composities van Jiří Smoček is de wals Knížem Jašel Okolovrat. En dat betekent toen ik langs de poort liep. Nou, we gaan luisteren naar blaaskapel Moravanka met Knížem Jašel Okolovrat.

En dan staat er na dit lied een mars op het programma. Het is de Castaldo Mars. En Rudolf Novacek, ja, hij komt uit Servië, die componeerde deze Castaldo Mars en droeg deze op aan de commandant Ludwig Castaldo. Ja, die leeft al lang niet meer hoor. Maar hij was in die tijd kapelmeester van de militaire muziekkapel in Pilsen. En om hem te eren droeg deze Novacek, die droeg deze mars aan hem op. En zodoende werd het de Castaldo Mars.

Blaasorkest Borsijanka en hun kapelmeester is Antonín Koníček. Hij is in Tsjechië een bekende muzikus. En op het podium staat hij, zoals de meeste Tsjechische kapelmeester trouwens, tussen zijn muzikanten. En hij heeft daarbij een plezierige uitstraling. De muzikanten en zangerskwartet van Blaaskapel Borsijanka zijn allemaal professioneel opgeleid. En dat is te horen in hun

Nou, ik hoorde het woord Cervena Ruja even niet in de tekst van deze mooie polka. Maar het was wel degelijk Rode Rozen. En dat deed mij wel weer denken aan het Smartlappenkoor. Want diverse titels van onze liederen, die dragen ook het woord Rode Rozen en Rozen en Liefde in de titel. Dan bloeit er iets op, letterlijk en figuurlijk. Hè? Dat was ook zo in Cervena Ruja, volgens mij hoor. Maar over het Smartlappenkoor gesproken, ik wil het u toch alvast even meegeven dat het Smartlappenkoor Tussen Wal en Schip heet dat, uit Hurdekeriep, op 11 oktober een concert gaat verzorgen. Dat is op een zondagmiddag in het Maskelien in Hurdekeriep. Ik kom er nog wel eens bij u op terug. Maar ach, misschien kunt u het alvast eventjes noteren in de agenda. Hè? Zondagmiddag 11 oktober naar Hurdekeriep. Want daar gaat de volgende polka over, of eigenlijk niet hoor, want er staat Daheim in Böhmen, maar ik noem het gewoon Daheim in Hurdekeriep.

0: Ja, sommige dingen blijven je gewoon bij, hè? Want zo weet ik nog dat deze polka, Daheim in Böhmen, dat was het verplichte werk voor de Oldehovenkapel en voor andere blaaskapellen natuurlijk ook, tijdens een concours in Muntendam. Dat was toen een jaarlijks concours in het Groningse Muntendam.
1: Ja,
0: en was Daheim in Böhmen een verplicht werk.
1: Met geweldig veel deelname altijd, hè?
0: Ja, in mijn,
1: dat was enorm veel. Het was 2 dagen duurde het. En het was fantastisch mooi. En met deze mars zat natuurlijk Freek Mastrini, de componist. Die zat zelf in de jury. Dus mooi, dat kan niet.
0: Nee, want hij luisterde met gespitste oren, weet ik nog wel. Ik weet onze punten niet, maar daar ging het ons ook eigenlijk niet om. Deelnemen en bij de blaaskapellenmuziek liefhebbers zijn. Dat was ons uitgangspunt. Nou, dat deden we met heel veel liefde en plezier. We gaan verder met een mooie wals. Kuti, zo gaat hij. En we hebben hem ook gezongen bij de Zuidema-kapel. Maar ik denk dat dit een... ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het een instrumentale uitvoering is. Maar Kuti, dat is de naam van een plaatsje vlakbij Bratislava in Slowakije.

ja, dat brengt ook weer hele mooie herinneringen bij mij naar boven, hoor. Deze titel, Kuti Kuti. Het ging allemaal over de liefde. En daar gaan we nog eventjes mee door. Want er wordt ook een hele tere liefde met veel gevoel vertolkt door het blaasorkest Ernst Hütter und die Ekelende Musikanten in de wals Zarte Liebe.

De oogst geeft vaak aanleiding tot het vieren van feest. Nou, zeker als het de druivenoogst betreft. Hè? Want ja, dan moet er geproost worden natuurlijk, hè? Met de heerlijke Moravische wijnen. En zo klinkt het door, hè? In de feestelijke polka van de Moravische blaaskapel Borsi Tjanka. Met de Dodzinkova polka.

in Slovenië. Er zijn de afgelopen tijd verschillende festivals geweest. En ik weet ook dat sommige van onze vrienden daar een bezoek hebben gebracht. En daar een week of 14 dagen hebben gelogeerd. Nou, dat vinden ze natuurlijk prachtig, die Slovenen. Hè? En die zeggen dan van nou, wij doen jullie even de groeten.

Nou, heerlijke klanken. En dan vervolgen we met een mooie wals van de Obermüller Musikanten. Hè? Wist u dat zij de huiskapel van het bekende Münchner Hofbräuhaus zijn? Hè? U weet wel, dat is die bierhal in het centrum van München. Nou, oorspronkelijk was die bierhal eigenlijk een herberg. Hè? En die werd door de Beierse hertog Maximiliaan I... als uitbreiding van de oorspronkelijke hofbrouwerij gebouwd. Maar dan voor wijsbier. Nou, onder het genot van Beierse muziek kan je hier heerlijk eten en drinken natuurlijk. We gaan luisteren naar de Obermüller Musikanten en hun wals is getiteld Zum Andenken.

Nou, met de volgende polka gaan we met de beentjes van de vloer op de klanken van Ernst Morsoen, zijn orkanaal Ekelende Muzikanten. De polka is getiteld Damenwaal en dat betekent dat het aan de dames de keuze is om de danspartner uit te nodigen.

doen, dan gaan we zo meteen toch eventjes plaatsmaken voor het nieuws. En dan zijn we natuurlijk graag daarna weer bij u terug met nog een heel uur blaasmuziek in Herzen. En dat doen we dan op de klanken van de wals Vroelingsmelodie van de Moravische Blaaskapel Gloria. Blijf luisteren.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vier F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.

Dag luisteraars, we zijn weer bij je terug met nog een genoeglijk uurtje blaasmuziek in Herzen. Het radioprogramma waarbij de polka's en walsen regelrecht uit het hart zijn gegrepen. En we waren alweer begonnen en het waren de klanken van de polka Am Lagerfeuer. Ja, dat betekent bij het kampvuur, maar met de droge hete periode en de bosbranden overal op de wereld nog vers in ons geheugen, dan doen we dit niet meer. Maar toen Dirk en ik vroeger met onze caravan door Tsjechië trokken, mocht daar wel overal op de campings een kampvuur aangelegd worden. Ja, dat was nog eens mooi in die goede oude tijd, hè, zoals dat dan genoemd werd. Dat herinneren we ons graag met de polka Die Vergangene Zeit, Davno Przeszła Doba.

Oh ja, nou vertelden we in het eerste uur toch over Muntendam. Hè, dat daar dat blaaskapellenconcours altijd was. En ook een vaste gast hè, in het publiek was vaak Herman Engelbertink. En deze Herman die was 26 jaar lang lid van het orkest van Ernst Mors. En in die 26 jaar miste hij geen optreden. Op meer dan 60 miljoen verkochte platen is Herman als baritonist te horen. Nou, hij weet dan ook als geen ander hoe de geliefde Beumense bladmuziek hoort te klinken. Samen met zangeres Annelies Kunz verzorgt Herman Engelbertink de zang in de polka Einmal nur.

Nou, op de officiële opname van deze, wat was het ook? Ja, een polka, hè? Einmal Noor, staat ook nog applaus. Maar dat hebben we net niet laten horen. Prima zo hoor, maar ze hebben het wel verdiend. We gaan verder met Fasenovjatsi, een mooie blaaskapel uit Moravië. En deze muzikanten die maken deel uit van een Moravische gemeenschap dus, hè, die zeer rijk is aan folklore. Waarbij de kapel een belangrijke rol speelt in het culturele leven. En vanuit hun gevoel voor traditie maken zij bijzondere opnamen, zoals de door Jan Slabak gecomponeerde polka met de titel Katarzyna.

Ja, we draaien ze tegenwoordig niet meer zoveel. Maar toch hebben we er voor vandaag één op het programma gezet. Een ouderwetse langspeelplaat. Want ja, daar heeft Dirk toch een beetje zwak voor, hoor. We gaan luisteren naar de oudste LP van die Valkenauer muzikanten. En het is het nummer, het is een lied. Die Rosa mit dem rosa roten Röckchen.

Ja, en de volgende wals gaat eigenlijk ook over een meisje met een rode rok. Meisje lief met je rode rok. Want van Krajanka gaan we luisteren naar een vertolking van... Het is wel de instrumentale versie trouwens, Tjervena Soekinka.

dan vervolgen we met de Mondlichtpolka. Na de zonsverduistering van 12 augustus volgde in de vroege uren van vrijdag 28 augustus een gedeeltelijke maansverduistering. Het goede nieuws was dat hiervoor geen eclipsbril nodig was, al hadden we die natuurlijk wel allemaal in de la liggen nu. Maar het minder goede nieuws was dat het die ochtend al rond 3:30 begon. Met het hoogtepunt rond 5:45, hè, dat was alweer een beetje beter. Toen we nog maar 7% van de maan konden zien. En de rest, 93% dus, was verduisterd. Omdat de aarde precies zo tussen de zon en de maan stond. Eerlijk gezegd is dit natuurverschijnsel aan onze aandacht ontsnapt hoor. Want Dirk en ik waren nog in diepe slaap. We gaan genieten van de Mondlichtpolka.

Nou, we gaan weer even luisteren naar Slavko Avsenik. En met zijn openkraaiende muziek natuurlijk. En die gaat ons iets vertellen wat we eigenlijk al wisten. Nou, de titel is dan Wünsche hat man viel im Leben.

Nou, wat een romantisch nummer, zeg. En dan vervolgen we met de compositie van de bekende Böhmische kapelmeester Ladislav Kubesch. Dat is de Teplitska-polka. En Teplice, dat is een Böhmisch stadje dat bekend staat als kuuroord door de heilzame heetwaterbronnen. We vertellen wel eens over Carlo Vivari. Nou, Teplice, moet ik zeggen, dat is een vergelijkbaar stadje. We gaan genieten van de klanken van de Teplitska-polka.

Nou, uit de beginjaren van Ernst Morsoen zijn Orknaal Ekel en de Muzikanten stamt de volgende wals. Ja, in die tijd was hij nog een beetje zeg maar aan het experimenteren. Wat klinkt nou het mooiste? Wat is het beste te doen in de schouwburgzalen en in de concerthallen? We horen opvallende overgangen en toch ook een beetje invloed vanuit de operette in de wals Arm in Arm.

Nou, in de nu volgende polka door Balaaskapel Krajanka, ze komen uit Praag, hè, daar gaat het wat stormachtiger aan toe, hoor. Want de titel betekent najaar. Herfstachtige klanken dus in de Podstimni polka.

Oh, ik verwachtte een boom, maar die kwam dus niet. Nou, dan gaan we gauw verder met de Moravische Blaaskapel Mistrinjanka. Ja, deze werd in 1967 opgericht door de gebroeders Antonin en Jozef Pavlus. En het is een echte familiekapel. Dat kan je heel goed merken aan als je tussen het publiek zit. Dan kijk je met genoegen naar het podium als Mistrinjanka daarop heeft plaatsgenomen. Tussen de muzikanten door lopen hun kleine kindertjes. Of misschien zijn het wel hun kleinkindertjes. Hè? En broers en zussen, neven en nichten, alles speelt mee. En het klinkt ook nog eens fantastisch. Van hen is de vertolking van de lieflijke wals Sloboda Slobodjenka.

Nou, heel lang geleden, zeg maar, want ik weet het juiste jaartal, 1168, ontdekte Mars Kramers bij toeval zilverertsaders bij de stad Freiberg. En dus heeft Freiberg een rijk verleden, wat nog steeds te zien is aan het historische centrum, met veel winkeltjes, waaronder veel edelsmeden natuurlijk. Hè. En een verkoelende blikvanger is de mooie fontein die midden op het grote stadsplein staat. En waarschijnlijk wordt de kermis ook op dit plein gehouden. In de polka Freiberger Kermis.

Nou, een blik op de klok leert ons dat we weer langzaam toe moeten naar het slot van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Dus, lieve luisteraars, hopen we dat u weer heeft genoten van de muziek. Volgende week maar weer, zeggen we dan, hè? Maar voor nu zeggen we op zijn Tsjechisch gedag. Naschledanou!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
4: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
3: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen in het zuidoosten eerst nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. Tijdens de buien is het niet warmer dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Er is kokkes gruts in de Ljouwte Wiek Kamiga Borden. Ronde Sneun verstoorde er een jong jonkje, een ongeluk, maar een fairwine. Dus ik zit er in bij Trianova, de Squallen van Stichting Proloog. Want ik denk om het jonkje heen. Op Squallen het helpen om binnen. En er is een betinkingsplak in Squallen in Rjochten. Sarah Moussazade, ze is interim bestuurder van Proloog, vertelt hoe dat van de morgen op Squallen alweer om het tagong.
2: Uiteraard heel verdrietig. Voor zowel onze collega's en voor kinderen. En voor ouders van kinderen die kinderen kwamen brengen. Dus het is een super heftig en verdrietig nieuws. Wat wij gedaan hebben is dat we sinds gisteren ons voorbereid hebben op vooral focussen op opvangen van kinderen en hun ouders. We hebben ook deskundigen bij gehad samen met de kinderopvang. We zijn een IKC. Het is goed verlopen in de zin van rustig, ruimte voor emoties. Alles mag er zijn, vooral om kinderen zo goed mogelijk te laten starten.
3: Wat waren de reacties van de leerlingen?
2: Heel wisselend, zoals een kind kan zijn. Nieuwsgierig, maar ook verdrietig. Ook ja, sommige leeftijden begrijpen het nog niet. En andere oudere kinderen die hadden behoefte om een plek te in te richten. Dus veel. Weet je, we hebben kinderen samen met kinderen van 0 tot 12. Het is dus heel verschillend hoe kinderen daarmee omgaan.
3: Hoe ziet deze herdenkingsplek eruit?
2: Als een tafel met een, uiteraard een foto. En kinderen hebben daar wat dingen neergelegd. En dat is ook goed voor de kinderen om dat stukje voor zich te hebben.
3: En de docenten, hoe gaan die ermee om?
2: Uiteraard intens, verdrietig. Gedachten gaan heel erg naar de ouders van het kind. Maar ook echt op gefocust om vooral voor de kinderen te zijn. Dat is bewonderenswaardig hoe ze dat kunnen doen. En fijn dat we daar ook een begeleiding hadden die ook ons kon helpen om de dag te kunnen starten en op te vangen.
3: Kunt u mij misschien nog iets vertellen over hoe de rest van de week eruit zal zien?
2: We doen het echt van dag tot dag, stap voor stap. Dus het was gisteren om vandaag en nu kijken we naar morgen. En uiteraard naar straks uitvaart. We doen het echt per keer. Gelukkig hebben we dit niet vaak en hopelijk nooit meer bij de hand.
3: Eva Brouwer, we staan hier op de plek waar afgelopen weekend al een tragisch ongeluk heeft plaatsgevonden. Jij hebt een oproep op Facebook gedaan. Kun je me daar wat meer over vertellen?
4: Ja, ik heb zelf een dochter van 3. En die was ik die zaterdag in bed aan het leggen. En toen dacht ik, misschien is het fijn om als wijk, als stad samen te komen op een bepaalde tijd. Om daar misschien troost, steun uit te halen en onze medeleven te geven aan de nabestaanden, de familie, de ouders. Dus zo eigenlijk.
3: Ja, gistermiddag, zondag, tussen 3 en 4 uur 's middags, zijn jullie samengekomen. Hoe zag dat eruit?
4: Ja, prachtig. Ja, als ik daar weer aan terugdenk, dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, het is natuurlijk heel tragisch dat dat op deze manier zo moet. Maar ik denk dat een heleboel mensen daar wel wat aan hebben gehad. Als wijk samenkomen en daar steun uit te halen. Het was mooi. Kinderen waren er. Bloemen, kaarsjes, beren, tekeningen. Ja, het was prachtig.
3: Ja, Eva, heb je enig idee hoeveel mensen hier gisteren aanwezig waren?
4: Dat moet ik gokken, maar ik denk dat dat zo'n 80 zijn geweest. En dan af en aan.
3: En als je dan nu kijkt naar de spullen die er nu liggen, is het ook veel meer geworden dan vergeleken met gisteren?
4: Ja. Ja, ik denk dat het grootste wel gisteren is gebracht. Maar ik zie steeds mensen stilstaan, er even langs lopen, wat neerleggen. Dus het is wel wat meer geworden, ja.
3: Wat voor reacties heb je gehoord gistermiddag?
4: Heel veel verdrietigen natuurlijk. Een paar mensen waren er ook niet van op de hoogte. Dat kwam als een schok dat dat hier in ons eigen winkelcentrum is gebeurd. En voornamelijk verdriet, ongeloof.
3: Wat vind je ervan om te zien dat er nu zoveel spullen verzameld zijn hier op deze plek?
4: Ja, dat vind ik prachtig. Ja.
3: Ook nog steeds nu vandaag ja, heel veel aanloop van mensen. Ook mensen die erbij stilstaan. Ik kan me ook voorstellen dat het enigszins misschien toch een hart onder de riem is voor de familie.
4: Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Ik heb door mijn oproep ook een aantal berichten gekregen privé van mensen die, die vroegen of het ook in overleg is met de familie. En dat heb ik niet gedaan. Omdat ik het deed voor de familie. En ik wilde daar ook niemand kwaad mee doen. Ik wou het juist goed doen voor een ander. Maar volgens mij was iedereen er nou ja, tevreden mee voor zover dat kan.
1: Een bijdrage weer van Greke Leenstra vanuit het winkelcentrum der in Kamingaborn. De politie, hoe de ziek het goed dat nou sneun al je Greke Beuren kennen, het mij die Firewine van Omrin. De beide maaiwerkers die op die Firewine zitten, in zit erin en oor weer mijn bladblazen der onder gong. Die ik ben je thuis bleun. En krijg ik professionele help. Nou, die ding voor dit, dit feestkongeluk.
5: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
6: Dit is de dag voorbij.
7: Blijde skiep en een blijde skippenboer. Na het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderieken, mochten ze van de molen genieten van het groene gas. Trok de lange droogte weer gas op de polderieken te zwak en bruin. En even het wetterskip is het verbod nou net meer nodig. Op een paar lietse stikjes nij wutter weer weiden. Skippenhouder Martin Rijsma, wie van de molen al drok aan de gong om zijn skiep weer naar de polderieken te brengen. En deze keppel wordt nou loszitten bij Broek.
8: Ja?
3: Martin Rijsma, we staan hier op het diek en de skiep die ben ik weer uitladen. Ja, hoe belangrijk is dat het nou eigenlijk weer kan?
8: Nou ja, goed, de Noordzee Alien, of Vigdin Alien, hebben we natuurlijk de opdracht gekregen om dat polderik leeg te rijden. En dat is natuurlijk dan op dat moment wel een heel impact van zo'n bedrijf. Want de boel, ja, dat is toch wel een stukje inkomen en een stukje gas waar de skiën brengen. En dan ben je een opplakziekje. En dus we breden waar we hebben rondmaaien naar de polderik. En zoals al een vreemd over ingesteld is, en we hebben een maandje. Maar goed, we gingen de jood om dat te doen.
3: Heeft het je met geld kosten, die 12 weken?
8: Nou, als je het haast extra transport kost, we hebben haast 600 bij polderingen rennen door heel Friesland. Dus we gaan alles keer 600 voortrijden. Naar de gemeente staan, wat dat plak weer. En ook was al je wel waarom. Dus ja, dat kost in die zin wel heel ten tijde. Maar goed, ja, het beest met wel vooruit naar, wat links en rug zo.
3: Waar willen de skiepen in de tussentijd houden?
8: Ja, we gaan ze dus tussentijd houden. We hebben een opdracht van de gemeente, daar wijzen we voor. En daar zien we nog wel wat plak, omdat we natuurlijk met 12 treinen per jaar wijzen bij de gemeente. Daar hebben we wat verretten en dat is natuurlijk geen polderdiek. Dus dat is wel iets meer green wie dat. Dus we gaan ze uitzuttelen plakken bij het koeien. En we gaan een boel voor die ik dan plakje hier. Dus daar heb ik een kabel in. Maar de rest is meestal de gemeente zien gaan.
3: Wat betekent het voor de skiep dat ze nou weer op dieken rennen kennen?
8: Nou ja, dit is een stuk meer volle grutterfase dan in de gemeentes. Dat is krijg bij het laan, dat is bij. Maar dat zijn een hele plakjes erin. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om zo'n even veld en ze kunnen maar wijzen en ziekje wel te willen.
3: Hoe lang is het waaierseizoen in totaal?
8: Normaal gesproken starten wij ergens april, mei, zeg maar, tot en met november. Nou, misschien een stukje in december nog, maar in ieder geval in november wordt alles uit de begrazing, wijzen maar.
3: Ja, dus altijd verbod dat in november hield, dan hier is eigenlijk niks meer aan onder het laatste deel van het begrazingsseizoen.
8: Nee, natuurlijk de begrazing die er 1 november was, de sancties eerst, maar dat hier wel een heel grote puzzel worden. Hè. We gaan ook wel dan heel hard omdat je natuurlijk 600 skiën meer krijgt in de gemeentes, bij je normaal tot 1 november wijzen. En ja, nu draait het verhaal waarom, dan ben je gelukkig uit de gemeentes wij. En ook kunnen we het erop wijzen, dus in die zin, ja, ben wel blij, maar dat we wel last maken. Tenminste, hier mij wel last in, net overal nog, maar wel op deze polderdingen.
3: Wat is het verschil tussen deze polderdieken en die oren?
8: Ja, die zeedieken natuurlijk een hoofdwaterkering. Die mij nog net van mij. Dat is nog nou, dat zal Jorgen ook wel komen. Dat die boer dat er in november net wijzen mij. En er zitten een paar gijzen hierin, maar ze zijn meer. Dus ik denk wat ze dat Jorgen ook losgooien. Maar goed, ik ben net een wetenschap. Dat beslissen hun zeg maar. Maar goed, ik denk wel dat ze Jorgen ook losgooien. Want het gaat natuurlijk keihard. Het is warm nog. De groen is hartstikke warm. Alle voeding zit in de groen. Dus er komt een product gijzen. Dus je erachter wordt. Het zit hartstikke mooi voor. En dat is een goed zit in aan het hier. Want vind ik alleen weer bruin. En misschien wat er dan gebeurd is.
3: Jullie zelf toch dat het verbod alweer zo snel opheven zou worden?
8: Ik denk net toch dat we van 1 november wel afkomen. Ik denk dat ze wel echt. Dat wetter is natuurlijk wel een belangrijke ding in Friesland. We zitten natuurlijk wel weer met die polderdieken om het wetter om het regen vorm te houden. En ik denk dat ze 1 november wel worden. Dus ik denk net toch dat we alweer binnen 14 dagen maar wel afkomen op die polderdiek. Nee, dat ging net toch.
3: Wat was je reactie toen je het vreed lezen?
8: Ja, gas erop. Zijn die dingen met de gemeente erbij. We hebben de polderdieken op. Ja, dat hebben we de jode dingen.
6: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
5: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Alle jaren smiet een Nederlander gemiddeld meer dan 25 kilo oneten voort. Dat is net goed voor het milieu en ook net voor de beurs. Want alle inwoners van de gemeente Leeuwarden Bigeliks in je weken lang geen eten voortsmitten zoenen, besparen tot 64 ton oneten. Om eens daarvan bewust te maken, had de gemeente vanmiddag een voortsmietvrij diner in de dorpstuur Snakkeborn. En daar praat ik over met Mathilde Altenburg van de gemeente. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, die cijfers die liggen er net om. Het is natuurlijk wel de vraag, ja, hoe kan het eigenlijk dat mensen nog, dat jullie nog uitzoeren maken van dat het voortsmieten eigenlijk net zo'n goed idee is?
4: Nou, ik denk dat als je je inkopen doet en je boodschappen doet of aan het koken bent, dan heb je denk ik in de praktijk niet echt door hoeveel de weg gaat. En misschien dat ook niet iedereen die cijfers helemaal kent. Dus daarom willen we daar graag aandacht aan besteden.
3: Want wat ben op praktische ding ben je rekening houden kennen? Als je ontintensieren binnen, hoe kun je voorkomen dat je zo'n soort eten voortsmieten?
4: Nou, wij delen deze week onze de tips op social media. De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op en wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden. Dus bij het kopen eigenlijk al. Nou, bij het koken is het zo, hè, vaak wil je aan een recept vasthouden. Maar soms zijn producten ook heel goed vervangbaar voor dingen die je nog in de koelkast hebt liggen. En dan hoef je het niet weg te gooien.
3: Dan hoef je er net apart wat voor de keepje, maar dan kun je gewoon broeken wat je wil hebben dus.
4: Precies, precies. En bij het bewaren, hè, dus als je gekookt hebt, dan hoef je het niet weg te gooien. Je kan het vaak nog even in de vriezer doen. En op het moment dat het je dan even goed uitkomt, als je even snel moet of de kinderen moeten sporten, dan haal je het uit de vriezer. En dan heeft die persoon een maaltijd. Dus ja, er zijn veel tips die ook het voedingscentrum en ook de stichting Samen Tegen Voedselverspilling hebben, zeg maar, om toch het eten wat je weggooit te verminderen.
3: Dan werd er dus een vermindje in de dwarpstuk van Snakkeborn en daar is een voortsmietvrij diner. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, ik had het al even over de Verspillingsvrije Week deze week. En die stichting Samen Tegen Voedselverspilling die heeft gemeente gevraagd, wel willen jullie een verspillingsvrij diner organiseren? En dat doen we met z'n allen of op tientallen plekken in de gemeente om daar aandacht voor te vragen. En wat wij doen is, wij hebben onze containeradoptanten uitgenodigd voor een gratis diner. En eigenlijk alles wat er op dit moment op de tuin is en wat er af moet, hè, omdat het anders verkeerd wordt, nou, dat wordt vanmiddag verwerkt in pizza's, soepen en salades. En zo hebben we een heerlijk diner.
3: En ik geef eerst een containeradoptant, wat hij dat krijgt?
4: Nou, dat zijn vrijwilligers in onze gemeente en die mensen die houden in hun buurt de container en de omgeving daarvan schoon op vrijwillige basis. En die willen we daar graag voor bedanken.
3: Oké, en dat bloot dus net bij één keer een diner, maar op meerdere keren dus, op meerdere plakken, Erik Josezen.
4: Ja, in heel Nederland wordt op verschillende plekken een verspillingsvrij diner gehouden. En ja, dat kan in allerlei vormen zijn. Maar het belangrijkste is dat we daarmee ook op landelijk niveau aandacht vragen voor voedselverspilling.
3: Nou, Sjoerd, zo'n een mooi moment om er even bij stil te staan dus. En waar we hebben er nog harkers die denken van, hey, ik kan er zelf ook wel een beetje meer op letten.
4: Wat zei je?
3: Ik zei, misschien met ook wel harkers die nog denken van, hey, ik kan er misschien zelf ook wel een beetje meer op letten.
4: Ja, dat hopen we natuurlijk. Hè? En vooral kijken op het voedingscentrum. Of, er zijn gewoon heel veel simpele trucjes, zeg maar, om het te voorkomen. En daarmee

0: dat we net te somber worden. Ik praat Jeroen Mooijers Veste, psycholoog Anneke Hol. Anneke, een goeiemiddie.
1: Goeiemiddie, Diana.
0: Ja, we hadden het woord eens over de yes-dip. Wat werd daar correct maar bedoeld?
1: Ja, een yes-dip is een normale biologische reactie van ons lichaam en ons geest op het verroren van de seizoenen. Dat een soort medaillejocht, was het al neer, dus de verroren van het medaillejocht maatje, als de dagen kwatter worden. En het wordt door wat griezer, dan verroert het automatisch je biologische klok, je huishouding, zeg maar. En je voelen je dan vaak een periode wat minder fit of een beetje somberder. En dan heb je gewoon wat minder energie als in de simmer. En het is altijd een soort van energiebesparingsmodus dat je lichaam dan inkeert.
0: Ja, waar ontsteert dat toch dan?
1: Dat had een soort van met de hormonen in ons lichaam die reageren op dat er minder dagjocht is. De dagen worden kwatter. Je lichaam maakt het weer terug, hè, want er is wat minder zinnelucht, wat minder serotonine om. En je lichaam bleef wat langer melatonine om, dat is het sleephormoon. Serotonine is juist dat hormoon waar je je energiek en goed van voelen. Dus ja, die balans die verroert vanzelf. En dus we voelen dus wat somberder. We hebben wat meer de neiging om dus rond te loeken. En dat is dan die natuurlijke reactie op dat verroerende, daaljocht en waar.
0: Ja, het is eigenlijk een heel natuurlijk proces dus. Maar waarom uit het hem dat bij die ien toch wat meer als bij de oor?
1: En de ene is er wat gevoeliger voor als de oor. We hebben al die hormonen en die neurotransmitterballons en die verroren bij ons alle keren. En de ien had een klokje wat, flexibel mij beweegt, maar de seizoen. En de ien had ook wat meer een karakter waarin het wat makkelijker is om zeer zo'n neiging in te gaan. Hè? Want we moeten eigenlijk ze niet bewegen. Dat normaal de zinnen voor is dood. De zinnen die jouw dus energie. Ja, maar wat ben je nou zelf naar je ziek? Dus het is een beetje die combinatie van die twee. Je lichaam stelt zich er wat makkelijker, wat sneller of langzamer op in. En je bent er zelf ook wat alerter op van, wat kan ik hier aan doen?
0: Ja, en wat kunnen we er aan doen?
1: Nou ja, wat ik niet zo zei is erop reageren. Eigenlijk, ik neem dat vaak de zin in bewegen. Want je vierde de neiging om je rond te loeken, om een dekkentje nog eens een keer moe aan te zetten. Wat de werkelijk is en het is nog net licht. Om dat dekken nog eens even hoe je hier te loeken. Maar die dan juist uit te slaan. De gedien hierpen te dwalen, want dat zinnenlicht, of dat daaljocht, ook als kind te zinnen net, is heel wichtig om dus die hormonen juist om te zetten. Naar boeten GMO's is een hele belangrijke. Zon eten, orenmeesklapziekje, eigenlijk de normale zonne dingen. Dat je soms in de jas, in de winter krijg je wat meer je berg verdwammen.
0: Ja, precies.
1: Die dingen zijn belangrijk om te doen.
0: Ja, want dan moest je soms wel even der oer hinnen zetten kennen. Was toch saai, dan was misschien graag die tekken nog even oer die hinnen loeken. Ja. Maar hoe kist nou die zelf toch bewegen om dat net te doen?
1: Ja, wat helpt is er een gewoonte van maatje. Dus een verse tier, een verse ritme om aan zich bij te gaan. En jongens ook naar bij te gaan. In beweging leeuwen en daar dan ook bij voorkeur boeten, dat lucht op ziekje. Je best dan.
0: Ja. Wanneer wordt een gewone yes-dip, werd iedereen dus wel een beetje les van het, nou meer als dat? En zoals van nou is het misschien toch reedsum om er help bij te zieken?
1: Nou, zo een gewone yes-dip, het onpassen aan de seizoenen, dat mag best een paar weken doorheen, dat mag ook moeite kosten. Maar wij is er wat wacht op, dat nog genietje leuke kist van dingen die ze normaal echt leuk voegt om te doen. Ik denk dat is een belangrijk signaal als dat er echt net meer is. Dus de dingen die ze normaal, ik graag die eerste west wel bleert van rust. Als meer dan weer bleert van rust, dat is wel een signaal waarom ze zeven naar de huisarts gaan kist of even wat advies. En dat is ook wel echt een bewezen, effectief middel. Een daaljachtlampen, broeken, waas. Een beetje de zinnen uit dat ze maar in de zinnen. Mm-hmm. Dat is uitgebreid onderzocht. Maar daar gaan mensen zich echt weer fitter, actiever en beter van voelen. Als ze les hebben van gaan yes-tip.
0: Nou, goede tips. Anneke Hol, tegen tank.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: is de dag voorbij. Het wetterpeil in de IJsselmar maar structureel omhegen. Dat is nodig om in de toekomst genoeg zwiet wetter te hebben in droge en warme simmers. De IJsselmar is het rustigste zwiet wetter maar van Nederland. De badkuip van Nederland wordt reclameerd. Is zelfs een van de speerpunten in het nieuwe nationale wetteronpakplan van Delta-commissaris Co Verdaas. Hij presenteerde Joert zijn plan om de Nederlandse Delta kleer te maken op het verorerende klimaat. Die graaf Luzette Kroon van het Friese wetterschip, Wetterschip Friesland, schreeuwt mij om dat nieuwe Delta-plan van Co Verdaas. En zij vindt ik dat je het belang van de IJsselmar vooral net onderschatten had.
1: Zeker 60% van Nederland maakt gebruik van die nationale regenton, zoals ze het ook wel noemen, het IJsselmeergebied.
2: En dan weer de oude simmer, weer er een situatie van ja, er kwam er eens al wat wetter te kwaad. Ja. En noem zo dat wetterpeil naar vriend van Tiet omheeg motten.
1: En je zegt het heel terecht. In het huidige Delta-programma, dus die vandaag wordt gepresenteerd, daar zit nog niet een verhoging van het peil in. Daar zit wel in dat we het wat meer willen laten uitzakken. He, zoals in de zomermaanden naar min 30 onder NAP, naar min 40 onder NAP. En we willen er ook wat meer mee gaan spelen in de winterperiode ook. He. Dat is echt een kwestie van wat kan, wat mag, hoeveel water komt eraan. Dus wat kunnen we vasthouden in het gebied. En naar de toekomst toe zullen we zeker moeten praten over wat aan verhoging mogelijk is. Want de zeespiegel stijgt. We weten dat water schaarser wordt. En dus hebben we meer water nodig en zullen we de buffer moeten vergroten. En dat is het IJsselmeergebied, onder andere.
2: En in het programma van Ompak werd ik een cijfer neemt, ja, mogelijk 30 centimeter in het jaar 2050.
1: Nou, waar we nu de onderzoeken op gaan zetten is tot een stijging tot plus 10 boven NAP. Dat is een behoorlijke stijging als je kijkt ten opzichte van het huidige peil. Maar dat zul je ook nodig hebben als je ziet hoe snel die zeespiegelstijging ook gaat. En ook hoe eigenlijk de wateraanvoer, hoe dat steeds schaarser wordt. En we hebben nu lange droge perioden gehad. We hebben het hier dankzij die buffer van het IJsselmeer goed kunnen managen. Maar de watervraag neemt toe. De verdamping neemt toe. De vraag in het gebied, of het agrarisch is, of dat het natuur is, of andere watervragers, neemt toe. Dus wij zullen meer water nodig hebben, terwijl we effectief minder water hebben om te verdelen straks. En dat betekent dat je iets moet doen in je regionale systeem en in het hoofdsysteem. En dat is waar het Delta-programma ook over gaat.
0: En dat zei die graaf Luzette Kroon dus van het wetterschip Friesland. Nou, is de IJsselmar maar vanzelfs ik nog eens een keer natuur het Vatozengebied. Het Friese Geer beheert verskate beschermde natuurgebieden bij diezelfde IJsselmar. En wil ik graag mee praten, had ik iets om die plan. De mar is net alleen nog belangrijk voor de mees en voor de landbouw. Maar ik voor vogels en voor vissen, zo vertelt ecoloog Mark Hilboezen.
3: Het is heel begrijpelijk. Als ik zeg naar je oren en simmer, waar er een grote wetter te kwaad is, dan moet ik gewoon zien hoe we slimmer met toeker omgaan en met wetter. Maar ja, het is ook een heel belangrijk gebied voor heel wat vogels, heel wat natuurweer. Het is een natuur-tatoezengebied. Dus dan denk ik wel van we moeten wel slim om nadenken hoe we dat goed combineren kunnen.
2: Zijn er mogelijkheden om die doelen te combineren? Het belang van de natuur en het belang van wetterbeheer?
3: Ja, dat denk ik wel. Maar je moet wel goed zien naar de periodes waarin het heeg is en wanneer het leeg is. Het is ja, een belangrijk gebied als forageergebied, als briedgebied, als gebied om tijdelijk te verblijven van heel veel vogels. En ja, die rongen van wetter naar loon, die zijn heel belangrijk. En ja, die moet eigenlijk net verlengen in mij.
2: Dus wetterpeil omheeg, daar ben je net per definitie op zin. Maar je wil wel graag dat het een beetje mij verdrag, Bart.
3: Ja, je moet gewoon zien wat voor doelen gaan we daar afsputsen vanuit Natuur 2000. En ja, hoe kunnen we daar goed op aansluiten en ja, net te snel daarom voorbij gaan.
2: Er staat in het plan van de Delta-commissaris dat ze het net om een heel soort centimeters gaan zil. Hij zei het stapje voor stapje.
3: Ja, maar ja, de Friese Maarkust is een vrij ondiepe kustzone, langs de IJsselmar. Dus daar is een licht verschil, had dan al een heel groot effect. Het kan zomaar zijn dat als het 10 centimeter heeg is, dat is een paar, ja, 10, tientallen hectares ja, daarmee onder water brengt, in feite. Dus het zijn al je oude platen, Zuiderzeeplaten, die dan onder water komen te stingen.
2: Het plan is ik om het wetterpeil wat fluctueren te laten, trouwens het hier in. In de zomer wat heger en in de winter wat leger. Ja, ik bedoel, van hinnen weer het Zuiderzee, in je natuurlijk te maken met heegwetter en leegwetter. Ja, voor mijn gevoel past dat ook wel een beetje bij de natuur.
3: Ja, al in een natuurlijk systeem heb je juist te meisje met een hege winterpeil en een lege zimmerpeil. Dus ja, het peilregime is daarmee wel wat onnatuurlijk. En ja, daar is heel veel natuur net op onpast. Dus je moet ja, zien van in hoeverre is dat mogelijk. En keer misschien wat zien naar de periodes, de momenten dat je de verschillende peilregimes inzet. En dus dat is iets wat ja, goed verkend wordt, maar...
0: Zei ecoloog Mark Hilboezen dus tjen slagjouwer Onno Valkena. Om alle plan van wetterbeheer en heegwetterbescherming uit te vieren, maar het budget voor de ompak verdubbelen worden van 10 naar 20 miljard.
4: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren.
4: De dag voorbij.
6: Tjeerd Famkes, wie in de iets net voor te tinken uit het deinstig lippen. Mek in Friesland vindt zijn toezen een jonge vrouw die haar een brede huishouding, ze pleetsen en bij de midden staan. In Museum Opsalon op de Gedikstin haar een verhaal nou centraal in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Projectcoördinator Suzanne van Loo vertelt waarom het tijd is om deze vaak vergeten vrouw uit het ska te helpen.
7: We willen het dagelijks leven laten zien van een beroep, dienstmeisje, wat eigenlijk een heel gewoon begrip was, wat heel veel vrouwen uitoefenden. Rond 1900 was het bijna 45% van de Nederlandse bevolking die het beroep dienstmeisje uitvoerde. In Friesland werkten ze veel, kwamen ze van de boerderij, werkten ze veel op de boerderij, maar ook in de middenstand. En in het westen van het land waren Friese dienstmeisjes zeer geliefd. Die stonden bekend om het harde werken en daarom werden ze zeer geliefd. De basis van deze expositie is eigenlijk het verhaal van Sophia van der Sluis. Een meisje uit Gorredijk dat uiteindelijk in Parijs terechtkomt. Een heel bijzonder verhaal. In het eind 19e eeuw een meisje dat helemaal alleen, zonder iets te zeggen, vertrekt. En uiteindelijk in Parijs terechtkomt en gaat werken, zoals het verhaal in de familie gaat, bij Sarah Bernhard.
8: Dat is een bekende actrice, of net?
7: Absoluut. Dat was in die tijd een hele bekende actrice. Ja, zeg maar de Franse Mata Hari werd ze wel een beetje genoemd.
9: Ben Hoogeterp, jouw mem is hier geportretteerd via de fan.
10: Ja, heel leuk.
9: Wat gaat het hier over, met je mem?
10: Het gaat hier op de tentoonstelling over de tijd dat ze hier in de Gerdiek eigenlijk tjenstfaam west had bij Koster van Dam. Dat schijnt wat een, ja, wat een vrij, misschien een beetje een linksachtige man te wezen. Dat past eigenlijk helemaal net bij ons mem. Maar nou ja, de stiert wel. Douwe heeft wel gelijk als hij mij een kopstuk noemt. Maar ze konden op de duur, kon ze dus wel heel goed balen kwamen.
9: Dus ja, dan hing het dat je zei, dat is wel even mooi.
10: Ja, en nou ja, van de dieboeken zelfs, die lezen hier onder het plastic. Dat bij 5 multicarriers eigenlijk zat ze dat vroeger in. En daar zit het hele verhaal dus in.
9: Ja, ja. Mooi nou dat het even zijn centje komt.
10: Ja.
9: En dan komt het over het libben en het werk van een tjenstfarm, maar je moet ook een beetje nou, de maatschappelijke thema's die daarbij naar voren brengen, toch?
7: Zeker, zeker. Het gaat eigenlijk ook om in een tijdsperiode waarin vrouwen nog niet kansgelijk waren, zoals dat nu wat meer is, hebben we vooral verhalen uitgelicht van vrouwen die kansen kregen, kansen grepen en iets heel moois van hun leven konden maken. Die ook dankbaar waren, sommigen, dat ze veel geleerd hadden in de huishouding. Want dat konden ze toepassen op hun latere leven in hun eigen huishouding.
9: Wat hoop je dat de meesten hier van opsteken als ze in de tentoonstelling west hangen?
7: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje, wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven wilden hebben en gelukkig wilden zijn. En dat vaak ook waren.
9: En dat is wel Virginia om eens een keer in het centje zet te worden?
7: Precies, precies. Om ze ook een gewoon beroep eens een keer in het zonnetje te zetten.
6: Mijn koffer vol verhalen in het Automuseum Opsalon. Die vrouw die nou lang omlet het podium, dat ze Virginia nog onder mij in 30 december.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Almer Bootsma van Grauw is wat van avonturen op ziekje. En benammen had er als motto wat van de vrouwtje. En dat slagde ik aardig, ja, want heel Australië en Nieuw-Zeeland had er al besjoen en een soort Europese land. Maar nou had er de Arune Tiet in Estland zitten op een wienborkerij. En hij is op het stuit, op de fiets, waarom? Naar Friesland. Almer, een goeie middie.
4: Ja, een hele goeie middie, Diana.
3: Je hebt werken op een wienborkerij in Estland. Hoe ben je daarbij gaan?
4: Ja, dat klopt. Ik heb een beetje ondervinding in de Wien. Ik in Nieuw-Zeeland en in Australië dien. En ik ben nog nooit echt in die hoeken van Europa geweest, de Baltische Staten. En ik dacht, ja, dan maak ik toch maar een grap van haar. Dus toen heb ik op Google Maps Wiengaard opzocht. En toen popte deze naar boven, een eilandje bij Estland. En toen dacht ik, nou ja, dan zullen we dat naar beziekje. Dus ik heb contact opzocht. Ik heb een e-mail gestuurd naar de Ivener. En een maand later stier ik op de stoepen.
3: En wat is de krek die in?
4: Nou, van alles en nog wat. Die een hele lietse wienborkerij. Dus ja, ik werk als ober. Dus ik vertelde een beetje hoe de wien, de gasten niet kwam, maar de wie ik eten onwezig. Maar ik werk op het land zelfs. Dus tussen, dus echt in die wienrijen. Dat romantische, dat zie je dan van die zus. Dus daar werk ik in. Verder wie ik nog op een ik nog blauwe bar in om het opraten. Dus het wie van alles en nog wat.
3: Ja. En op een gegeven moment wie het kleer vadij of wie de geen werk meer vadij?
4: Nou, het wie een beetje bij het seizoen op zijn eind. En ik wie er nog haast al 4 weken. En dat wie echt een beetje in middle of nowhere. Dus een beetje in een geheugen. Dus ik dacht, dat is ik maar weer tijd om weer op pad te gaan. En ik ben er heen en flying. En toen dacht ik ging maar op een ludieke manier, op een andere manier, weer om naar het Heideland. Dus dat heb ik nog mooi aan de slag.
3: Ja, ja. Dus de Hester een fiets ergens op een kop tikt en toen dacht ze van nou, ik ging gewoon lekker fietsen, wat maakt het mij het uit?
4: Ja, dat klopt natuurlijk wel. Ik heb daar een fiets gekocht, Facebook Marketplaats. Toevallig een vrouw, ik op het eilandje, die hier nog gefietst keep. En ik zei, hasto, toevallig ik het tenten. Zij zei, die haak ik nog wel in de kelder. Dus zodanig heb ik nog wat campingboot op scharrelen. En nou heb ik een mooie stadsfiets en wat campingboot. En het gaat als een tierenlier. Het is natuurlijk net al hier, zinneskind. Het is soms ik wel even of de zoere appel heen bieden. Het is wel even dreef, maar heuvels en ja, net echt bergen, maar toch wel op een stadsfiets die heuvels en maar wat bagage, dat is soms ik wat dreef. Maar dan de genietmomenties die binnen dan die wat is dan extra.
3: Ja, ja. Wat voor momenties binnen dat benammen?
4: Nou, ik heb nog wel spech aan, maar de fiets, zoals het gaat, een lekker baan, Big Leagues. En toen wie ik op ziek op een sneur, in een liet drapje in Polen, naar een fiets te maken. Het is 3 uur middags, nou, dus succes. Toevallig wie in de 2, dus ik naar beide daarinnen. Die ene die wie al dicht, want die we hier besluit om al weekend te vieren. En de oren die wie die hier vakantie. Dus die hier kon de telefoon. In het Pools-Engels een beetje. En hij zei, ja, dat gaat net lukken, maat. Nou, ik zei, top. Toen zie ik dat. Toen dacht ik, ja, wat nou? En toen heb ik de boorman van de fietsmakker vregen. Maar Google Translate, ik zei, dit is het probleem. Kan je me helpen? Nou, toen had hij een beetje een jaloer, had hij daar me om zitten. En toen wie nog net zag hem. En toen wie ik op het punt om mijn foto ging, en toen zei hij, wist wat? Ik pak mijn eigen fiets, ik haal de binnenbaan van mijn eigen fiets eruit en ik zet hem dan in die fiets, zodat het zo begeerde kerst. Wat natuurlijk super leef is. Op het einde zal ik wel, hoe kan ik daar helpen? Wil ik graag vertellen? Of zin ik in bier? Hij zei nee. Het enige wat ik onder mij, Jambo, als het een onmooi probleem bij de doosje is, dan helpt zo direct. Dus zak ook weer op Wise. Dus binnen van die liedjes denk ik, oh ja, wat meen je?
3: Ja, prachtig. Prachtig verhaal. Ja. De bist in Tusken in Duitsland. Vannacht ze sliepen in Berlijn. Wanneer verwachten ze Nederland binnen te fietsen?
4: Nou, ik denk... pak een weekend, denk ik. Misschien snijden. Ja. Dus iets minder dan een weekend.
3: Nou, ik wens jullie nog een hele mooie tocht daar. En tige dank dat ze even die verhaal van worden sturen in Goeiemiddie. Dank u wel.
0: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er overvoeren.
0: De dag voorbij. De Friese grimeur Arjen Tuiten heeft vannacht een Emmy Award won voor zijn werk gewoon aan de uitzending van de hitserie De Pit. Ziekenhuisserie. Tuiten, Ben Alpenjouwer, werkt al haast 20 jaar als grimeur in de Amerikaanse filmindustrie. Hij heeft mij in verschillende Terminator films en ik een Iron Man. En kreeg Jedrik al een keer een Oscar van zijn grimwerk. Een grote meneer dus. En dan vreeg je heel gauw al van waar het Arjen dit talent. Nou, dat maken we misschien wel onze man vregen, Jansie. En die is nou aan de telefoon. Een goeie meisje.
5: Ja, goeie meisje.
0: Ja, eerst helemaal ook wezen voor zelfs. Maar dit succes van je zoon, zeg je of je zoon dit is, dit ik omkom?
5: Nou, net is ze, want hij doet normaal helemaal geen televisieseries. Dus dit weer echt een verrassing.
0: Ja, hij doet vooral films, hè?
5: Ja, hij doet voornamelijk films. Maar omdat hij heel even tiert hier tussen 12 films, werden deze serie hem aan BN. En toen dacht hij, oh, dat is leuk voor de jongens, dan bloeien ze in ieder geval aan het werk.
0: Ja.
5: Nou, en nou heeft er de Emmy Award.
0: Ja, nou, dat is een bijzondere prijs. Hij hier al een Oscar, hier al een keer een Engelse, een BAFTA leuk won, hè?
5: De BAFTA heeft hij won, al een paar keer heeft hij prijzen won en 2 nominaties voor de Oscar.
0: Een nominatie voor de Oscar, nou dat is hartstikke mooi als ze de Oscar winnen. Dan mag hij dus heel goed wezen, maar als je 44 jaar bent, Arjen Disselman is 46. Maar hij doet dit eigenlijk al als zijn hele leven, hè, dit soort werk.
5: Ja, hij zit al in Amerika vanaf zijn jongetje dus. En hij is als BN altijd al bezig geweest met poetsen en ontwerpen en tekenen en... Ja, het is syndroom van Lietse van.
0: Ja, het zit er altijd al in dus bij hem.
5: Ja, het zit er altijd al in. Ja. En vanuit zijn jongende wist hij, omdat ik hem uit bed helle hier voor een... dat we een documentaire over dit werk. En toen heb ik hem een keer uit bed helle, toen had hij dit besjoen. En toen zei hij van, oh man, nou weet ik wat ik letter dwaan was.
0: Ja,
5: ja, dat dacht ik ook.
0: Saai jong al.
5: Ja, saai jong al. En ja. Hij is er echt 100% voor gong. Hij wil alleen nog maar aan het werken om dat te breken.
0: Ja, en dat adverenties bij de doorkamer om te voetballen in die er aan mij?
5: Nee, voetbal is die er net. Hier geen tijd voor. Hij wil wel eens met hun aan het... op creatieve vlak wie die wel met hun aan het buiten. Dus iets bouwen of iets schilderen of... He, dat deed hij wel. Ja. Maar nee, sporten en alles, daar hier hij helemaal geen zin in.
0: Nee. Al jong, naar Amerika dus?
5: Ja, op zijn jongetje.
0: En dan zul je... Jou kan dat?
5: Dat kwam door een televisieserie van Joop van den Ende. Dat die hier een nieuw programma win, een sponsor, en die hier hem voor vregen. Nou, dat hoorde hij eerst net, maar na heel veel toeters en bij ons zei ik van, joh, doe het nou maar, want dan kun je zelf net die stage betalen naar Amerika. En als het winnen kan, dan kun je dat proberen.
0: Ja.
5: Dus, nou ja, toen zei hij, ja, maar ja... Dan beslissen zij om mij, en dat wil ik net, want als ik erheen ga, dan wil ik goed genoeg wezen. Dus hij heeft dat zelf geregeld, dat heeft er op papier zetten litten, en op zijn jongetje is hij daarheen gegaan.
0: Alsjeblieft.
5: Dus ja, hij kwam net bij Bram.
0: Nee, dan kom je net bij z'n op bij jou, hoor. Hé, hey, ja, ik zag recht van, je hebt een talent van jezelf, maar ik vaak wel van je hart of van je mama. Hij heeft dat een beetje van jou, hè?
5: Ja, wij waren vroeger altijd wel heel creatief bezig met de band. En als Arjen dan iets aan het tekenen weer, bijvoorbeeld een gezicht, dan zei hij, mensje, ik heb hem kleren. Dan zeg ik, ja, heel mooi Arjen, hij is prachtig dingen, maar de even ben net goed, die met de oors. En dan weer er altijd heel geïnteresseerd, dan zei hij, nou mem, hoe dan? Ik zei, nou, zou ik die leren. Dus dan zie je het een beetje een oerkoor en dan tekenen we bijvoorbeeld een koors even. En dan leerde ik hem hoe ze dat dwaankoersen, dat echt lieken. En Ja, wat ik hem vroeger leerde, dat had hij mij nam. En toen hij wat ouder weer leerde hij mij natuurlijk weer dingen. Dus dat was altijd wel heel leuk.
0: Ja, ja. En jou had je geen werk van maken van schilderen?
5: Ik heb dat wel gehad. Ik heb een atelier gehad. En daar joeg ik les. En ik maak dus dry brush painting. Dus dat is realistische portretten in opdracht of vrijwerk. En dat heb ik een periode in. Toen hebben we het huis verkocht en ja, dan gaat het atelier ik fut, hè?
0: Ja, ja, ja,
5: ja. Dan is huis wat aan het hobbyen of ja.
0: Maar dat realistisch is, ik moet zeggen, wat Arjen dus ik in zijn werk leidt. Hij had die Emmy kregen voor het ontwerpen van een baarmoeder. Want er moest een geboorte in het ziekenhuis moest er filmen worden, ik moet zeggen. Maar dat realistische, dat had hij dus wel van jou.
5: Ja, ik hoorde net van waanzinnige dingen. Dus dat realistische, dat loopt dus echt heel erg aan. Ja. Maar ja, dat kan dus ook een nadeel wezen. Maar in zijn geval is dat natuurlijk fantastisch.
0: Want ja, je wint een dikke...
5: met dat heel realistisch.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hij wint een dikke prijs, maar... ben jij niet van plan, als hij die Emmy krijgt, om daarheen te gaan naar Amerika, naar Hollywood?
5: Nou nee, want hij is alweer heel druk bezig met 2 films, dus hij heeft helemaal geen tijd voor mij.
0: Dat is wel wat, ja. Nou, lieke goed, wil ik jou nog wensje en misschien via jou heb ik nog even nog wensje maar het winnen van deze Emmy.
5: Zal ik zeker doen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, hartstikke leuk. Jansie Koen, wie dat is de mem van Arjen Tuiten.
1: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen zien en halven.
6: Dit is de dij voorbij.
7: Als 200 mensen naar juist op het circuit in Zandvoort roentjes rond om yield op te halen voor de Friese hetziekte PLN. Een van haar, dat wie Rink Heijns, die zelfs ook drager is van die ziekte. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, dus is een vraag een heel soort krijgen, maar even in het kwart PLN, wat had ik alweer gezien?
8: PLN is een erfelijke hartziekte die ergens stond is in Friesland, per 100 jaar lang. En het wordt eigenlijk in dat mijn tietje het hart eiwit nemen goed aanmaken, waardoor het hart steeds zwakker wordt. En dat kan natuurlijk heel veel ernstige gevolgen hebben.
7: Ja, ja, en ik kan me zo voorstellen, zo'n 100 mensen die troontjes draven op Zandvoort, zei ik al even om yield op te helien. Dat is heel veel onderziek wezen, denk ik dan, hè?
8: Ja, klopt. Ja, voor PLN, er zijn op zich in zekere zin wel bepaalde behandelmethodes nou, maar er is net echt een behandeling om de ziekte echt op te lossen. We meer al hier ingrepen om de klachten wat in te kunnen horen. Dus we nog heel veel onderzoek die om echt een behandeling in de ziekte te creëren. En daarvoor hebben wij juist dus rond om yield in samen.
7: En hoe je dat
8: voor meer
7: doen?
8: Onderzoek. Ja, goed. Ja, echt weer een superleuke dag en uiteindelijk zie ik een heel mooi bedrag binnenhellen. Meer dan vorig jaar, dus echt een heel geslaagde dag.
7: Oké, okay, en is het ook zo dat het dan groeit, het evenement? Want zo'n 100, dat klinkt best als een soort, moet ik zeggen.
8: Ja, dat is toch wel echt zin. Vorig jaar weer de eerste editie. En het wie, viel ze kan alles wat stuk drokker, stuk drutter. En het is ook wel echt heel mooi te zien. Want het is pas 2 keer, maar het is echt het is vaak een heel geslaagde dag best.
7: En de marathon draven, we hebben het dan over alsof het niks is, alsof het een rondje fietsen is. Dat is het natuurlijk net, dat is natuurlijk hartstikke sfeer.
8: Het is iets meer dan de gemiddelde wandeling, dat zeker. Maar ik moet wel zeggen, het voelt me echt mij hoe sfeer het eigenlijk toch weer. Begin met keer, het is echt een heel prettige uitdaging, maar ik denk met alle meesten erbij en het hele evenement eromheen. Dan wil ik even shout-out naar mijn broer Ronald. Die had 30+ kilometer met mij rond. Die het echt heel goed ervan.
7: Want wat dat op mentaal krijgt, want ik kan me zo voorstellen, een marathon draven op het moment dat je dus een PLN haven, dan heb je dat doet toch iets met je betrouwen in je eigen lichaam, liggen bij.
8: Zeker. Want PLN heeft voor mij ook wel een hele tijd naast. Vertrouwen in mijn lichaam wat fut nom. Maar ja, als dan die race uitrint, dan krijgen we echt een hele euforie van, dit kan je lichaam gewoon al je nog. Dus ik vind een heel mooi bewijs aan jezelf van, ondanks de ziekte, hoe volgens de organisatie is.
7: Ja, en de mensen om die heen, die is die in Vortec te springen, die in Vortec ziet van, goed idee?
8: Dat net, maar aan de oren komt Tracer. Ja, Tracer, ik weet dat, dus het is echt wel trof wat wollen net kind. En aan de oren komt, als ik zeg, was hij in het leven nog wel hier kist van. Dus ik vond het een heel mooie uitdaging.
7: Ja, en daarmee steek nog eens meer als 1000 euro ophellen. En dus dat omdenken van PLN, we hebben het er nooit voor natuurlijk. Wat voor impact hoopst je verder dat het had? Het omdenken van PLN?
8: Nou, een paar dingen vooral. Want natuurlijk het hele idee van de dijwinnen om geld in te samen voor een behandeling. En nou, zoals ik altijd invloed zei, ik ben nog jong. Ik denk dat ik nog wel de behandeling bij mij mensen, maar er ben ik nog meestal die wel echt voor wie een behandeling zo snel mogelijk mag komen. Dus ik hoop natuurlijk dat het yield, nou ja, ik echt snel impact jouw in onderzoek, zodat mensen kunnen worden behandeld voor de ziekte. Maar er ben ik nog heel wat mensen een eerste verwachting die PLN dragen binnen zonder ze trog hebben.
7: Oké.
8: Want als ziek met zijn PLN hoeft net te betekenen dat ik echt klachten hebt, maar het kan echt als een soort van sluipmoordenaar drinkroepen. En dan kan het vaak wensen dat het te letten is wanneer mensen er pas achter komen. Dus de hoop is ik, des te grutter het evenement, des te grutter de bekendheid van PLN, dat meer mensen die dragen binnen, ik echt kunnen worden geholpen en behandeld voordat ze echt ziekteklachten krijgen.
7: Ja, en wat toch even een skerig, hoe verneemst dat kreeg? Wat ben ik signaal dat je dat misschien had?
8: Daar ben ik helaas net een expert in.
7: Nee.
8: Als ik denk als een klacht niet, dat ik geen marathon hierom.
7: Nee.
8: Zover ik het een beetje begrip, is het gewoon in zekere zin meerdere klachten om het hart te mensen hebben. Maar een gemiddelde huisarts kan best minder kennis hebben van PLN. Dus hebben we het al snel onder oren klachten zet. Totdat er echt met verder onderzoek steeds wordt ontdekt. Dus het is meer gewoon ik de hoop dat wanneer mensen echt klachten op het hart hebben, dat ik de optie PLN, weet je wel, voornamelijk in de regionen van Friesland en Noord-Nederland, dat wordt meer spirit. En dat die mensen dan, eerder ik onder testen kunnen worden zetten of ik echt kunnen worden behandeld mijn steunhart of iets in die richting.
7: Dat er eigenlijk onuitdacht wordt, dat dat een optie is dus.
8: Ja, meer bekendheid. Want het is echt een, dat verhaal, je zoekt vaak op PLN-dagen. Dat mensen dan wel bepaalde klachten hebben, maar dat er nu zat ze gewoon net in iets komen waar het is. En dan pas wanneer er echt, zwierige ding ben gebeurd, dat ze in het ziekenhuis achterkomen, dit heet PLN-west. Want het maakt gewoon toevallig even een arts-west die er kennis van heeft. Ja, dit is nog een, in dat opzicht een relatief onbekende ziekte.
7: Ja, ja. Dan was het die marathon, die hersten voltagen, dat is clear.
6: Morgen is er weer
9: de dag voorbij.
6: Nou dadelijk hier.
9: Met het oog op morgen.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 11 uur, we beginnen met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. En dan nu het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp. En daarbij werd een beveiliger gedood en twee agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt. En de politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. En dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik heb vandaag geen commentator gehoord die de enorme verkiezingsoverwinning van de AfD gisteren in Sachsen-Anhalt niet historisch noemde. Ik snap dat. Ook ik moest vandaag weer veel aan de Duitse geschiedenis denken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze maandag. De dag erna dus en de dreun die de kiezer in de Oost-Duitse deelstaat gisteren uitdeelde aan de gevestigde politiek komt ook in Brussel hard aan. Daarover zometeen onze correspondent ter plaatse. En daarna spreek ik Cas Mudde, sinds jaar en dag de specialist to go to wat betreft extreem rechts. En we kijken vooruit naar het PISA-onderzoek dat morgen gepubliceerd wordt. Een internationale vergelijking van prestaties van Nederlandse leerlingen. Nee, van leerlingen, waarin Nederland vooral wat taalbeheersing steeds verder wegzakt. Het goede nieuws is dat we live muziek hebben. En wel van Daryl Ann, groot in de jaren 90, deze hele lang stil geweest, maar alweer 2 jaar echt terug en nu ook met een nieuw oud project. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: We zijn alle zutiefst schockiert.
1: Maandag 7 september.
3: We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
2: Een dag na de grote overwinning van de Alternatieven voor Deutschland is bondskanselier Merz nog niet over die schok heen.
3: Dat maakt iets met ons, ook met mij persoonlijk.
2: En een deel van Sachsen-Anhalt denkt er ook zo over.
4: Jede menge beängstigendes.
2: Maar het grootste deel van de mensen heeft een prima nacht gehad.
5: Ja, denk je zo, ja.
2: Deze man heeft op de AfD gestemd en heeft zelf 2 Syriërs in dienst. Hij denkt niet dat die nu het land moeten verlaten.
6: Ja, het heißt ja nicht leicht, wenn man die AfD regiert, dass die gleich alle rausschmeißen. So ist es ja nicht gedacht.
2: Daar denkt Merz anders over. Hij vindt dat er iets fundamenteels moet veranderen in Duitsland.
3: Es geht um nicht mehr und um nicht weniger als um die Zukunft unseres Landes und die Chancen unserer Kinder und Enkelkinder.
2: Zou uit premier Rutte het anders doen als er weer een pandemie zou uitbreken? Nee.
7: Omdat het voorkomen van code zwart in de ziekenhuizen de leidende indicator was en ook waarschijnlijk dan weer is.
2: De corona-enquêtecommissie wees Rutte op een paar appjes tussen zijn kabinetsleden.
8: En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen.
2: Wat hij daarvan vindt? Even stoom afblazen, niets meer en niets minder. Al dus een geïrriteerde Rutte.
7: Er is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
2: In 2 maanden tijd 11 incidenten, waaronder de beschieting van een huis en 8 explosies. De angst neemt toe in Zaanstad.
9: Wat is er nu weer aan de hand? Ik ga er niet op af, want het lijkt me onveilig, want je weet nooit wat er zich afgespeeld heeft.
2: Sommigen denken zelfs aan verhuizen.
10: Dus wij zouden echt wel weg willen, maar waar naartoe? Want is het niet overal?
2: En dan werd ineens de A28 afgesloten. Het rijden over de Hardenbergerbrug is niet langer veilig. Volgens Transport en Logistiek Nederland moeten nu 1000 vrachtwagens per dag omrijden.
11: Een vrachtauto kost 80 euro per uur. Dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Het was een heldendaad van coureur Luc Hartog. Hij zag op het circuit van Shanghai dat er een auto vlam vatte.
12: Er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
2: Supersnel bluste hij de auto van Ollie Milroy en trok de coureur eruit. Die houdt er slechts een paar breuken aan over. Achteraf vindt Hartog dat een klein wonder.
12: Uiteindelijk, ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden vanaf komen is natuurlijk heel bijzonder.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, dat weet Ismael de Bruin.
13: Ze zijn lui, snel beledigd en telefoonverslaafd. Ze hebben een korte aandachtsspanne en vinden tegenslagen maar lastig. Dat zijn de resultaten van de zoekopdracht kenmerken Gen Z en millennials. Van mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2015 bestaat het beeld dat ze het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en geen huis kunnen kopen. Maar uit een vergelijking van het CBS blijkt dat de jonge generaties doorgaans meer koopkracht hebben en een groter vermogen dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd, schrijft NRC.
2: Voor hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is deze positieve uitkomst geen verrassing. 5 jaar geleden publiceerden we een vergelijkbaar beeld. Iedere nieuwe generatie doet het op koopkracht en vermogen beter dan de generatie ervoor.
13: Kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor medewerkers van het Medisch Spectrum Twente is dat vaste prik, vooral in het weekend, dat meldt het AD. Het ziekenhuis ziet een maatschappelijk probleem. Er is vaak alcohol in het spel bij ongevallen met ernstig letsel. En dat geeft een enorme druk op de zorg, zegt een traumachirurg. We merken het niet alleen in het ziekenhuis, het raakt de hele maatschappij.
2: Want, zegt hij, de kosten zijn hoog, werk blijft liggen en bedrijven kampen met verzuim door ziekte. Op verzoek van de Twentse Courant Tubantia heeft het ziekenhuis 5 weken bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij ongevallen met ernstig letsel. In totaal waren er 110 patiënten. Het merendeel liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na gebruik van alcohol.
13: Kerken in het Duitse Sachsen-Anhalt zijn bezorgd naar de grote verkiezingszege van de AfD in de deelstaat. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Als het aan die partij ligt, wordt de invloed van de kerken een stuk minder groot dan voorheen. Onze grootste angst is werkelijkheid geworden, schrijven landelijke bestuurders van de kerken in een statement. Maar toch zullen we de uitslag moeten accepteren.
2: Wij maken ons vooral zorgen over waardigheid van de mens en de democratische rechtsorde in Sachsen-Anhalt, zeggen de Duitse kerken. De AfD vindt dat het kerkasiel moet verdwijnen. Ook wil de partij dat kerken die asielzoekers hebben opgevangen meebetalen aan de kosten die de staat heeft gemaakt. Verder wil de AfD de kerkbelasting afschaffen. Die is cruciaal voor het voortbestaan van diaconale projecten.
13: Eigenaren van historische brom- en snorfietsen zoals een Poeg, Kreidler en Zundap willen af van het aanvragen van een ontheffing om een rondje te mogen rijden door Den Haag. We zijn een uitstervend ras, zegt een lid van de Poegclub Loosduinen tegen de Telegraaf. Laat ons op onze oude dag opstappen zonder zorgen.
2: De aanvraag brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Je moet veel handelingen doen om een rit aan te melden, vertelt het lid. En dan klapt de site er ook nog heel vaak uit. Sommigen doen 1,5 uur over een aanvraag. Als je het niet doet, loop je kans op een bekeuring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En ik zei het al, we hebben live muziek vanavond in de studio 3 van de 5 leden van de roemruchte band Darylan, Jelle en Koen Paulusma en Anne Soldaat. Ik spreek ze straks nader over het 30-jarig jubileum van hun plaat Darylan Weeps. Maar welkom jongens.
14: Dankjewel.
2: Van dat album komt ook het eerste nummer dat jullie spelen, hè?

0: Dank jullie wel. April was dat van Daryl Ann. Straks dus meer Daryl Ann. En dan praat ik ook met ze over dat nieuwe project.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, precies. Brussel's by night. Dat de verkiezingsuitslag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veel losmaakt, dat is inmiddels wel duidelijk. Over wat de monsterzegen van de AfD betekent voor de Europese Unie, daar ga ik in onze vaste maandagse rubriek over praten met onze EU-correspondent Ardi Stemmering. Goedenavond, Ardi.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, hoe is er in Brussel op gereageerd op die verkiezingsuitslag?
2: Nou, on the record, dus voor de camera is er niet op gereageerd. Althans niet door de Europese Commissie. We waren vandaag als NOS bij de dagelijkse persconferentie. En als je daar dan vol plichtsbesef toch vraagt naar een reactie, dan krijg je het antwoord dat je als journalist die hier een paar jaar rondloopt inmiddels kan spellen naar verkiezingsuitslagen. Mm-hmm. Namelijk, we reageren niet op verkiezingen, niet landelijk en niet regionaal. Maar ja, als je dan achter de schermen doorvraagt, dan hoor je dat dat ze er, zoals je zal verbazen, toch wel degelijk een mening over hebben. En dat deze uitslag binnen de Europese Commissie echt zeer zorgwekkend wordt gevonden.
0: Ja.
2: En het is alleen dat commissievoorzitter von der Leyen daar dus in het openbaar niks over wil zeggen, om maar geen olie op het vuur te gooien.
0: Hmm.
2: Wat natuurlijk snel kan gebeuren, aangezien ze zelf uit Duitsland komt.
0: Ja, oké. Okay, dus in Brussel een uiterste voorzichtigheid. Wat hoor je verder uit de EU-landen?
2: Nou, daar ligt het er nogal aan wie het vraagt. Mm-hmm. Kijk, uitgesproken negatief waren reacties onder meer in Frankrijk, Polen. Frankrijk, waar ministers het een ernstig moment noemen, of een bewijs van de grote uitdagingen waar de andere partijen voor staan met de populistische golf die zich momenteel over de wereld verspreidt.
0: Yeah.
2: Of het kan ook gewoon harder. Zoals de Poolse premier Tusk het zegt. Die zegt dat alleen idioten en verraders in Polen zich verheugen over de winst van de AfD.
0: Kijk.
2: Maar ja, er staan dan enthousiaste reacties tegenover, hoor. Van bijvoorbeeld de Italiaanse vicepremier Salvini. Die zegt dat dit duidelijk maakt dat een ander Europa mogelijk is. Of bijvoorbeeld van de radicaal-rechtse partij Vox uit Spanje.
0: Ja.
2: Die het de grote hoop noemt voor Duitsland en Europa.
0: Okay.
2: En vergeten we felicitaties van Wilders niet,
0: nee,
2: trouwens.
0: Nee. En misschien ook goed om je te realiseren dat in Frankrijk en Polen de komende tijd ook belangrijke verkiezingen zijn, hè, waarbij extreem rechts een rol speelt.
2: Ja. Ja.
0: Goed, nu waren dit natuurlijk regionale verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. In hoeverre speelt deze AfD eigenlijk een rol van betekenis in de EU?
2: Nou, als je puur getalsmatig kijkt, dan stelt het allemaal niet zoveel voor. In het Europees Parlement bijvoorbeeld zitten ze in de kleinste fractie. Die is een fractie die in totaal maar 25 van de 720 zetels heeft. En AfD is in die partij dan weliswaar in die fractie dan weliswaar de belangrijkste partij, maar speelt toch verder nauwelijks een rol van betekenis.
0: Hmm.
2: Dat was in het begin nog wel anders, want toen zat die club bij dezelfde fractie als de PVV van Wilders en de partij van Orbán en Le Pen. Maar daar is de AfD een paar jaar geleden uitgezet, omdat de lijsttrekker toen had gezegd dat niet alle SS'ers oorlogsmisdadigers zijn.
0: Oh ja.
2: En daarmee staan ze inhoudelijk toch ook echt wel aan de zijlijn. Maar toch moet je de betekenis van deze uitslag niet onderschatten, want het wordt hier echt wel gezien als een wake-up call voor de lange lijst van verkiezingen in Europa, waarvan jij er net al eventjes twee aanstipte.
0: Ja, het wordt een heel spannend jaar wat dat betreft in Europa. En waarom vooral wordt dit gezien als een wake-up call?
2: Nou, omdat men hier toch ziet dat een partij met heel extreme standpunten dus zo kan winnen. He, neem de asielstandpunten, grenzen dicht, massaal mensen terugsturen, het standpunt over de EU, eruit stappen als de EU niet verandert. Vergeet ook niet de pro-Russische houding van de partij. Sancties opheffen tegen Rusland, dat willen ze, ten koste van de steun aan Oekraïne. Kijk, en als je dan ziet dat de komende politieke jaar verkiezingen zijn in, let goed op, Zweden, Spanje, Polen, Italië en Frankrijk.
0: Hmm.
2: Het is niet alleen veel, maar er zitten ook echt een paar heel belangrijke landen bij. En je weet dat daar ook partijen meedoen die misschien niet altijd zo extreem zijn als de AfD, maar toch echt wel ideeën hebben die aanschuren tegen wat de AfD vindt. Ja, dan snap je dat meerdere partijen er niet helemaal gerust op zijn.

0: gelukt om bijvoorbeeld sancties aan te nemen tegen Rusland. Ja. En met die huidige machtspartijen blijft de EU Oekraïne steunen, omdat ze er echt toch breed van overtuigd zijn dat Oekraïne verdedigen hetzelfde is uiteindelijk als de EU verdedigen, Europa verdedigen. Ja. Maar ja, ook nu al met deze club, nou, dat heb je ook gezien de afgelopen jaren, gaat het niet makkelijk soms. En is er heel veel verzet tegen de pijn die EU-landen daarvoor moeten dragen, economisch bijvoorbeeld. Maar ja, is de gedachte als populistische partijen straks de macht grijpen of zorgen voor heel veel versnippering, dan zou het heel goed kunnen dat het onmogelijk wordt om dit beleid voor te zetten. Nou, ja. Dat is in ieder geval de vrees.
1: Ja, want het is een van de opvallende standpunten van de Alternatieven voor Duitsland. Het pro-Russische standpunt, zou je kunnen zeggen. Nou, zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft met de geschiedenis van Oost-Duitsland te maken, of met de geschiedenis van Duitsland op zich, als land wat altijd een band met Rusland heeft gehad. In hoeverre is dat geluid in de EU verder in opkomst?
0: Nou ja, je kan in ieder geval vandaag constateren dat pro-Russische geluid hele grote groepen kiezers niet afschrikt. Mm-hmm. Is toch heel opvallend. Tegelijk moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn om die uitslag in een deelstaat in Duitsland één op één te vertalen naar de rest van Europa. Want we zien nu bijvoorbeeld ook dat de Italiaanse premier Meloni duidelijk pro-Oekraïne is, ondanks eerdere meer pro-Russische sympathieën in haar regering. En ook bijvoorbeeld de partij van Marine Le Pen, eerder echt pro-Russisch, leek wel gedraaid en steunde openlijk Oekraïne. Juist leek dat uit angst om kiezers te verliezen als je te veel pro-Russisch was. Maar toch zie je nu bijvoorbeeld weer die laatste weken, dat nu die presidentsverkiezingen in Frankrijk er echt aankomen, dat er allerlei partijprominenten zijn die zeggen dat het veel te veel geld kost, die steun aan Oekraïne. Dus varianten van wat je hoort bij de AfD, die zijn er wel degelijk.
1: Ja, en ze zullen misschien een les trekken uit wat de AfD nu heeft bereikt daar in Sachsen-Anhalt. Dus,
0: dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Ja, dan even de oude vraag van Vladimir Lenin. Wat te doen? Wat gaat het Brusselse antwoord worden op deze uitslag?
0: Nou ja, allereerst werk maken van de dossiers die duidelijk leven onder de kiezer. Hè, en dus ideeën deels kopiëren. Dat zie je natuurlijk toch ook wel gebeuren bij het strenge migratiebeleid, waar de EU op dit moment grote stappen mee aan het zetten is. Ook zie je dat middenpartijen de ambitie hebben om elkaar meer op te zoeken. Het pleidooi kwam bijvoorbeeld een paar weken geleden ook weer van de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten in het Europees Parlement. Die zeiden, we moeten elkaar niet de hele tijd de tent uitvechten, want anders gaan de extremen op links en rechts en met de buit vandoor.
1: Yeah.
0: En verder zie je toch ook dat landen waarschijnlijk eieren voor hun geld gaan kiezen. Bijvoorbeeld met de hete aardappel van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Veel landen die zijn bang dat straks naar politieke verschuivingen, dat het niet meer lukt om die rond te krijgen. En die willen dus die begrotingen daarom het liefst naar dit jaar, of in ieder geval zo snel mogelijk doorheen krijgen. Mm-hmm. En ja, allemaal maakt het wat dat betreft toch wel duidelijk dat die uitslagen, als die van gisteren, hele grote gevolgen kunnen hebben. En helemaal natuurlijk als we het straks in plaats van een deelstaat in Duitsland gaan hebben over de uitslag in Frankrijk, het tweede grootste land van de EU.
1: Ja. Goed, dankjewel Ardy Stemmering uit Brussel. Ik praat door over de impact van die verkiezingsuitslag van de AfD met Cas Mudde. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Georgia in de Verenigde Staten en al jarenlang gelauwerd onderzoeker van uiterst rechts en populisme. Goedenavond, meneer Mudde.
2: Goedenavond.
1: Ja, u schreef vandaag een opiniestuk in The Guardian over deze uitslag. En ik zag wat andere uitingen van u op andere platforms. Ik proefde bij u twee sentimenten. De grote schok van deze overwinning. U noemde het een zwarte dag voor Europa. Maar ook een beetje I told you so. Wat overheerst er bij u?
2: Nou, nee, zeker geen I told you so. Want dit is niet om blij van te worden.
1: Nee,
2: ik denk niet dat het echt een shock is. Mm-hmm. Het is eerder dat is een soort van moedeloosheid. Want kijk, het gaat niet alleen over 44%. Het gaat over 44% voor een partij die echt extreem rechts is, met name die branche daar in Sachsen-Anhalt. En in een land wat als laatste nog enigszins bezig is met het verleden van het fascisme. Mm-hmm. Dus als dat allemaal mogelijk is, ja, dan wat is er dan nog eigenlijk over van die, laten we zeggen, die antifascistische

0: consensus.
1: In Duitsland met name, ja.
0: Maar ook Europa.
1: Ook in Europa, ja. Want ik bedoelde ook niet dat u zo triomfalistisch I told you so had gezegd, hoor. Maar u zei wel ergens, ja, ik zeg al 25 jaar, jongens, dit komt eraan, doe er wat aan. En ik word er zo moe van, want ik heb het idee dat niemand luistert. Wat hebt u dan precies gezegd en tegen wie?
0: Nou, ja, tegen wie, dat is een beetje moeilijk. Want ik schrijf primair in kranten. Maar ja, ik spreek ook af en toe met politici en mensen uit vakbonden. En heel veel journalisten.
1: Ja.
0: En een van de dingen die ik en vele collega's al jaren zeggen, is dat als je meepraat met uiterst rechts over hun thema's en met hun frames, dat uiterst rechts daardoor wint. Mm-hmm. En toch zie je dat dat eindeloos blijft gebeuren.
1: Ja, ja. Nou, was dit een regionale verkiezing in een deel van Duitsland met een zeer specifieke geschiedenis, het voormalige Oost-Duitsland, met onder meer veel economische achterstand. Ja, als je het iets minder zwaar zou willen maken, zou je kunnen denken, de oorzaken zijn lokaal, dus het zou nog kunnen meevallen. Bijvoorbeeld met die verkiezingen waar ik het met Ardi net over had, in Frankrijk en Italië. Maar dat denkt u niet?
0: Nou, kijk, op het moment staat AfD nationaal op 28%. En dat is aanzienlijk minder dan 44. Maar ze zijn wel met afstand de grootste in de peilingen. Er is nog steeds een belangrijk verschil tussen de scoren in het voormalig Oosten en het voormalig Westen. Maar ondertussen is de AfD ook gewoon in het hele land de grootste partij. En ook in het Westen een hele succesvolle partij. Dus dit is niet alleen een probleem van het Oosten. Het is niet alleen een probleem van Sachsen-Anhalt. Ondanks dat daar met name de CDU een hele slechte campagne voerde. Mm-hmm. Maar zelfs met een goede campagne was de AfD waarschijnlijk wel de grootste geworden en dicht in de buurt van de 40% gezeten.
1: Ja, en wat de campagne van de AfD zelf betreft, de lijsttrekker daar in Sachsen-Anhalt, Sigmund, die deed zich toch voor als nog wel een beetje een gematigde figuur misschien, een toffe jongen en in ieder geval met een heel positief verhaal. Is dat een belangrijke les die de AfD zelf ook heeft geleerd?
0: Nou, ik weet niet of dat zo belangrijk was. De AfD kreeg al 37% in Sachsen-Anhalt in de federale verkiezingen van 2025. Mm-hmm. Waarin Sigmund geen belangrijke rol speelde. Dus dit zat er sowieso aan te komen. Daarnaast was Sigmund ook bij de remigratie bijeenkomst waar nog een enkele jaren geleden nog een enorme heisa over was. Dus het is duidelijk geen gematigde man. Wat je wel ziet is dat de berichtgeving over hem vaak vrij gematigd was. Mm-hmm. En men heel weinig inging op zijn extreme achtergrond, als mede de extremisten om hem heen. En hij bijvoorbeeld in de NOS werd beschreven als een charismatische parfumverkoper of zoiets.
1: Ja, ja. Heeft dat dan te maken, want u hebt het er ook over dat extreemrechts de afgelopen jaren genormaliseerd is en u wijst daarbij ook op de media. Is dat iets wat wij journalisten verkeerd doen?
0: Ja, maar daarbij wel aantekenen dat het is niet alleen de media die dit creëert. En het probleem is veel complexer. Het is ook niet iets wat je zomaar even kan oplossen. Het vertrouwen van burgers is over decennia is dat verloren. Dat bouw je alleen maar over decennia weer op. Het feit dat dit soort van framing van de media populair is bij mensen, dat zegt ook iets. Dat is niet gecreëerd alleen maar door de media. Dat is ook een voedingsbodem voor.
1: Ja, en waar komt die voedingsbodem vandaan? Wat zijn volgens u de redenen dat ook Europa breed steeds meer mensen neigen naar een uiterst rechtse stem?
0: Nou, we weten dat er heel veel onvrede is over migratie. En we weten ook dat migratie eindeloos als topthema op de publieke en de politieke agenda wordt gezet, waarin de frames worden overgenomen, waardoor bijna iedereen nu spreekt over immigratie als een probleem, als multiculturalisme heeft gefaald.
1: Ja.
0: Ja, als je dat eindeloos zegt, dan gaan mensen dat ook vanzelf wel denken, met name als je iedere keer in de krant leest over allerlei problemen. Dat is één ding, want migratie is centraal bij de stem voor uiterst rechts.
1: Ja.
0: Maar daar buiten speelt ook mee dat er heel veel onvrede is over de sociaal-economische situatie. Mm-hmm. Er is ook het gevoel bij heel veel mensen dat de elite niet naar hen luistert, niet geïnteresseerd is in hen. Dat speelt met name buiten de grote steden, maar ook binnen de steden. En dan is er ook het feit dat we in een veel horizontalere samenleving leven, waarin mensen tegenwoordig niet meer zomaar geloven wat politici zeggen. En dan nog een heel mediaklimaat hebben, wat niet alleen de gevestigde media is, maar ook allerlei nieuwe media en sociale media.
1: Ja.
0: Die eindeloos maar de nadruk legt op dat alles fout gaat.
1: Ja. Als dan die traditionele partijen, noem ik ze maar even, de afgelopen jaren die fout hebben gemaakt van het frame van extreemrechts overnemen en een beetje opschuiven. Wat moet er dan volgens u nu wel gebeuren? Wat moeten die partijen wel voor houding aannemen?
0: Nou, ten eerste denk ik dat er in heel veel landen is de vraag nu niet meer zoveel over van welke gevestigde of democratische partij gaat aan de macht komen. Maar gaan we uiterst rechts buiten de macht houden? En daarom roep ik ook in mijn op-ed op,
1: ja,
0: dat gevestigde partij, of liberaal-democratische partij, samen gaan werken, maar niet samen gaan werken om puur uiterst rechts buiten de macht te houden. Want dat is een negatieve agenda. En daar is men, daar wordt men niet snel door aangesproken. Nee, men moet samen gaan werken om de democratie te versterken. Er zijn allerlei issues die bijna niet worden besproken, waar een grote meerderheid van de bevolking in heel Europa voor is. Meer investering in de publieke sector, bijvoorbeeld iets doen aan klimaat. Nu, daar zijn natuurlijk grote verschillen over hoe dat precies moet worden gedaan en hoeveel geld daarnaar moet gaan, et cetera, et cetera. Maar daarin moeten de gevestigde partijen samenkomen, als mede ook bij duidelijk aan te geven, dit zijn de grenzen van het systeem. Dit zijn de grenzen van onze waarden. Daar gaan wij verder niet aan morren.
1: Nee, en zou de bedreiging die extreem rechts vormt voor de democratie, zou die ook meer gethematiseerd moeten worden door politieke partijen?
0: Dat is moeilijk. Dat wordt op zich namelijk wel gedaan, maar dan op tegelijkertijd zie je dat partijen die dat soms doen, dan na een paar maanden er wel mee gaan samenwerken.
1: Ja.
0: Of wel mee hun frame overnemen. De nadruk over op de rol van uiterst rechts maakt uiterst rechts ook meer belangrijk. En over het algemeen winnen ze dan ook meer in verkiezingen.
1: Ja, want waar trekken we de grens eigenlijk? Als het gaat bijvoorbeeld over dat samenwerken. Hè? Wanneer zeggen we extreem rechts, daar is de grens?
0: Nou, we trekken al lang geen grenzen meer, want de overgrote meerderheid van de partijen in de EVP bijvoorbeeld, die werken al samen met uiterst rechts op bepaalde niveaus, maar ook sociaal-democratische partijen, sommige, en sommige liberale partijen. En dat heeft deels te maken met het feit dat we eigenlijk heel weinig discussie hebben over wat de essentie is van liberale democratie en waarom we bepaalde dingen wel of niet moeten doen.
1: Ja, hoe kijkt u wat dat betreft naar de Nederlandse politiek, waar de scheidslijn op dit moment, de begrotingsbehandeling, u volgt dat vast ook, door de coalitie lijkt te lopen. Eén voor de partijen juist wel over rechts wil, vaak vast ook uit angst voor kiezersverlies aan die kant.
0: Nou, je ziet minimaal twee dingen in Nederland. Ten eerste is de VVD heel duidelijk, heeft die grens niet meer. En die wil wel samenwerken met uiterst rechts. Niet alleen de leiding, maar wat heel belangrijk is, ook haar kiezers en haar leden. Ten tweede zie je dat er eigenlijk altijd wordt gezocht naar een normale uiterst rechtse partij. En eerst was dat een tijdje was dat Wilders en toen werd dat Forum en nu is dat Ja 21. En je ziet eindeloos die grens opschuiven. Dat er altijd, er is één uiterst rechtse, en dat is nu Wilders, dan was het weer Forum. Maar anderen die ongeveer hetzelfde zeggen, maar op een of andere manier nog niet hebben gefaald in de ogen van die partijen, die worden dan genormaliseerd. En zo schuift iedere keer toch weer op wat acceptabel is.
1: Ja, en dat is dus precies de soort politiek waar we vanaf moeten, is uw pleidooi.
0: Ja.
1: Hartelijk dank, Cas Mudde.

0: grote Buddy Miller brengt op 11 september zijn zelfgetitelde album Buddy Miller uit. En u hoorde hier Don't Look Back samen met Dan Penn, een van de grootheden van de country soul uit de jaren 70. Morgen komen de resultaten naar buiten van het internationale PISA-onderzoek, waarin de vaardigheden van 15-jarige scholieren worden getest op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt al jaren op die lijst en gevreesd wordt dat de taalvaardigheid wederom gezakt is. Hoe kan dat tij worden gekeerd? Goedenavond, Mirjam Op de Beek.
1: Goedenavond.
0: Logopedist en onderwijsadviseur bij CPS.
1: Klopt.
0: Waarover gaat het precies bij taalvaardigheid? Want we horen de hele tijd lezen, maar het is meer, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk precies waar het gesprek over mag gaan. Het gaat niet alleen over lezen, maar spreken, luisteren, schrijven. Taalvaardigheid is heel breed.
0: Ja, en over lezen horen we dat er heel veel al aandacht aan wordt besteed. Extra op scholen. Ik zag het vanavond weer op televisie. En gaat dat met spreken ook zo? Wordt daar veel aandacht aan besteed?
1: Nee. Lezen is meetbaar, dus daarin wordt veel onderzocht. En dat is natuurlijk in onze toetscultuur ook zichtbaar.
0: Ja.
1: Spreken is wat lastiger in kaart te brengen, maar is wel het fundament van taalontwikkeling. Dus om taal te leren, om goed te kunnen lezen, is het heel belangrijk om ook goed te leren spreken en luisteren.
0: Ja, en leer je dat op school? Waar ontwikkel je die vaardigheid?
1: Nou ja, je zou hopen dat je dat gestructureerd leert op school, maar dat is niet het geval. Er is een pijl mondelinge taal wat regelmatig wordt gedaan, en het is al 15 jaar niet goed. Hmm. Dus spreken en luisteren wordt in de didactiek eigenlijk niet meegenomen.
0: Nee, en hoe, dat begrijp ik dat het op school is, maar ja, waarom zakt Nederland eigenlijk al jaren op die lijst? Wat is er nog meer aan de hand met die taalvaardigheid?
1: Nou ja, je leert taal door hem vooral ook te spreken. Dus je ziet in Nederland dat, en op andere plekken ook, dat leerkrachten zelf veel aan het woord zijn. 80% van de dag spreken docenten. Terwijl je eigenlijk taal leert door zelf ook te spreken als leerlingen. Dus het is heel belangrijk om leerlingen ook denktijd en spreekruimte te geven.
0: Ja.
1: Taalsteun te bieden.
0: En dan komt u in beeld, want u adviseert scholen op dat gebied van spreekvaardigheid. Ja. Hoe je dat beter kan ontwikkelen. U gebruikt daarbij de ORACE-methode.
1: Ja, ORACE-aanpak.
0: ORACE-methode. Wat houdt die in?
1: Het is niet echt een methode, het is een aanpak. Eigenlijk help je leerlingen en help je leerkrachten vooral om in de didactiek de hele dag door om gesproken taalinterventies te ontwerpen. Dus je geeft leerlingen spreekkansen met startzinnen. Je helpt ze om de woorden die ze leren, om die zelf ook te gebruiken hardop. Dus een taal leer je door om zelf te spreken.
0: Ja. Ja.
1: En die spreekruimte moet je creëren.
0: Laten we het concreet maken. We doen rekenen op de basisschool. Hoe ziet zo'n les er dan uit als we de ORACE-methode daar toepassen?
1: Ja, als je volgens de ORACE-manier werkt, dan geef je leerlingen al taalsteun. Bijvoorbeeld, je bent met een verhoudingstabel bezig. Dan laat je leerlingen ook met een startzin elkaar uitleggen hoe dat een strategie is. Hoe heb je dan die som aangepakt? Je laat ze ook het woord verhoudingstabel zelf hardop zeggen. Het kan niet zo zijn dat je dat soort woordenschat leert op school, maar dat je naar huis gaat en dat woord zelf nog nooit hardop hebt gezegd.
0: Dus, ja, dus in plaats van een leraar die voor de klas staat en zegt, dit is een verhoudingstabel en zo zit die in elkaar en dit en dat, zegt die leraar, dit is een plaatje, wat zien jullie? En dan moeten leerlingen gaan praten.
1: Ja.
0: Want u hebt al twee keer, startzin gebruikt. Mm-hmm. Wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk een zinnetje waarmee je leerlingen op gang helpt, zodat ze wat beter zich kunnen focussen op wat wil ik eigenlijk zeggen in plaats van hoe moet ik het zeggen. Dus bijvoorbeeld bij zo'n verhoudingstabel, ik denk dat, en dan koppel je daar want of omdat, zodat ze gaan redeneren. Je stuurt ze eigenlijk al in dat denken. En zo kunnen ze aan elkaar, bijvoorbeeld in een tweepraatje, aan elkaar uitleggen hoe ze zo'n verhoudingstabel oplossen. En dat laat je gelijk heel de klas ook doen. Dus het is niet zo dat er dan één leerling aan het woord is of een antwoord mag geven, maar je geeft eigenlijk een soort routine waarin de hele klas even een paar minuutjes met elkaar spreekt.
0: Met elkaar. Dus
1: iedereen
0: dus
1: heeft spreekruimte.
0: Je maakt een soort groepjes waarin leerlingen met elkaar moeten gaan praten.
1: Precies.
0: Over hoe ze een som aanpakken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of dat soort dingen. Nou zijn er verschillen tussen leerlingen. Hè? De een is goed gebekt en de ander is stil.
1: Ja.
0: Die stille, die moet juist leren om goed gebekt te worden.
1: Precies.
0: Hoe zorgen we ervoor dat die meegenomen wordt en niet dat die ander
1: juist op deze manier. Ja, precies. Je wil niet dat die dominante spreker nog hè, die wordt natuurlijk, die krijgt veel spreekruimte en wordt nog beter. Die stille leerling, die wordt ontzettend geholpen door die taalsteun en door die spreekruimte dat is veilig. Dan kan je eerst met je maatje gewoon eventjes ergens over kletsen, voordat je gelijk in de grote groep een antwoord mag geven.
0: Ja.
1: Dus het creëert een soort veilige spreekcultuur, waar ook die stille leerlingen uit de verf komen. En ik hoor dat leerkrachten ook zeggen dat ze eigenlijk wel ontzettend veel te vertellen hebben, die stille leerlingen. Die krijgen gewoon veel meer kansen op deze manier.
0: Ja. Nou, hoor ik leerkrachten ook vaak zeggen, ja, alles wordt maar bij ons op school neergelegd. Maar er zijn ook dingen die thuis moeten gebeuren. Iets als spreekvaardigheid, moet daar ook thuis op gelet worden?
1: Ja, zeker. Kijk, die leesachterstanden op 15-jarige leeftijd, die ontstaan niet ineens. Hè. Je ziet natuurlijk al ouders in de speeltuin met hun telefoontje, een beeldschermpje. Interactie is superbelangrijk. Je leert taal door met elkaar in contact te zijn. Dus ga samen met je kind gesprekjes aan. Dat wordt steeds minder thuis, dus dat is zorgelijk.
0: Dat ziet u ook echt, dat minder wordt, omdat ouders op hun telefoon zitten,
1: bijvoorbeeld,
0: of omdat ze te druk hebben? Of,
1: dat kan, wat.
0: Ja.
1: Ja, taal leer je door om te spreken. Dus.
0: En er wordt minder gesproken dan vroeger thuis?
1: Nou, daar ligt in ieder geval wel een punt van zorg, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou zei u al, lezen kan je makkelijk toetsen. Spreekvaardigheid is moeilijker. Nou ja, goed, wij moesten vroeger spreekbeurten houden op school. Gebeurt dat eigenlijk nog, spreekbeurten?
1: Ja, en vaak gebeurt dat dan in groep 6 ineens. Ga maar voor de klas staan en vertel maar iets. Maar wat we bijvoorbeeld bij die Orsi-aanpak doen, is al kleuters spreekruimte, spreekbeurtjes geven. Dus dan ben je er al veel sneller aan. En ze ook echt uitleggen, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou voor de groep staan? Hoe gebruik je je stem? Hoe ga je om met publiek? Niet zomaar een kind plomp verloren voor de klas zetten. En dat kan alleen maar spreekangst opleveren. Dat is niet fijn.
0: En hoe, als het over dat meten gaat, hoe doen we dat dan uiteindelijk? Meten of die spreekvaardigheid
1: Het is lastiger te meten.
0: Is. Ja. Hè?
1: Het is daardoor niet minder belangrijk. Dus alles wat lastiger te meten is soms wel ontzettend belangrijk voor die taalontwikkeling. Het raamwerk ORSI wat in Cambridge is ontwikkeld, daar zijn benchmarks bij. En scholen die dat implementeren kunnen daar goed in kaart brengen welke stappen ze hebben gezet en hoe dat die ontwikkeling loopt. En wat we ook zien op de scholen waar we werken, is dat ook externen bijvoorbeeld binnenlopen en ook gewoon horen aan de taal van de leerlingen. Het zijn veel langere zinnen, ze spreken vol zelfvertrouwen. Kinderen genieten ook van spreekruimte. Het activeert, ze vinden het heel leuk om ook te spreken.
0: Dus in Engeland zijn de resultaten positief?
1: Ja, inmiddels is het zelfs zover dat de onderwijsinspectie daar ook ORSI naast literacy en numeracy heeft omarmd in het toezichtskader. Dus sinds oktober afgelopen jaar is ORSI in Engeland een voldongen feit voor de scholen. Nou, in Nederland zie je dat de kerndoelen ook die kant op gaan. Dus je hebt al kerndoel 4. Dat is al gesprekken voeren om te leren. Dus scholen moeten ook in Nederland hiermee aan de slag. En dan aan de andere kant zie je dat de professionalisering van leerkrachten, nou ja, die is nauwelijks gewoon 5% of zo wordt er geprofessionaliseerd op mondelinge taal. Dus daar is heel hard wat nodig. En dat zou wel eens een interventie kunnen zijn die dat lezen veel meer omhoog gaat krikken dan nog maar weer meer
0: precies,
1: lezen. En dat doen we al jaren. En
0: die wisselwerking is,
1: ja,
0: er, is
1: precies,
0: er ook. Duidelijke boodschap, hartelijk dank. Mirjam op de Beek. En ik zei het al, Daryl Ann is in de studio. Dat wil zeggen, ik zei het al. U hebt ze al gehoord. En ze zijn er nog steeds en ze spelen nu Summer Days.

0: Daryl Ann met Summer Days. Dat nummer komt van de plaat Daryl Ann Weeps, kortweg Weeps. En ja, ik zei het daar straks al, er komt een oud nieuw project aan, want er komt een concertreeks aan om het 30-jarig jubileum van die plaat te vieren. Ja, Paulus, maar de fans vonden dit een van jullie mooiste platen. Vonden jullie dat zelf ook?
1: Ja, ik vind het zelf wel een van de bijzonderste platen. Het is een beetje de vreemde eend in de bijt ook.
0: In jullie oeuvre?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: En wat maakt hem vreemd?
1: Nou, we zijn van de, vind ik dan, van de, ja, meer van de West Coast pop. Dus het is mooi gearrangeerd allemaal. En dit is wat basaler, wat ruwer allemaal.
0: Ja, en Koen Woudersma, viel er veel te huilen toen?
2: Nou, voor mij niet zo, maar en ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet bij de pakken neergezeten toen wij op straat werden gezet. Wij zijn gewoon vrolijk doorgegaan, vooral die jongens. Ik was even ergens anders mee bezig.
0: Ja.
2: Maar deze plaat is, ik denk niet het gevolg van dat we gesekt zijn door een major platenmaatschappij.
0: Want dat was er toen aan de hand, hè? Ja.
2: Ja.
0: Nee, maar Anne Soldaat, ik begreep dat Wieps ook eigenlijk helemaal niks met haar te maken heeft.
3: Het is een beetje een melige woordspeling op de plek waar we het ding hebben opgenomen. In Weesp. Ja. En vroeger zei ik niet Wesp, maar Webs. Als kind, dus ja.
0: En waarom wilden jullie per se deze plaat nu na 30 jaar weer spelen, Jelle?
1: Nou ja, het is heel modern, hè, om dat te doen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Dus we springen ook op die fiets.
3: Het is een mooi rond getal, toch? 30 jaar. We hebben nog meer platen gemaakt, dus we hebben nog genoeg te doen.
1: We gaan nog meer platen integraal spelen.
2: Maar het zou 25 jaar zijn, 5 jaar geleden was corona. Volgens mij was het toen een idee.
0: Ja.
2: Mm. Maar dat is vanwege corona is dat op de lange baan geschoven. Dus nu is het 30.
0: En als je dan nu teruggaat naar die nummers, heb je dan het idee dat je er veel aan moet sleutelen, nog weer anders moderniseren? Of speel je het echt zoals...
3: Een half toontje lager?
1: Ja, dat is wel een beetje aan de hand, ja. Mm. Ik vind het echt super te gek, ja, die nummers gewoon in die volgorde te spelen.
0: Ja?
1: Die plaat, want dat doe je normaal nooit. Toch? Je gaat... Ja. Je maakt altijd een lijstje met nummers van verschillende platen met een soort opbouw erin.
3: Ja, er zijn dus nummers die we nooit hebben gedaan.
1: Die zijn er ook bij,
0: dat maakt nummers die je nooit live hebben gedaan.
1: Nee. Oké. Okay.
0: Ja. En hoe bevalt dat dan nu om ze live te doen?
3: Ja, een aparte ervaring. Nee, hartstikke leuk. Dus,
1: We hebben vanmiddag gerepeteerd. Ik was echt helemaal van de wereld zo. Hè?
0: Ja, Koen?
2: Ja, nee, ik vond het... Het is bijzonder leuk. En ik ben ook verbaasd over dat dit allemaal zo makkelijk gaat. Maar ja, goed, dit zijn allemaal beroepsmuzikanten. Ik ben de enige die niet voor mijn beroep dit doet. Maar ik ben echt...
0: Onder de indruk van je medemuzikanten.
2: Van mijn collega's, ja, zeker.
0: Heel goed. En goed, jullie meest recente plaat Spring kwam 2 jaar geleden uit. Is er muzikaal veel veranderd sindsdien, als je nu teruggaat naar deze oude plaat?
3: Dus de laatste plaat met de Weeps vergelijkt.
0: Ja.
3: Het was een hele andere tijd, hè? Ja. Het is mooi, toch? Jelle? Ja, zo als het klinkt of zo.
1: Ja, je hoort wel een soort van ergens mooie dingen die daar ook al waren. Maar ja, het is wel wat anders, zegt. Ja, het is wel een andere tijd. Het is wel, we zijn ook denk ik wel gegroeid in hoe we nummers schrijven, toch?
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb soms dingen bij die platen waarbij ik denk van... Hoe gaat dat ook alweer, weet je wel? Geen idee meer, maar...
3: Een geintje was dat wat we toen hadden. Bijvoorbeeld, we zongen door een gitaarversterker heen. Met de reverb. Ja. Dat zegt je wel wat, hè? Reverb.
1: Ja, zeker, ja.
3: De reverb voluit. En dat geeft sommige nummers een hele aparte, beetje weirde klank. Maar dat doen we nu niet meer.
1: Heel radio-onvriendelijk,
3: absoluut. Ja.
0: Als u allemaal wil horen hoe dat klinkt. Op 24 september in de Oosterpoort. De dagen daarna in Paradiso en Doornroosje. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Dank jullie wel.

0: podcast. Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
1: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
0: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
1: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
2: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
1: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
0: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
1: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Ster. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber.

0: verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord met ex...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: van Oude Vreugdeveld in Wommels. Het is Saphir.
1: We bedaren in de finale.
0: De kruttenfinale.
1: Met 12 vingers in een noot.
0: Een makkie voor die jongens, hè?
1: Maar in een keer in de finale.
0: Dit is Keert van Meesken.
1: Roene toch wel wat oos.
0: Ze kennen het examen weer oos.
1: We pakten om en om een bordje.
0: En weer op een sois.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen.
1: En nou een dikke keertje.
0: Het werd je vier weersten gelijk, sois gelijk, Meesken. Het publiek hier ontploft.

0: maar ze stien op scherp. Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen terug de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met heel haar.
1: Ik die twee stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: Nou, alles onder haar. Eins kan dit net meer mis. Eén is weest. Daar komt zijn oorlog.

20 uur heet. Die lid op een verlenners 90 miljoen maat met plakboek nummer 1. En dan zit er maar op te gooien, hoe goed en ik wil net wezen in hier. Als die bal net voorwest wie, hè? Dan hier de node PC keert. En hiermee wil winnen, kind. En dan begint er samen te gooien.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.